Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederlanders bezuinigen flink nu de energie- en brandstofprijzen hoger zijn door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 houdt de hand op de knip, zegt ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Het RIVM maakt een plan om de 10 Nederlanders van het cruiseschip Hondius bij thuiskomst te monitoren op het Hanta-virus. Voor dat plan is er nog tijd zat, want het schip is nog onderweg richting Spanje. Er zijn inmiddels wel specialisten aan boord om de besmettingen te onderzoeken en aanwijzingen te geven. Het gebruiken van data om fraude en criminaliteit op te sporen moet stoppen. Volgens een staatscommissie kunnen burgers zo niet geprofileerd worden en noemt de toeslagenaffaire als pijnlijkste voorbeeld. De overheid moet daarom overstappen op controles waarbij iedereen evenveel kans maakt om eruit gepikt te worden, zegt de commissie. Dan nog het weer van Weer Online. Opklaringen en weinig wind en de dag begint straks zonnig. Later zijn er wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
3: Grootnieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kunnen we dan gericht testen op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië zelf gaat het onderzoek naar de bron van de besmetting verder door knaagdieren te vangen en te testen. In IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang, zegt de gemeente. Het was daar eerder onrustig en er waren vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme, dat zegt de regering van president Trump. Volgens Amerika zijn massamigratie en open grenzen bedreigend, want zo krijgen vijandige groepen vrij spel. De Amerikanen roepen Europa dan ook op om in te grijpen om toekomstige aanslagen te voorkomen. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zometeen zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: 6 onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De passagier van het vierenschip Hondius die naar Düsseldorf werd vervoerd, is aangekomen in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om een Duitse vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Ze is waarschijnlijk niet besmet. Een tweede opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en de hoge huizenprijzen. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven en lag verborgen in een ander dossier. Het is niet zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. Om het af te ronden nog het weer van Weer Online. Begint allemaal zonnig, maar later komen de wolken en enkele buien. Vanmiddag wordt het rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden.
10: Een plek van rust, een plek om te schuilen.
11: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: Grootnieuws. Levenswoorden. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Als je deze klanken hoort, dan weet je dat een nieuwe dag is begonnen. Donderdagochtend, zometeen gaan we luisteren naar een overdenking verzorgd door Open Doors. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Jeremia 29, vers 12. Daar staat: jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren.

0: Christian Verwoerd, Jorde als de berg Sion. In het leven kunnen we een hele hoop leren uit boeken. Uit theorieën, uit dingen die al van tevoren uitgezocht zijn. Maar je kunt ook een hoop leren van ervaringsdeskundigen. Van verhalen van medemensen die iets hebben meegemaakt. En zo kunnen we ook een hele hoop leren van de vervolgde christenen. Waar gaan zij zoal doorheen en wat leren ze daaruit? Vandaag in de overdenking van Margaretha Klauke Schokken van Open Doors hoor je het verhaal van Mohammed.
1: Op het moment dat Mohammed uit Syrië zich wil bekeren, beseft hij maar al te goed wat hem te wachten staat. Christen zijn in Syrië is heel zwaar. Er zijn steeds meer bedreigingen, aanvallen en aanslagen gericht op kerken. Op kerkmuren verschijnen bedreigingen die verwijzen naar de dodelijke aanslag op 22 juni 2025 in Damascus. Door de straten van christelijke wijken in Damascus rijden voertuigen met speakers die christenen onder druk zetten om zich te bekeren tot de islam. De maatschappij islamiseert in snel tempo, waardoor christenen nu ook bedreigingen ontvangen van buurtgenoten. Het is echt moeilijk om als christen een baan te vinden en voor jongeren om hoop te hebben voor de toekomst. Op het moment dat Mohammed zich ging bekeren, verwachtte hij dan ook dat hij met dit geweld te maken zou krijgen en gedood zou worden. Maar zijn familie dacht er anders over. Zijn ouders en broers en zussen beschouwden het simpelweg als een nieuwe geloofswaan. Hij had zijn late tienerjaren doorgebracht als leerling van een salafistische sheik. Salafisten zijn orthodoxe moslims die vinden dat de voorschriften uit de Koran en de andere islamitische geschriften letterlijk moeten worden nageleefd. En deze sheik die had met zijn opvattingen veel extremisten in de regio voortgebracht. Voor de ouders van Mohammed was de ommekeer van een jonge zoon niets meer dan een bevlieging. Ze waren ervan overtuigd dat hij uiteindelijk wel weer terug zou keren, net zoals hij de afgelopen jaren afstand had genomen van zijn extremisme. De familie besloot zijn bekering geheim te houden voor een familieleden, zodat hij niet gedood zou worden door zijn neven of stamgenoten. Toen hij ging studeren, werkte Mohammed part-time als leraar Engels en bij organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en ontheemden. Maar hij had nooit kunnen vermoeden dat hij ditmaal vervolgd zou worden door christenen. Velen die zijn verhaal hoorden, twijfelden aan zijn geloof. In dit deel van de wereld gelooft men vaak niet eens in de opdracht van het evangelie. Het lijkt erop dat de Oosterse kerken uit angst die eeuwenlang is opgebouwd zijn gestopt met het verkondigen van het evangelie aan moslims. Dit heeft de spirituele identiteit van hun leden beïnvloed. Het deed Mohammed pijn hoe christenen naar hem keken en hem beschuldigden van liegen of het veinzen van zijn geloof. En velen zeiden tegen hem: "Nou, volgens ons gebruik je je nieuwe geloof alleen maar om je immigratiedossier te regelen." En zo werd hij van twee kanten vervolgd: dagelijkse psychologische vervolging binnenshuis en dagelijkse psychologische vervolging buitenshuis. De hoofdrolspelers waren enerzijds een moslimfamilie en anderzijds christenen die niet geloven in zending onder moslims. Mohammed was bang om zijn geloof aan moslims te onthullen, wat hem zijn leven zou kunnen kosten. En hij was bang om het aan christenen te tonen, omdat zij hem zouden kwetsen. Hij vreesde zelfs dat iemand hem zou kunnen verraden of per ongeluk zijn geheim zou verklappen. Dat leverde heel veel spanning voor hem op. Uiteindelijk vond hij een kerk die zijn geloof omarmde, zodat het kon groeien. In Syrië is er een juridische vorm van vervolging die verbonden is aan de islamitische samenleving. Daardoor zal Mohammed nooit in staat zijn om zijn religie op zijn identiteitsbewijs te laten aanpassen. Nou, dat verlamt gewoon zijn mogelijkheden om te trouwen met de vrouw met wie hij zijn leven wel zou willen delen. En christenen weigeren hun dochters uit te huwelijken aan een man die officieel als moslim geregistreerd staat. En moslimvrouwen zouden niet geschikt zijn vanwege het verschil in werkelijk geloof. Hij zou dus iemand moeten vinden zoals hij zelf. Officieel moslim, maar christen in geloof. En dat maakt de situatie enorm complex voor hem. Hij is weliswaar niet gestorven door vervolging, maar hij is eigenlijk gewoon niet in staat een normaal leven.

0: Katie Nicole, je hoorde In Jesus' Name bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor, in het eerste gedeelte van de overdenking van Open Doors, hoorde je het verhaal van Mohammed uit Syrië.
1: Laten we met elkaar de Bijbel openen bij 2 Timotheus 3, vers 12. En daar staat: alle die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Er wordt hier gesproken over het feit dat een godvruchtig leven, dat wil zeggen leven in ontzag voor de Heer en naar zijn welbehagen, onvermijdelijk leidt tot vervolging. Bij het woord vervolging denken we vaak aan die beperkte ruimte waar de ene religie de volgelingen van de Heer Jezus onderdrukt. En in principe klopt dat en het gebeurt ook. Het gaat gepaard met moord, verstoting, haat en verdrijving. Maar de Bijbel spreekt over een andere dimensie in Johannes 17, vers 14 tot 19, waar Jezus naar zijn Vader bidt voor zijn leerlingen. In deze verse wordt de haat van de wereld voor de gelovigen en daarmee hun vervolging gekoppeld aan een spirituele staat. Beschouwt gelovigen als mensen uit een andere wereld, uit een ander koninkrijk. Zij zijn vreemdelingen die niet gewend zijn in de wereld. En dit is iets wat Mohammed uit ons verhaal ze realiseerde. Tijdens zijn persoonlijke stille tijd schreef hij op: je bekering tot het christendom is niet het verlaten van de ene religie om je bij de andere aan te sluiten. Het is de beslissing om een wereld die we kennen te verlaten en te gaan horen tot een andere wereld waarin alles botst met de wereld waar we vandaan kwamen. Het christendom is een sfeer waarin elk principe dagelijks botst met de principes van de wereld. Wie daarnaar leeft, merkt dat hij spiritueel alleen komt te staan, wat ervoor zorgt dat de ander afstand neemt, ongeacht diens achtergrond. We kunnen christen zijn, maar als ons intellectuele wortels doordrenkt zijn met een visie die niet lijkt op die van het evangelie, worden we onverdraagzaam. En dan vervolgen we zelfs de gelovigen van de Heer. En bestrijden we soms de wegen van de Heer omdat het woord niet in ons geworteld is. Onze vriend Mohammed zei eens: lezen de christenen die mij afwezen wel hetzelfde evangelie als ik? En dat is echt iets om bij stil te staan. Bepalen onze nationaliteit of de tradities van het land waar we vandaan komen hoe we omgaan met het koninkrijk van God? Nou, in dit verhaal is het de angst voor vervolging door moslims die de zendingsdrang heeft gedood. Wellicht gevoed door haat jegens bepaalde islamitische achtergronden vanwege oude conflicten. Vandaag worden we allemaal opgeroepen om onze manier van christen zijn te filteren. Ongeacht onze achtergrond of ons land. Of we nu Europeaan zijn, Amerikaan, Aziat of Afrikaan. Uit het noorden of het zuiden, wit, zwart of bruin. We willen een geloofspraktijk die trouw is aan de Bijbel en aan de kern van het christendom. En niet dat ons geloof slechts een weerspiegeling is van de wereld waaruit we voortkomen. Vervolging van christenen is vandaag de dag niet langer beperkt tot andere religies. Het is een botsing geworden tussen verschillende stromingen en culturen binnen hetzelfde geloof. Voordat we op pad gaan om onze vijanden lief te hebben, moeten we kritisch kijken naar het Bijbelse gehalte van ons eigen christelijke geloof. We hebben kerken nodig die aanbidden in geest en waarheid en niet in de geest van de wereld. Laten we dromen van een kerk die terugkeert naar de apostolische geest, de enige heilige vroege kerk die de Heer heeft geheiligd en verenigd door zijn woord. Als christenen worden we opnieuw opgeroepen, juist in deze tijd waarin de wereld zo verdeeld is en christelijke stromingen soms lijken op politieke of etnische allianties, om terug te keren naar de oorspronkelijke boodschap, het evangelie dat een werkelijke boodschap van hoop was. Vandaag de dag zoekt Mohammed samen met vele anderen over de hele wereld naar de redding van Jezus. In hun verwarring is de kerk soms een struikelblok geworden, terwijl de vroege kerk juist een plek was waar de Heer dagelijks mensen aan toevoegde die gered waren. Dit is een pijn die we misschien niet vaak horen in onze kringen. Het is een schreeuw die gehoord mag worden door oprechte harten. Harten die zich richten tot de Heer, zodat Hij werkt aan de kerk van de laatste dagen, om opgewassen te zijn tegen de verantwoordelijkheden van deze tijd. Heer, wij verlangen naar een kerk waaraan U uw woorden geeft. Heilig Uzelf omwille van hen, zodat zij geheiligd zijn in de waarheid. Laat het een kerk zijn die de waarheid leeft, Uw evangelie verkondigt, Uw liefde bekend maakt en deze weerspiegelt op deze aarde. Amen.

Jorde. Ik zal van me houden. Daarvoor de overdenking van Open Doors. Wil je deze en andere overdenkingen van Levenswoorden luisteren? Dat kan via onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. En zometeen na 6 uur hoor je De Nieuwe Morgen met Jurie van de Geest.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
3: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuwsradio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
2: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
3: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
0: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kan gerichter getest worden op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië gaat ondertussen het onderzoek verder naar de bron van de besmetting door knaagdieren te vangen en te testen. Een passagier van het virusschip is intussen aangekomen in het ziekenhuis van Düsseldorf. Het gaat vermoedelijk om een vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Waarschijnlijk is ze niet besmet. Een andere opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De voedseltekorten in Gaza hebben enorme gevolgen voor zwangere vrouwen en baby's, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Die trekt aan de bel en wil dat Israël hulpgoederen toelaat in het gebied. 90% van de baby's van ondervoede moeders wordt te vroeg geboren en heeft een grotere kans op eerder overlijden. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien en er staat maar weinig wind. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Ja hoor, een hele goede morgen. Een nieuwe dag is aangebroken. Donderdag 7 mei. Wat is het heerlijk licht al buiten op dit tijdstip. Nou, als je ook wakker bent, dan mag je van je laten horen in de app van Groot Nieuws Radio. En misschien heb je wel een lied dat zometeen mag klinken voor iedereen die momenteel verbonden is. Welke plaat mag dat zijn namens jou? Stuur het door met de app van Groot Nieuws Radio.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarden.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
21: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
22: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa,
23: Greets. Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
24: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
27: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
28: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
29: De Nieuwe Morgen.
30: Met Joeri van der Geest.
29: Het christelijke radiostation.

Martijn Buwalda. En sneller maakt het 6:08 op deze woensdag... donderdagochtend. Moet je nagaan hoe snel die dagen voorbij vliegen. Het is gewoon donderdag 7 mei al. Van harte welkom bij De Nieuwe Morgen hier op Grootnieuws Radio. En ik zei het al, wat was het weer vroeg licht vandaag. 6:05 was de zonsopkomst. En ik zit even te kijken wanneer dan de allerlangste dag is. Nou, dat is... ga ik nog even uitzoeken. Maar het zit in ieder geval binnenkort aan te komen. Er zitten zelfs dagen tussen, zie ik hier, dat het 5:14 dat dan al de zonsopkomst is. Dat is wel pas over de maand, rond 19 juni. Maar goed, de dagen, ze worden ook langer en langer. En ik ben vooral benieuwd, wie ben je en waarom ben je wakker? Het is dag 127 van het jaar, nog 238 dagen te gaan. En elke dag, het begint als een wit doek. Een leeg canvas, helemaal blanco. En ik ben benieuwd wat jij er zometeen op gaat zetten. Hoe ga jij deze dag invulling geven? Je mag het laten weten via de app van Grootnieuws Radio. En als je dan een berichtje stuurt, heb je kans dat ik je zometeen opnoem tijdens de lijst met wakkere mensen. Ik kreeg een berichtje van Jaco, die zegt... Goedemorgen, Juri. Vanuit Frankrijk ben ik weer op weg terug naar Nederland. Zou je vanmorgen willen beginnen met een lied van Elise Manna? En dan het liefste lied, Brug over woelig water. Nou, Jaco, kleine moeite voor mij. Dit is hem voor je.

0: Speciaal voor Jaco, momenteel onderweg vanuit Frankrijk naar Nederland. Brug over woelig water van Elise Manna. Op deze 21... Nee, oh, nou, nu haal ik echt al die dagen door elkaar. Kom op, joer, wakker worden. Het is donderdag 7 mei. Rianne die stuurt nou 1/3 van het jaar, dat zit er alweer op. Maar ik had het net over de dagen, hè, dat de dagen steeds langer worden. Wat is dan de allerlangste dag? Nou, dat is volgens Ad en Marjolein 21 juni. En Marjolein die zegt net als de kortste dag, dat is dan rond 21 december. Dus dan weten wij dat ook weer. En hoe lang duurt die dag dan op 21 juni? Nou, 16 uur en 49 minuten. Het is maar dat je het alvast weet, om 14 minuten over 5 gaat dan de zon op en die gaat dan na 10 pas onder. Nou, dat zijn toch de mooie vooruitzichten om naar uit te kijken. Vandaag is het ook de verjaardag van Jan-Peter Balkenende, oud-premier, 8 jaar lang het gezicht van Nederland, het Nederlandse kabinet geweest. Ja, ik schrok een beetje van zijn leeftijd, eerlijk gezegd. Hij ziet er hartstikke jong uit. Hij is 70. En dat is ook een jonge leeftijd, maar ik had hem jonger ingeschat. Jan-Peter Balkenende, die zijn geloof ook nooit heeft verborgen. Hij zei ooit bij Hour of Power, jaren geleden, zonder geloof kun je niet functioneren. Dat vond ik een leuke uitspraak.
1: Het trof me wat u zei over de zondag. Een dag van reflectie, een dag om na te denken over waar het fundamenteel op aankomt. Ga ik gelijk vragen, waar komt het fundamenteel op aan bij u?
2: Wel, fundamenteel is natuurlijk wat mij betreft mijn eigen geloof. Omdat je zonder het geloof ook niet kunt functioneren.
0: Ja, en die uitspraak leverde destijds een hele hoop kamervragen op van mensen die het daar niet zo mee eens waren. Maar goed, hè? Wij weten beter en van harte gefeliciteerd. Jan-Peter Balkenende, 70 jaar geworden vandaag.
3: Dagtekst.
0: Dat is Jeremia 29, vers 12. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. De dagtekst van vandaag is Jeremia 29, vers 12.

0: mijzelf aan u volkomen.
1: Nieuwsradio.

0: Allsake Worship en Reni Kraaienoord. Ruimte, dat is de naam van dit lied. Het ontstond ook in een bijzondere ruimte, gewoon een kantoorruimte. Op een doordeweekse dag geschreven voor jongeren die altijd maar aan moeten staan. En dit lied, raakt dat thema. Hè? Even thuiskomen bij God. Ruimte om tot rust te komen. Mosaic Worship en Reni Kraaienoord. En ik zeg een hele goedemorgen. Het is 6:06 op deze 7 mei. Er zijn weer een hele hoop wakkere mensen onderweg op deze vroege ochtend. Neem Nico. Hij rijdt momenteel met een vracht aardappelen naar de fabriek. En hij zegt, prijs de Heer. Hendrik uit Urk die wenst iedereen een rijgezegende werkdag toe. En ook Ineke wenst iedereen een hele fijne en gezegende dag. Corina, Miranda, Remco, Rosa en Rianne, die zijn ook al gezellig van de partij. En Martijn die rijdt bij de Moerdijk richting Ederveen met maismeel en geniet van de mooie zonsopkomst onderweg. Joost is momenteel weg naar Antwerpen om schepen te bevoorraden. En Jan uit Barneveld die is alweer heerlijk aan de wandel op dit vroege tijdstip. Bert die werkt vandaag thuis, heeft vandaag een leuke verjaardag van zijn kleinzoon die 6 jaar wordt, van harte gefeliciteerd. En Marjolein die laat weten dat op de woonboerderij de haan al klaarbakker is. Kukkeleku, kukkeleku. Iemand anders die stapt zometeen nog wat verkouden in de trein naar Utrecht. Kijkt toch uit naar de werkdag op kantoor. En Ad die maakt vandaag weer een flinke route langs Kampen, Amsterdam, Vierse en Wulfraat. Wim die rijdt van Kladebeek naar Nieuw-Vennep, wens iedereen een gezegende dag toe. Antje is van de partij, ook Grietje wens iedereen een hele fijne dag. En Leni was al vroeg op pad, eerst met de hond en daarna richting Dordrecht voor haar werk in de zorg. Lieneke gaat na een week vakantie weer naar Arnhem toe om te werken en speelt later op de dag nog gezellig jeu de boule met collega's. Leuk. En Lisanne die maakt zich klaar voor een werkdag in de supermarkt. En dan zag ik nog een berichtje binnenkomen van Martijn die de laatste woorden voor nu even heeft.
1: Goedemorgen. Ik ben onderweg van Oorsbeek naar Roermond om daar aan boord te stappen van ons kraanschip. Ik ben verblijd. Gisteren een mooie avond gehad met de Alfa-cursus in Geleen. Mooie open gesprekken. God aan het werk. Super dankbaar. Allemaal een gezegende dag.
0: Yes, dankjewel Martijn. Zometeen heb ik de groot nieuwsupdate naar Keith Green.

0: Created Me a Clean Heart, maakt het 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Düsseldorf wordt iemand verpleegd die aan boord was van het cruiseschip Hondius. De opvarende kwam gisteravond aan op Schiphol en was nauw verwant aan iemand die aan boord van het schip overleed. Vermoedelijk gaat het om een vrouw. Statushouders vinden steeds sneller een baan. Volgens het CBS werkte vorig jaar 1 op de 8 al binnen enkele maanden na het krijgen van hun verblijfsvergunning. Een verdubbeling vergeleken met een paar jaar terug. En door de oorlog is er in Gaza nog altijd een tekort aan voedsel. En dat is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen en baby's. Artsen zonder Grenzen zegt dat 90% van de baby's van ondervoede moeders in Gaza te vroeg wordt geboren.
2: Groot nieuws update.
0: In België worden 2 Joodse besnijders voor de rechter gedaagd. Ze voerden besnijdenissen uit zonder een medisch diploma. Binnen de Joodse gemeenschap is grote bezorgdheid. Een woordvoerder van de Europese Joodse Associatie waarschuwt dat dit het einde van het Joodse leven in België kan betekenen. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. En had Graceland toch in Zeewolde kunnen plaatsvinden? Die vraag die wordt nu gesteld in diezelfde krant, het ND. Het christelijke festival wordt er al sinds 2021 gehouden, maar verloor dit jaar een rechtszaak over het scoutingterrein waar het zou plaatsvinden. Een dancefestival die zou de plek overnemen, maar dat festival is nu geannuleerd wegens geldproblemen. Graceland wordt nu deze zomer gehouden bij Landgoed Velder in Liemden. En in Frankrijk komt er gemiddeld elke 10 dagen een nieuwe evangelische kerk bij. Daarover schrijft het Reformatorisch Dagblad. De evangelische beweging groeide van 50.000 mensen in 1950 naar ruim 750.000 nu. Volgens betrokkenen zoeken Fransen na de coronapandemie meer naar geloof en zingeving. En dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag periode met zon. Vanmiddag in het binnenland ook veel stapelwolken. En vanavond in het noordoosten kans op een bui. Aan het zee blijft het zonnig en het wordt 13 tot 17 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Die loopt de A7 Hoorn-Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend 9 kilometer. Door de werkzaamheden op de IJsselbrug vanuit Duitsland nu 25 minuten vertraging. Tussen knooppunt Oudijk en Velpenbroek. De linkerrijstrook is dicht.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze donderdagochtend, waar we zometeen Psalm 106 lezen. Tot die tijd muziek van Ruben Morgan en eerst nieuwe muziek van Dean.
5: De Nieuwe Morgen.

0: dan is dat het mooie als artiest zijn. Je maakt muziek, je schrijft liedjes, maar hebt geen idee hoe het vervolgens gaat landen bij heel veel andere mensen. Dit lied, geschreven door Reuben Morgan, Still, komt uit 2002. Had geen idee wat God ermee zou doen, maar ja, de jaren daarna kwamen er verhalen van mensen die er kracht uit haalden toen ze verlies meemaakten, toen ze verdrietig waren, in onzekerheid verkeerden. Dat dit lied precies op die momenten werd beluisterd, op de momenten dat ze het nodig hadden. En Reuben Morgan die zegt er zelf over, ja, God die wist elke persoon die deze boodschap nodig zou hebben. En misschien heb je er zelf net ook iets uitgehaald. Stil van Reuben Morgan hier op Groot Nieuws. John die meldt zich vanuit Arnhem, ook Marat en Henriette die zijn erbij. Gideon die zegt, goedemorgen alle luisteraars van Groot Nieuws. Hier Gideon, onderweg voor zijn werk vanuit Hongarije naar Bolzwart. Ik wens alle luisteraars en ook alle producenten een gezegende dag. Ik ben de hele dag onderweg met Groot Nieuws Radio. Wat een zegen. Zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. Psalm 106 komt voorbij, maar niet voordat Rick even laat weten dat hij er ook bij is.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wens jullie een fijne en gezegende donderdag toe. Op naar de zondag, naar een mooie dienst, dat we allemaal het woord van God mogen horen. Dank u, Koning Jezus. Amen, amen. Onderweg vandaag met twee vrachtjes teerhoudend asfalt van Schiphol naar Rotterdam, de Reken. Lekker een mooi dagje. Een zegende dag allemaal. Groetjes van Rick.
2: Groot Nieuws Radio.
3: See you from the shackles. See you from the chains.

0: Brand Collective en Sing It From The Shackles maakt dit 6 uur 46.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Elke dag rond dit tijdstip lezen we uit de Bijbel. Vandaag Psalm 106.
3: Halleluja. Prijs de Heer, want Hij is goed. Want Zijn liefde duurt voor eeuwig. Wie kan woorden vinden voor de machtige dingen die Hij heeft gedaan? Wie kan Hem genoeg prijzen? Het is heerlijk voor je als je leeft zoals Hij het wil. Als je altijd eerlijk en rechtvaardig bent. Denk aan mij, Heer, want U houdt toch van uw volk. Kom naar mij toe, red mij, zegen mij. Want dan zal ik zien hoe goed U bent voor de mensen die U heeft uitgekozen. Dan zal ik blij zijn samen met uw volk. We zijn U ongehoorzaam geweest, net als onze voorouders. We hebben ons niets van U aangetrokken. Onze voorouders in Egypte trokken zich niets aan van uw wonderen. Ze vergaten de ontelbare goede dingen die u voor hen deed. Ze waren koppig tegen u bij de Rietzee, maar u redde hen vanwege uw eigen eer. Zo zouden mensen weten hoe machtig u bent. U sprak dreigend tegen de Rietzee en de zee viel droog. Zo liet u het volk het diepe water oversteken alsof het droog land was. U redde hen uit de macht van de mensen die hen haten. U bevrijdde hen van hun vijanden, want het water bedekte hun vijanden. Er bleef er niet één over. Toen geloofden ze uw woorden en prezen u met liederen. Maar al gauw vergaten ze weer wat u had gedaan. Ze vroegen u niet om raad. Ze deden in de woestijn wat ze zelf wilden en daagden u uit in de wildernis. U gaf hen het eten waar ze om vroegen, maar een groot aantal mensen stierf daaraan. Ze werden ook jaloers op Mozes en Aaron, die door u waren uitgekozen om u te dienen. Daarom ging de aarde open en slokte Datan en Abiram op. De aarde sloot zich boven hen. Vuur viel op alle mensen die met hen meededen. De vlammen verbrandden de mensen die tegen u in opstand waren gekomen. Bij Horeb maakten ze een kalf van goud en aanbaden dat als hun god. Hun god, op wie ze eerst zo trots waren, ruilden ze in voor een beeld van een dier dat gras eet. Ze vergaten God, hun redder, die in Egypte zulke machtige dingen voor hen had gedaan. Grote wonderen in Egypte, indrukwekkende dingen bij de Rietzee. Daarom besloot u dat u hen zou vernietigen. En dat zou u ook gedaan hebben als Mozes, de man die u had uitgekozen, niet voor hen was opgekomen. Hij smeekte u om niet meer boos te zijn en hen niet te vernietigen. Toen wilden ze uw prachtige land niet binnengaan. Ze geloofden niet wat u hen had beloofd. Ze mopperden en klaagden in hun tenten. Ze luisterden niet naar wat u zei. Toen zwoer u dat u hen in de woestijn zou doden. En dat u hun kinderen zou verjagen, zodat ze in de landen van andere volken zouden sterven. Ze sloot een verbond met de afgod Baal Peor en aten van offers voor de doden. Zo maakten ze u woedend, daarom liet u een ziekte onder hen uitbreken. Maar Pinhas kwam tussen beiden. Toen hield de ziekte op. Daarom zei God dat hij hem in zijn hele familie na hem daarvoor zou belonen. Ze maakten u kwaad bij de bronnen van Meriba. Door hun schuld reageerde Mozes verkeerd, want doordat ze hem kwaad maakten, zei Mozes dingen zonder eerst na te denken. Ze gehoorzaamden u niet toen u zei dat ze de andere volken moesten vernietigen. Ze lieten hen in leven en trouwden zelfs met hen. Daardoor gingen ze dezelfde slechte dingen doen als zij. Ze gingen de goden van die volken aanbidden. Daardoor ging het helemaal verkeerd met hen. Bovendien offerden ze hun zonen en dochters aan de boze geesten. Aan de goden van Kanaan offerden ze het bloed van onschuldige mensen. Het bloed van hun eigen zonen en dochters. Daardoor bedierven ze het land. Ook waren ze zelf bedorven door de dingen die ze deden. Ze waren ontrouw aan u. Daarom werd u woedend op uw volk. U walgde van hen. U gaf hen in de macht van andere volken. Hun vijanden heersten over hen. Hun vijanden waren wreed voor hen. Ze moesten veel lijden. Heel vaak heeft u hen gered, maar steeds opnieuw waren ze u ongehoorzaam. Ze zakten steeds dieper weg in hun eigen slechtheid. Maar als u hun moeilijkheden zag, als u hun gekreun hoorde, dan dacht u weer aan het verbond dat u met hen had gesloten. Dan had u weer medelijden met hen, omdat u goed en liefdevol bent. Daarom zorgde u ervoor dat de mensen die hen gevangen hielden hen weer vrij lieten. Heer, God, red ons. Breng ons weer terug naar ons land. Dan zullen we u prijzen. U bent de Heer, de God van Israël. U zullen we voor eeuwig prijzen. Zeg allemaal amen. Prijs de Heer.
1: lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Naam van Jezus, dat is de boodschap die we over Nederland uitspreken voor vandaag. Met dit lied van Sela. Zometeen de nieuwsupdate van 7 uur na muziek van Jesus Culture. Dit is Freedom.

0: Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
4: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
8: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasap

0: bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
6: Grootnieuwsradio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC-ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het Hantavirus. Vliegtuig met een derde passagier is eerst geland op Gran Canaria. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. Daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk daarom helemaal dicht. De politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd en daarna kon de A59 weer open. Het voedseltekort in Gaza is vooral rampzalig voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Volgens Artsen zonder Grenzen worden bijna alle baby's van ondervoede moeders te vroeg geboren en lopen ze extra risico om te overlijden. De hulporganisatie roept Israël daarom op om voedselhulp en medische zorg altijd toe te laten. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken aardig wat zon. Daarna neemt overal de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
9: Spits komt op gang. Het loopt vooral vast bij Arnhem. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is tot zaterdag vanuit Duitsland maar één rijstrook beschikbaar. En daarom 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dus dicht. De A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Valburg en Grijshoord 9 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is al 20 minuten.
10: Ja, in Openbaring staat het bijna aan het einde van de hele Bijbel. Kom, Heer Jezus, dat is een verlangen. Waar zometeen ook Marcel en Lydia Zimmer over zingen.
11: Ik zie uit naar de dag die straks komen zal. Als Jezus komt.
10: Ik zie uit naar de dag, hoor je zometeen op Grootnieuws Radio.
12: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido.
13: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
0: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
16: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
16: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
17: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
18: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
19: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
20: Nieuwe stap?
15: De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
24: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
25: De Nieuwe Morgen.
26: Met Joeri van der Geest.
25: Het christelijke radiostation.

0: is het één na laatste vers in de Bijbel. Openbaring 22, vers 20. Ja, ik kom spoedig. En wanneer dat precies is, ja, dat weten we niet. Maar elke dag mogen we leven in die verwachting, net als Marcel en Lydia Zimmerman. Zij zien uit naar de dag dat Jezus komt. Ze zongen het net. Ik zie uit naar de dag op deze donderdag 7 mei. 7:10 is het vandaag. En vandaag, ja, als je wachtwoord nog steeds 1, 2, 3, 4, 5, 6 is... of misschien je eigen naam... ja, dan is deze dag speciaal voor jou bedoeld... want vandaag is het Wereldwachtwoordendag. Hoewel ik me ook weer afvraag in een tijd van al die datalekken... ja, waarbij je data nergens meer echt veilig is... hoe belangrijk het dan nog is dat je wachtwoord echt veilig is. Maar goed, vandaag is het eerst vrij zonnig... later wat meer bewolking en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. In de Telegraaf vandaag een openhartig interview met Carlijn van Leeuwen... de dochter van EO-presentator Bert van Leeuwen. Ze is 30 jaar, arts, marathonloopster... en kreeg vorig jaar de diagnose MS... en moet daardoor haar droom om cardioloog te worden even parkeren. Maar ze gaat absoluut niet bij de pakken neerzitten... vandaag te lezen in de Telegraaf. Verder staat er in de krant wat de bekladders van het Nationaal Monument... op de Dam te wachten staat. Zij besmeurden het monument in de nacht voor dodenherdenking met rode verf. In de krant staat dat strafrechtadvocaten verwachten geen stijlstraf... maar eerder een taakstraf of een boete. En het is nog 15 dagen tot de Pinksterconferentie van Opwekking begint. Ja, wij zijn er natuurlijk ook bij met de Opwekking Top 100. Zometeen ga ik even stemadvies vragen van Marit Klaus, zangeres. Zong jarenlang mee in de Youth Opwekking Band. En ik ben benieuwd welk lied er op haar stemlijstje staat.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, Jeremia 29, vers 12. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jeremia 29, vers 12.

0: Keith en Chris en Gary, My Heart is Filled with Thankfulness. We zitten midden in de stemweken voor de opwekking top 100.
1: De opwekking top 100 stemservice.
0: En je hebt nog iets minder dan een week om jouw favorieten door te geven voor die opwekking top 100. Maar ja, het zijn inmiddels zoveel opwekkingsliederen, meer dan 900, dat een klein beetje stemadvies natuurlijk geen kwaad kan. En daarom, nou, zo nu dan even de vraag aan iemand om te vragen welk lied er niet of wel op zijn stemlijstje mag missen. Vandaag even stemadvies van iemand die jarenlang meezong met de Youth Band van Opwekking. Dat is Marit Klaus. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, je hebt heel wat jaren meegezongen met de Youth Band van Opwekking. Is dat leuker dan meezingen met de volwassen band?
2: Wat denk je? Veel leuker.
0: Veel leuker, oké.
2: Okay. Nou, ik weet niet of je de beelden wel eens hebt gezien, maar dat gaat er altijd wel gezellig aan toe daar, ja.
0: Ja, het is natuurlijk, ze treden ook vaak op natuurlijk op het moment dat de opwekkingband optreedt. Voor heel veel luisteraars van Groot Nieuws denk ik geen idee hoe het er daaraan toe gaat. Hoe gaat het er daaraan toe, Marit?
2: Nou, het is gewoon heel feestelijk in elk geval. Maar het valt me wel op trouwens dat de afgelopen jaren ook steeds meer volwassenen wel even om de hoek komen kijken.
0: Mag dat ook?
2: Dat is natuurlijk, ja, zeker. Oh. Iedereen is welkom. We hebben een open tent, dus iedereen mag aanhaken.
0: Oké. En nou, duizenden jongeren die staan dan in die tent. Hoe is het dan voor jou als je op het podium staat om dat mee te maken allemaal?
2: Ja, dat is natuurlijk echt heel bizar. En aan de ene kant superleuk, maar ook zo... Ja, zo bizar. Ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik echt even daar moest staan en mezelf even moest herinneren aan, kijk even om je heen. Kijk even naar wat je ziet en naar hoeveel jongeren er echt voor God willen gaan. Terwijl ja, cijfers soms ook iets anders zeggen. Tegenwoordig weer een opleving, maar we ook wel een tijd hebben gekend waarin mensen zeiden, ja, de kerken lopen leeg, jongeren willen niet meer naar de kerk. Ja, en dan sta je daar voor zoveel duizenden jongeren die allemaal... Ja, allemaal voor God kiezen, dus dat is echt fantastisch.
0: Ja. Hoe was het in de jaren dat jij misschien ook nog daartussen stond?
2: Ja, toen ik er zelf stond, bedoel je in het publiek?
0: Ja, bijvoorbeeld? Of heb je dat nooit gedaan?
2: Nee, zeker wel. Voordat ik zong ben ik ook wel een paar jaar gewoon zelf geweest. Ja, ik vond het super indrukwekkend. Dat waren gewoon hele vormende dagen altijd wel. Ook omdat je gewoon met mensen uit allerlei verschillende denominaties, achtergronden, culturen samenkomt. Je voelt gewoon, ik ben niet alleen in mijn geloof. Ik kan dat dus delen met zoveel anderen. Dus dat is altijd wel, ja, dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden.
0: Ja, ja, wat mooi dat je dan later zelf ook zelfs op het podium mag staan om die aanbidding te leiden.
2: Ja.
0: Hoe is dat tegenwoordig voor je? Wat betekent aanbidding voor jou?
2: Grote vraag. Nou, aanbidding betekent sowieso voor mij veel meer dan alleen het podium. Dat is altijd wel goed om te noemen. Aanbidding is natuurlijk gewoon je leven voor God en met en voor Hem. Maar voor mij uit dat zich bijvoorbeeld door het zingen. Niet alleen op het podium, maar ook daarbuiten. Dus aanbidding in de zin van muziek speelt een hele grote rol voor mij. Het is echt mijn soort liefdestaal, zou ik willen zeggen, naar God.
0: Ja, je brengt nu zelf ook muziek uit. Hoe sterk heeft die aanbiddingsmuziek van Opwekking jou als artiest nog beïnvloed?
2: Ja, enorm natuurlijk. Ik kende het eerlijk gezegd vroeger niet. Ik kom uit een kerk waar ik alleen psalmen en gezangen zong. En toen kwam ik in de kerk waar ik nu naartoe ga. En daar was alles vanaf, nou laat ik zeggen, 650, 700.
0: Ja.
2: Dus alles wat er tussenin zat, dat kende ik eigenlijk helemaal niet. Dat heb ik pas veel later ontdekt. Ik denk, wow, wat is deze bundel rijk? Wat staat er veel in? Gewoon al van jaren geleden. Wat generaties christenen hebben gezongen. Ja, het is natuurlijk fantastisch als je daaruit mag putten. En daar, daar ook iets mee kan doen.
0: Ja. Ja, nou mooi. Welk lied eindigt er in ieder geval op jouw top 100 lijst? Wat is een van de favoriete opwekkingsliederen voor jou?
2: Ja, dat is dus heel grappig. Dat is dus precies zo eentje waar ik helemaal niet mee ben opgegroeid. Precies zo eentje tussen die psalmen en gezangen en die vanaf 600, 700 in.
0: Ja.
2: Dat is namelijk mijn Jezus, ik hou van u.
0: Dat is opwekking 392.
2: Ja, precies. Dat zit er net tussenin. Dus ik kende dat helemaal niet.
0: Nee.
2: En toen was ik ooit op een bruiloft en daar werd dat lied gezongen. Een hele mooie uitvoering, volgens mij origineel van My Jesus, I Love Thee. Mm-hmm. En ik vond het gewoon zo mooi. Die tekst raakte mij zo erg. Dat we eerst zingen over wie Jezus voor ons is. Ik hou van u, ik noem u mijn vriend. Nou, maar dat het steeds weer opnieuw dat zinnetje. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Ja, dat dat steeds weer terugkomt. Omdat onze liefde voor Jezus natuurlijk bedoeld is om steeds te groeien en steeds groter te worden gedurende ons leven. We zijn daarin niet op een eindpunt. Dus ja, dat vind ik gewoon prachtig aan het lied. En voor heel veel mensen zal het wel super bekend zijn. Maar dat was het voor mij dus niet toen ik het hoorde.
0: Nee, maar dat is natuurlijk mooi als je dat dan later alsnog mag ontdekken.
2: Ja.
0: Dit is namelijk sowieso een heel oud lied. Komt uit de 19e eeuw. Een hymne, zo mag je dat dan noemen inderdaad. En dan is die later weer vertaald in de Opwekkingbundel.
2: Precies. Ja,
0: prachtige zin. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Nou, ik heb er nu al zin in, Marit. Dus dank je wel dat je deze op je lijstje zet. Dat je met ons wil delen en tippen. En we gaan naar de luisteren. Dank je wel, Marit Klaus. En een hele mooie dag gewenst voor vandaag.
2: Ja, jij ook. Dank je wel.
3: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Het is 6:58. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden van het virusschip Hondius zijn gisteravond aangekomen in Nederland en naar ziekenhuizen in Leiden en Düsseldorf gebracht. Een derde is geland op Gran Canaria, want het vliegtuig had mogelijk technische problemen. Twee drones zijn vanuit Rusland neergestort in Letland. Eentje kwam neer op een olieopslagplaats en daar brak brand uit. Of het Russische of uit koers geraakte Oekraïense drones waren, is niet bekend. En goed nieuws over statushouders, dus asielzoekers met een verblijfsvergunning. Volgens het CBS vinden ze steeds vaker snel een baan. Meestal gaan statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca.
2: Groot nieuws update.
0: Christenen in Algerije leven onder zware druk. Wie zich bekeert van de islam naar het christendom riskeert gevangenisstraf, verlies van burgerrechten en intensieve controle door de veiligheidsdiensten. Tientallen kerken zijn al gesloten, schrijft de website Nieuw Rechts. De situatie wordt samengevat als een keuze tussen de moskee of de rechtbank. En het christelijke festival Graceland had misschien toch in Zeewolde kunnen plaatsvinden. Het dancefestival dat de plek van Graceland zou overnemen, dat is geannuleerd wegens geldproblemen. Graceland verloor eerder een rechtszaak over het scoutingterrein waar het sinds 2021 stond. Dit jaar wijkt het uit naar landgoed Velder in Liende, dat meldt het Nederlands Dagblad. En Frankrijk telt steeds meer evangelische kerken. Gemiddeld komt er elke 10 dagen een nieuwe evangelische kerk bij. Daarover schrijft het Reformatorisch Dagblad. De evangelische beweging groeide van 5000 naar ruim 750.000 nu. En dat in 70 jaar tijd ongeveer. Betrokkenen zeggen dat Fransen na de coronapandemie meer op zoek zijn naar geloof en zingeving. Dan nog het groot nieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag periode met zon, vanmiddag in het binnenland ook veel stapelwolken en vanavond in het noordoosten kans op een bui. Het wordt zo'n 13 tot 17 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Het is vooral druk door de werkzaamheden in Arnhem bij de IJsselbrug op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek. 12 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is op dit moment 3 kwartier. De rechte rijstrook is alleen maar open. Tot zaterdag is dat. Daarna is de weg weer vrij. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Grijzoord. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg daar is vrij. En een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Boerengestel 7 kilometer file. Een half uur vertraging.
4: Joeri van de Geest.
0: Ja, een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Zometeen hoor je muziek van Laudate. Ik geef mezelf aan u volkomen. En nu is Kane met Rise Up.
2: De nieuwe morgen

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Groot Nieuws Radio met alweer zo'n oude hymne. Mooie klassieker, All to Jesus, I Surrender. Maar dan in het Nederlands. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Jorde Laudate met Arjen Vink.
1: It's been a long year, it almost took me down, I swear.

0: Grootnieuwsradio met muziek van Toby Mac, Faithfully. Ik ga een overdenking instarten van Marcus Spronk. Hij is de directeur van OMF Nederland en deze overdenking noemt hij Zinken hoort erbij.
1: Matteüs 14, vers 29 tot 33. Jezus zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Wat een moment. Petrus stapt uit de boot tegen alle logica in en loopt op het water recht op Jezus af. Zolang zijn ogen gericht zijn op hem, gebeurt het onmogelijke. Maar dan slaat de wind hem om de oren en de golven beuken. En Petrus kijkt niet langer naar Jezus, maar naar alles wat hem dreigt te overspoelen. En dan zinkt hij. Een aantal jaren geleden kwam ik zelf thuis te zitten met een burn-out. Ik weet nog dat ik tot God riep, Heer, hoe kan dit? Ik volg u toch. Ik wil u gehoorzaam zijn. Hoe kan ik dan zo vastlopen? God antwoordde niet hard, niet verwijtend, maar met diepe zachtmoedigheid. Je bent te veel op de wind en de golven gaan letten. Wanneer wij Jezus volgen, zijn wind en golven onvermijdelijk. Ze horen bij het leven. Laat niemand je wijsmaken dat navolging van Jezus betekent dat problemen verdwijnen. De stormen blijven, soms in de vorm van financiële druk, relationele spanningen, problemen op het werk, verlies van richting of overweldigende emoties. En daarbovenop komt dan ook nog onze eigen gebrokenheid. Het gaat zelden ineens, het is vaak een slow fade. Je kijkt even weg van Jezus, dan nog een keer, iets langer. En voor je het weet, begin je te zinken. Petrus zonk, ik zonk. En misschien herken jij het ook. Wat zouden de andere discipelen hebben gedacht toen ze Peter zagen zinken? Hebben ze hem veroordeeld, uitgelachen? Stilletjes gedacht, zie je wel? Dit kan toch helemaal niet? Moet ik Peters nou weer eens zien met zijn bravoure? Maar Jezus kijkt anders. Er staat en Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast. Meteen, geen aarzeling, geen preek vooraf. Jezus redt. Schaamte en gevoel te hebben gefaald naar God toe of naar mensen toe kunnen ons ervan weerhouden om hulp te roepen. Maar Petrus roept al zinkend, onvolmaakt, met één simpele schreeuw, Heer, red mij. Denk je dat Jezus verwacht dat wij nooit zullen zinken? Nee, hij weet hoe broos wij zijn. Mogen we dan van onszelf of van anderen verwachten dat zij nooit zullen zinken? Evenmin. Was Petrus een mislukking? Absoluut niet. Hij heeft op het water gelopen met Jezus. Hij heeft meer van hem leren kennen en hij is gegroeid in geloof. We leven in een gebroken wereld en wij zijn maar beperkte mensen. God weet dat we stof zijn. Daarom is hij vol geduld en genade. En de vraag is, hebben wij dat geduld en die genade ook voor onszelf en voor elkaar? Zinken hoort bij het leven van een christen. Niet als doel, maar als weg tot groei. Echte groei vraagt moed, de moed om uit de boot te stappen. En wanneer Petrus en Jezus samen weer in de boot stappen, gaat de wind liggen. De discipelen aanbidden hem en zeggen, werkelijk, u bent de Zoon van God. En misschien is dat wel de diepste vrucht van de storm. Aanbidding.

0: De Ovekie Band met Reni Krijgsman en Alleen door Jezus. Op deze donderdag 7 mei zometeen de nieuwsupdate van 8 uur.
1: En verder vandaag.
0: Maar als we even vooruitblikken, hoor je tussen 10 en 12 Thijs en Jurieke live hier op Groot Nieuws. En ze duiken in een vraag die ze hier op de redactie hadden. Wanneer ben je nou eigenlijk een bijbelgetrouwe gemeente? Hè? Veel kerken die zeggen het van zichzelf, maar wat betekent dat nou? Gaan ze deze ochtend onderzoeken, Thijs en Jurieke tussen 10 en 12.
2: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
2: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven... van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's... Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
15: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië gaat helpen bij de bestrijding van het Hantavirus dat uitgebroken is op een cruiseschip. Het Nederlandse stel dat eraan is overleden is waarschijnlijk in Argentinië besmet. Het land gaat daarom tests versturen, onder meer hierheen. Twee opvarenden van het cruiseschip zijn vanaf Schiphol naar Leiden en Düsseldorf gebracht. Bewoners in Amsterdam-West zijn vannacht opgeschrikt door geknal, meldt Hart van Nederland. Er is een geldautomaat opgeblazen en de ravage is enorm. De gevel zou uit het pand zijn geslagen en overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn op de vlucht. Twee drones zijn gecrashed op een olieopslag in Letland. Ze kwamen uit Rusland, maar of het ook Russische drones waren is nog niet bekend. Eerder stortten al drones uit Oekraïne neer in Letland... die eigenlijk doelen in Rusland hadden moeten raken, maar uit koers waren geraakt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking... en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. De meeste dagelijks files staan in Noord-Brabant vanochtend. Ook in Gelderland is het druk door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En er ligt olie op de weg op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vandaar dat het langzaam gaat tussen Naarden en Knoopend Diemen. Over 12 kilometer en 25 minuten vertraging. Zoals gezegd, de werkzaamheden aan de IJsselbrug vanuit Duitsland op de A12. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 10 kilometer file. Drie kwartier is de vertraging. En de linkerrijstrook is dicht. Rechterrijstrook is dicht op de A12. Arnhem richting Utrecht. Utrecht 11 kilometer file tussen Veenendaal West en Driebergen. En door een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg 9 kilometer file tussen Best en Moergestel. Een half uur vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65.
0: Zometeen op Grootnieuws Radio muziek van Therion met een hoopvolle boodschap, of eigenlijk meer een soort oproep. We just need Jesus, hoor je zometeen.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
19: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
21: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
26: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
27: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
28: Hoi van Ethos!
29: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
30: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
29: De Nieuwe Morgen.
30: Met Joeri van der Geest.
29: Het christelijke radiostation.

0: plaat van Therion. Honestly, we just need Jesus. 8:09. Het is donderdag 7 mei. Dit is Groot Nieuws Radio. En ik zie hier een berichtje binnenkomen van iemand die zegt... Oh, ik heb maar 1,5 uur geslapen. Dat is niet veel, Karen, maar nu op weg naar het werk... en we gaan er weer een topdag van maken voor de kinderen. Nou, dat is de spirit, zou ik zeggen. Dan hier een berichtje van Gideon, die zegt... Goedemorgen, ruim 300 kilometer heb ik al gereden vanmorgen. Over 1,5 uur ga ik 2 adressen lossen in Frankfurt am Main... en dan gauw terug naar Nederland om op tijd weer te laden... in Geldermalsen, Vermont, Voort. Nou, we zetten even de stippen op de kaart... Ineke en Piet, die hebben deze donderdag alweer de kranten bezorgd in de bus. En dan zie ik hier nog een berichtje van Jolanda. Die luistert nog even mee tot 9:15. Nou, zo stromen die berichten binnen in de app van Groot Nieuws. Je bent meer dan van harte welkom om ook daar te laten weten wie je bent en waarom je wakker bent. Dan ga ik je zometeen weer even helpen met het invullen van het stemlijstje voor de opwekking top 100. We zitten natuurlijk midden in die stemperiode. Vanmorgen al gesproken met Marit Klaus. Had een ontzettend prachtig en klassieke opwekkingslied wat ze op haar stemlijstje zette. Dat was namelijk het lied 392. Mijn Jezus, ik hou van u. Nou, dat zou op je stemlijstje kunnen. En zometeen ga ik het vragen aan Wilfred Kools, spreker. En ik ben benieuwd welk liedje hij op zijn stemlijstje zet.
1: De dagtekst.
0: Vandaag Jeremia 29, vers 12. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. De dagtekst van vandaag is Jeremia 29, vers 12.

0: W. Smith, Your Love is a Flood.
1: Your love is a flood and I'm dancing in the rain.
0: Het is weer tijd voor wat stemadvies.
2: De Opwekking Top 100 Stemservice.
0: Want volgende week vrijdag sluiten de stembussen voor de Opwekking Top 100. En om je een beetje te helpen, komen we graag met wat stemadvies. Nou, eerder vanochtend hoorde je al zangeres Marit Klaus heeft gezongen bij de Youth Opwekking Band. En nu wijken we even af van de muzikanten en stappen we over naar de sprekers. Want als ik de sprekerslijst erbij pak, dan zie ik onder meer Bobby Schuller staan, ook Esther Kozijnse, maar ook Wilfred Kools. Wilfred, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, het is de eerste keer dat je spreekt op Opwekking. Ben je net als wij hier bij Groot Nieuws Radio ook aan het aftellen?
3: Ja, aan het aftellen, maar ook aan het genieten. Ja. En aan het voorbereiden, want dat is denk ik ook wel heel belangrijk.
0: En wat overheerst er dan meer? Is het dan het gevoel van genieten of toch ook een beetje de zenuwen?
3: Een mix. Een mix van gezonde spanning. Maar ook een mix van durven los te laten, maar wel erop goed voorbereid zijn.
0: Ja.
3: En uiteindelijk afhankelijk en vertrouwen op de Heilige Geest.
0: Ja, dat is mooi. Hoe bereid je dan voor op een preek voor tienduizenden mensen? Laat je het ook een beetje ontstaan als je daar op het podium staat? En laat je ook een beetje leiden? Of ja, hoe bereid je dat dan voor?
3: Nou, ik ben er al bijna vanaf september al mee bezig. En uiteindelijk dan staat er wel de basis. En dan is het natuurlijk nog de fine-tuning doen. En wanneer ik daar dan sta, dan laat ik het helemaal los. Dan doe ik wat ik kan. En het laatste gedeelte is het aan je laten leiden door de geest van God.
0: Hmm. Het thema van deze conferentie, dat is Ik Ben. Verwijst natuurlijk naar de ontmoeting van Mozes met God bij de brandende struik.
3: Mag
0: ik een persoonlijke vraag stellen, Wilfred?
3: Ja, natuurlijk.
0: Okay. Hoe heb je zelf God leren kennen?
3: Ja, nou ja, na een turbulente leven van 18 jaar in de duisternis en criminaliteit... Werd ik gearresteerd. Kreeg een uitspraak van 6 jaar detentie. En in de isoleercel kwam Jezus mij bezoeken. En ja, daar hoorde ik echt zijn stille stem. Juist in die duisternis en in die drukte waarin ik zat, werd ik eigenlijk stilgezet. En daar sprak hij tot mij door een boek.
0: En welk boek was dat?
3: Dat was het boek van Ik zal nooit meer huilen van Nicky Cruz.
0: Oh, wauw. Ja. Dat is voor degene die het verhaal niet kent?
3: Ja, het gaat over een bandleider van een Mau Mau's. En het prachtigste daarvan is dat een plattelandsdominee hem gaat opzoeken. Althans, hij komt hem tegen in de binnenstad van New York. En het enige wat hij zegt is, joh, ook al zal je mij in 1000 stukjes snijden... nog zal elk stukje van je houden. En die woorden, daar kwam de stem achter de stem tot mij en zei... joh, mijn zoon, het maakt niet uit hoe jij je voelt, wat je hebt gedaan... of je bent teleurgesteld of verwond bent geraakt. Ik hou van jou, mijn zoon. Hmm. En dat was zo'n persoonlijke stem dat ik dacht van wauw. Dit is een stem die zonder veroordeling is, maar met inhoud van genade en liefde.
0: Ah, wat bijzonder. We hadden dan ook een soort, niet helemaal parallel... maar ook een prachtig lied over geschreven. Nicky, Jezus houdt van jou. En
3: ja.
0: Ja, het was ook inderdaad die bendeleider die dan zo werd overrompeld... door het gevoel dat Jezus van hem hield. Zo was het misschien ook bij jou, Wilfred. Dat je ook tot je werd gesproken van... Wilfred, Jezus houdt ook van jou.
3: Ja, totaal compleet. Ik had die woorden nog nooit gehoord. Ik hou van jou. En dat waren 4 woorden die dwars door dezelfde heen gingen... daarin die duisternis binnenkwam. Maar vooral... het landde binnen in mijn verharde hart.
0: Hmm.
3: En daar werd ik kwetsbaar. Ik begon te huilen en te knielen. En ik dacht bij mezelf, hoe kan iemand van me houden... als ik al zoveel verkeerde dingen heb gedaan?
0: Ja, nou, het is ongetwijfeld een veel uitgebreider verhaal, Wilfred. Maar in ieder geval niet bij een brandende struik... maar in de isolatiecel waar jij God leerde kennen. En een belangrijk lied op jouw Opwekking Top 100 lijstje... dat is Opwekking 599, Kom tot de Vader.
3: Juist.
0: En waarom die?
3: Ja. Wat zeg je?
0: En waarom die?
3: Nou ja, zoals het lied ook zegt, hè. Nog voordat ik je kende, nog voordat je bestond, kende hij mij al. Ja, en dat was zo doeltreffend dat ik dacht van, joh, hij kende mij al voordat ik werd geboren. Hij kent me nu al, hij kent mijn verleden. Hij kent mij nu, hij kent mijn issues, hij kent mijn vreugde. Maar hij kent ook mijn toekomst. En dat is zo het mooie dat ik daarop kon vertrouwen en vooral ook die verbinding kon maken naar een liefdevolle vader die het vaderhart had voor zijn zoon.
0: Ja, ja. Je hebt er ook een verhaal over geschreven. Komt tijdens het opwekkingsweekend uit. Het boek Gekend. Nou, dat gaat daar natuurlijk ook helemaal over. Dus nou, dat is iets om naar uit te kijken. Ook dat je daar gaat spreken, Wilfred. Heel veel succes en zegen ook met de voorbereidingen. En dank je wel dat je ook iets wilde delen over een opwekkingslied dat veel voor je betekent. Opwekking 599. Kom tot de Vader.
4: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Dankbare man hoor, die Dolmouwen. Thank you, Jesus. Gisteren was het woensdag en dat betekent voor Dolmouwen Worship Wednesday. Elke woensdag gaat hij live op zijn YouTube-kanaal en sociale media. Dan leest hij uit de Bijbel, gaat hij in gebed en zingt vervolgens. En gisteren haalde hij 1 Thessalonicense 5 vers 18 aan. Dank God in alle omstandigheden, niet alleen als het goed gaat, maar in alles.
1: In everything give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. This is the will of God, that you give thanks in everything. Not saying you have to understand everything, but whatever situation you find yourself in today, you say, thank you, Lord, that I believe you're making a way where there seems to be no way. Thank you.
0: Het is 8:30 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. We krijgen hulp van Argentinië bij het uitzoeken of iemand het Hantavirus heeft. Ze sturen tests deze kant op. Het Nederlandse stel dat op het cruiseschip was en is overleden, is misschien in Argentinië besmet. Veel schade na een plofkraak in Amsterdam-West. Daar is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken liggen. En Booking.com krijgt het steeds lastiger met 15.000 hotels. Die vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Booking zou niet meewerken aan het onderzoek en daarom is beslag gelegd op een deel van de administratie.
3: Groot nieuws update.
0: Christenen in Algerije leven onder zware druk. Wie zich bekeert van de islam naar het christendom riskeert gevangenisstraf, verlies van burgerrechten en ook intensieve controle door veiligheidsdiensten. Tientallen kerken zijn al gesloten. De situatie wordt samengevat als een keuze tussen de moskee of de rechtbank, meldt Nieuwrechts. En in België moeten 2 Joodse besnijders zich binnenkort voor de rechter verantwoorden omdat zij zonder medische diploma's baby's hebben besneden. Het zorgt voor grote onrust in de Joodse gemeenschap. Volgens een Europese belangenorganisatie voor Joodse gemeenschappen raakt deze zaak aan de vrijheid van godsdienst. De besnijdenis geldt binnen het Jodendom als een belangrijk Bijbels ritueel. En in Frankrijk reizen de evangelische kerken als paddenstoelen uit de grond, schrijft het Reformatorisch Dagblad. De beweging groeide de afgelopen decennia enorm en telt nu ruim 750.000 gelovigen, 15 keer zoveel als vlak na de Tweede Wereldoorlog. Volgens betrokkenen zoeken Fransen sinds de coronapandemie meer naar geloof en zingeving. En als je verhuist, dan moet je je nieuwe adres doorgeven aan de bank. Nou, iemand die onlangs verhuisde van Chicago naar Vaticaanstad, die liep daarmee tegen een probleem aan. Robert Prevost, paus Leo XIV. Hij belde zijn Amerikaanse bank, beantwoordde alle beveiligingsvragen correct, maar de medewerker geloofde hem niet dat het echt de paus was en hing vervolgens op. Uiteindelijk konden vrienden van hem alsnog de bankzaak regelen. Dan nog het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het vrij zonnig, later meer stapelwolken, mogelijk een bui en het wordt 13 tot 17 graden. Dan de verkeersinformatie, die krijg je van de ANWB.
4: Het is weer een redelijk drukke ochtendspits. De vakantie lijkt voorbij te zijn op veel plekken. De meeste dagelijkse files in Noord-Brabant, ook in Gelderland is het druk. Vooral vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hilversum Noord en Knoop het Diemen. 15 kilometer file door opruimwerkzaamheden, een half uur vertraging. Of iets meer zelfs, 2 rijstroken zijn dicht. A12 Duitse grens Arnhem, de werkzaamheden aan de IJsselbrug geven een uur vertraging nu. Tussen Knoop het Ouddijk en Knoop het Velperbroek. Staat het helemaal stil. 11 kilometer file tot zaterdag is alleen de rechterrijstrook op de hoofdrijbaan open. Op de A12 Arnhem richting Utrecht een half uur vertraging tussen Veenendaal West en Driebergen. 11 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst 7 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
5: Jury van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Zometeen hoor je Stu Garrett en Jules Baldwin, History Maker, onderweg naar muziek van de Ofwekkie Band. Dit is Toon Mijn Liefde.
3: De Nieuwe Morgen.

0: een van mijn favoriete opwekkingsliederen. Ik weet nu al dat deze op mijn stemlijstje komt. Opwekking 705 en Toon Mijn Liefde. Zometeen hoor je History Maker op Groot Nieuws. Maar daarvoor nog even Martin van de redactie, want je bent zelf ook de geschiedenis ingedoken.
1: Ja, zeker. Gisteren zat er een nieuwsberichtje in de update waar de Bijbel-nerd in mij toch wel heel blij van wordt. Pagina's van een oud Bijbelmanuscript, de zogeheten Codex H, waren teruggevonden. Een hoogleraar Nieuwe Testament noemde het een spectaculaire vondst. Zo. Maar goed, ik weet ook, zo klinkt het niet per se, toch? Spectaculair. Kijk, voor de meeste mensen denk ik een stoffig document. Wat moet ik daarmee? Die vraag komt dan op.
0: Ja.
1: En ja, dan ben ik natuurlijk de beroerdste niet. Een stukje service naar de mensen toe zou ik willen zeggen. Ik ben er even ingedoken. En in 1 minuut vat ik deze spectaculaire vondst op een spectaculaire manier voor je samen. Dus ik zeg, daar gaan we, let goed op. De Codex H in 60 seconden. Onderzoekers uit Glasgow en ons eigen Groningen hebben maar liefst 42 oude pagina's teruggevonden van het brief van Paulus. Door een nieuwe multispectrale beeldvormingstechniek. Het klinkt science fiction of als een opdracht bij handvaardigheid op de middelbare school. Maar het is een hypermoderne techniek die lichtgolven gebruikt om weggeschrapte tekst te onthullen. En dat was nodig, want hoewel de codex uit de 6e eeuw komt, hebben Griekse monniken in de 13e eeuw het een en ander uitgegund. Waarom, vraag je? Goede vraag. Nou, simpelweg omdat zij niet even een pak met 500 A4'tjes konden kopen bij je lokale buurtsuper. Er was een tekort aan manuscript om op te schrijven en zo werd in die tijd vaker gerecycled. Ze hebben er trouwens goed gebruik van gemaakt, want net als dat wij soms van alles opschrijven en onderstrepen in onze Bijbel, staan deze manuscripten ook vol met gedachten en gedichtjes van de Griekse monniken. Maar ik hoor je denken, waarom is dit zo spectaculair? Nou, volgens de onderzoekers laat het manuscript een andere hoofdstukindeling zien dan wij kennen. Dat klinkt niet wereldschokkend, maar voor Bijbelwetenschappers is het een belangrijke sleutel in ontdekken hoe christenen in de eerste eeuwen de brieven van Paulus lazen. En daarmee komt het dichterbij wat Paulus zelf voor ogen had. Oef, zo.
0: Zo.
1: Even bijkomen.
0: Ja, ik probeerde mee te schrijven, maar het ging me even
1: iets
0: te snel. Ja. Dankjewel, Martin.

0: vind het zo'n heerlijke sunsetplaat. Als de zon dan ondergaat, dit lied opzetten. Maar het kan natuurlijk ook op deze donderdagochtend, als de zon in je gezicht schijnt en je rijdt op de snelweg. History Maker van Stu Garrett en Jules Baldwin. Ik ga een overdenking instarten van Marcus Pronk. Hij is de directeur van zendingsorganisatie OMF Nederland. En deze overdenking noemt hij Opwekking 717.
1: Een van mijn favoriete opwekkingsliederen van afgelopen jaar is Opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil. Ik weet niet hoe het in jouw hoofd is, maar in mijn hoofd is het vaak heel erg druk. Ze vol met prikkels, gedachtes, emoties, wensen, redeneringen. Er gebeurt ook zoveel om ons heen. En dan zijn er nog alle meningen. Ik heb het idee dat we onze kinderen tegenwoordig de eerste zin leren in het leven. Dat is ik vind. Ik vind, ik vind, ik vind. De wereld schreeuwt wat zij vindt. Al die meningen. Al die meningen van collega's, van vrienden, familie, uit het nieuws, social media, je eigen gedachtes. Je hoofd zo vol, zoveel stemmen, zoveel geluid. En dan klinkt er dus dat lied van Opwekking 717. Die oproep aan je eigen ziel. Stil, mijn ziel, wees stil. Doe je dat wel eens, je ziel aanspreken? Je ziel de opdracht geven om stil te worden. Om bewust alle stemmen te laten verstommen. Zodat er rust ontstaat in je hoofd en in je hart. Even geen meningen van anderen. Gewoon stilte. Waarom? Stilte schept ruimte, het geeft rust. Maar bovenal omdat stilte nodig is om God te verstaan. Je moet denken aan het moment waarop God verschijnt aan Elia. Hij verschijnt niet aan hem in de storm, in de vuur, in de aardbeving. Niet in alle geweld en geluid. Nee, God verschijnt in de stille fluistering. God is geen schreeuwer. Hij spreekt diepe woorden. Maar vaak fluisterend. Omdat hij wil dat we dichtbij komen. Zo dichtbij dat je alleen zijn stem kunt horen als het stil wordt in jou. Hij nodigt je vandaag uit om je ziel tot rust te brengen. Om andere stemmen te laten zwijgen, zodat zijn stem hoorbaar wordt. Dat is niet makkelijk. Stilte maakt ons vaak ongemakkelijk. We zijn het ontwend. We vullen elke ruimte op met geluid, muziek, een scherm. Maar ik wil je aanmoedigen om die stap toch te zetten. Want het is het waard. Laat alle andere stemmen in jou verstillen. Zodat je de liefelijke fluistering van God mag horen. Waarin je de woorden van liefde, van wijsheid en troost en bemoediging mag horen. En vind je het moeilijk, begin klein. Een half uurtje, misschien een keer een uur op een dag. Geen input, geen scherm. Dus ook geen input van een podcast of een preek of een boek. Jij en God. Niet een meditatie waarin je aan niets denkt, maar een stilte waarin je aandacht bewust richt op God. Jezus ging vaak de wildernis in. Hij zocht vaak de eenzaamheid op. Hij stapte weg van de drukte van het leven om in contact te zijn met de Vader. Als hij het nodig had, hoeveel te meer wij dan nog? Stil, mijn ziel, wees stil. Heer, wilt u me ontmoeten in die stilte en spreken?

0: Schrijvers voor gerechtigheid en miljoenen stemmen. Yo, yo. Goedemorgen, Tim.
1: Yo.
0: Ja, je komt hier met de pet binnenlopen. Je gaat er ook gelijk...
1: Ja, man.
0: Als een rapper van praten jij.
1: Dat doe ik altijd wel, toch? Met of zonder pet. Als er ergens iets te rappen valt,
0: ja? dan
1: ben ik
0: er rap bij.
1: Dan ben ik erbij, zeker.
0: Heel goed, man.
1: Zeker.
0: Hey, je bent natuurlijk sowieso een woordkunstenaar. En we hadden het er net over dat niet iedereen een pethoofd heeft. Althans, dat vind ik.
1: Nee,
0: of
1: dat
0: jij
1: vind
0: wel
1: jij,
0: dat
1: he?
0: Iedereen een pet kan dragen?
1: Ja, dat weet ik niet. Doe jij hem eens op?
0: Hier? Nee, ja, ik met je smetvrees. Maar...
1: Okay. Terecht.
0: Ja, maar mij zou niet snel met de pet zien.
1: Nee?
0: Ik heb volgens mij geen pethoofd.
1: Oké. Maar ja, het kapsel wat je nu hebt, dat vind je wel staan.
0: Ja, dat is dus altijd het ding. Van, als ik dan 's ochtends vroeg uit bed kom, dan heb ik niet altijd zin om mijn haar te doen.
1: Nee,
0: en dan denk ik, ja, als ik nou een pethoofd had, had ik nu een pet op kunnen doen, maar dat maakt dat alleen maar erger.
1: Maar misschien is het ook een kwestie van wennen. Misschien zou het je best staan, maar we zijn het gewoon niet gewend. En als je dan... Ja, je bent het zelf niet gewend.
0: Nee, ja,
1: sommige dingen moet je gewoon proberen.
0: Oké. Nou,
1: dan kijk je gewoon een tijdje hoe het gaat.
0: Okay.
1: En dan evalueren we dat weer.
0: Ik ga het een keertje overwegen. De eerste blessing natuurlijk die eraan komt.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, je kan trouwens niet zeggen dat pet weer is. Hè? Ik reed naar de studio.
0: Ja.
1: Lekker man, zonnetje.
0: Ja, heerlijk.
1: Echt een geluksmomentje.
0: Maar dan moet je toch juist een pet op doen, anders verbrand je voorhoofd.
1: Ja, exact. Dus nog een goede reden om vandaag dus die pet op te doen. Maar even ter zake.
0: Oké,
1: ik had het over lekker dat zonnetje, radiootje aan. Voor mij was het vanochtend het geluksmomentje met jullie op de radio. Heerlijke muziek. Ik hoop een heel uur geluksmoment met de blessings van vandaag. Marleen uit Hogeveen krijgt de allereerste blessing. Maar de blessings delen we met elkaar. Dus als we een plaat draaien, geniet ervan mee. Misschien zeg je, ik heb eigenlijk ook nog een plaat die mee moet in de uitzending van vandaag. Laat het dan even weten. Ik kan niet beloven dat zomaar alles gedraaid kan worden. Maar we zullen er heel serieus naar kijken.
0: Oké. Ja. Heel serieus naar kijken. Oké, nou, zometeen vanaf 9:00 de blessings met Tim Hendricks. Mooie dag.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
9: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
8: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
11: GardenOnline.nl. Over kappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
12: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
13: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het Hantavirus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Het vliegtuig had op Gran Canaria een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met twee opvarenden van het schip landde gisteravond. In Amsterdam-West is vannacht veel schade ontstaan na het opblazen van een geldautomaat. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken en glas liggen. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De daders van de plofkraak zijn nog niet gepakt. Zo'n 15.000 hotels zijn boos op Booking.com. Ze zijn een zaak gestart omdat ze vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Om hun zaak kracht bij te zetten hebben ze facturen nodig en Booking zou die niet willen afgeven. Daarom hebben ze beslag laten leggen op een deel van de administratie van Booking. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Het is vanochtend wat drukker dan gebruikelijk de afgelopen weken door de meivakantie. Het lijkt nu echt wel voorbij aan het gaan. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam nog 14 kilometer file tussen Hilversum Noord en Muiden. Door benzine op de weg 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem. 11 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Meer dan 3 kwartier vertraging. A28 Assen richting Zwolle. Veel vertraging bij afrit Westerbork. 2 kilometer file. De verkeer kan beter omrijden vanuit Groningen via Heerenveen over de A7 en de A32. Want de rijbaan bij afrit Westerbork is dicht. De N338 Doesburg-Westervoort. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat bij de A12 2 kilometer stilstaand verkeer.
1: Yes, hartelijk dank. Zometeen pure blessings op je radio. En om weer even goed op elkaar af te stemmen. Wie ben je, waar ben je en wat houdt jou op dit moment bezig? Kortom, je luisterstatus. Deel het met ons. Stuur even een appje naar de studio. Het liefst in geuren en kleuren. En ja, laat je weer verrassen deze uitzending. De verrassing en blessings werkt altijd meerdere kanten op. Jij verrast, je wordt verrast en God verrast je misschien ook wel. Kom, verras is een spannend gebed van Mosaic Worship en Kees Kraaienoord. Kom, verras ons. Ja, het is de muzikale opening. Ik ben benieuwd.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
25: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
26: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
27: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
28: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
29: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
30: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
4: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
3: Grootnieuws. Blessings.
4: Met Tim Hendricks.
3: Het christelijke radiostation.

0: Yes, u verwelkomt ons in uw geheim. Leid ons rond op onbekend terrein. Toon uzelf en laat uw diepste wezen zien. Kom, verras ons. Een spannend gebed dus van Mozik Worship. En Kees Kraaienoord hier aan het begin van Blessings. En Martin, goedemorgen. Je zegt lekker begin van de uitzending. Gezegende uitzending iedereen. Rianne die zegt, ha Tim, na de lang verwachte regen de moestuin klaargemaakt om te zaaien. Nu is het zover. Ja, dat ligt er prachtig bij, Rianne. Op het fotootje kan ik dat zien natuurlijk. Status-update dan van Jantine. Ja, Jantine, je bent een diploma rijker. Gefeliciteerd. Je bent geslaagd voor je schilderexamen. Suzanne die zegt, ik ben erbij hoor. Zit weer in de auto. Heerlijke paar dagen naar mijn vriend in het prachtige Wormer. Iedereen een prachtige mooie uitzending en een zonnige dag. En een heerlijk uur genieten van de blessings. Ruben die is op dit moment weer onderweg de pakketten bezorgen. En wij doen dat met de blessings van vandaag. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is. Hè, dit zijn de blessings van donderdag in het jaar 2026, donderdag 7 mei. En de eerste plaat, Phil Wickham Battle Belongs, aangevraagd door de familie Westerveen. En ik mag een plaat draaien voor Marleen. Marleen. Dit is voor jou. Echter, er zit een mooie geluidsfragment bij het liedje. Want Marleen, morgen ben je jarig. Vandaag als gastouder een bedrijfsuitje naar de dierentuin. Morgen lekker vrij. Een hele fijne verjaardag. En liefst van ons vijven. En lekker keihard meezingen met Phil Wickham.
1: Alvast gefeliciteerd.

0: was mooi. Phil Wickham, Battle Belongs. Hier op deze donderdagmorgen bij Grootnieuws Radio. Jessica die is de keuken schoonheidsbehandeling aan het geven. Linda die zegt, oh, heerlijk mooi weer. En luisteren naar de blessings, dat is dubbel genieten. En Els heeft een boodschap voor Sjaak. Want, zegt Els, mijn man Sjaak is vandaag jarig. We zitten het komende uur naar de radio te luisteren in de auto. En Sjaak, ja, dit had je niet verwacht, maar even een felicitatie van mij via de radio. Een goede reis verder en natuurlijk een hele gezellige dag. Liefs, Els. Ja, mooi. Dan gaan we even schakelen met Jeltje. Kom er maar in.
1: Hey, lieve zus. Van harte gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. Wat een mijlpaal. Dat is zeker iets om dankbaar voor te zijn. En daarom heb ik voor jou het lied Prachtige God aangevraagd. Omdat ik weet dat jij ook echt een prachtige God hebt die jij elke dag dankbaar bent. Ik hoop je vanavond te zien. En ik wens je een hele fijne dag toe. Liefst van je zusje. Doei doei.

Nico, Nico de Jong. Wat een mooie foto zeg. Je zegt, ik zit hier als een trotse, dankbare overopa met mijn zaterdag geboren kleinzoon. Gezond en wel zo dankbaar. Bentley is zijn roepnaam. Gefeliciteerd. En wat een blessing, wat een mooi plaatje. Over opa en kleinzoon Bentley. Gaaf. Ja, supermooi. We hoorden net die prachtige God, de opwekking band. Dat is dan een heel mooi moment voor dit soort mooie plaatjes. Voor het delen van blessings. En ik ben benieuwd, zit je een beetje mee te schrijven met de opwekkingnummers die voorbij komen? Of heb je ze gewoon in je hoofd? Weet je al waar je op gaat stemmen voor de opwekking top 100? Ik krijg hier heel veel opwekkingnummers als verzoek binnen. Maar straks, voor opwekking, in aanloop naar opwekking, dan hoor je de opwekking top 100, de 100 meest geliefde opwekkingnummers. Zorg dat jouw nummers ook in die lijst komen te staan. En ga even naar grootnieuwsradio.nl/stem om ook jouw opwekkingstem uit te brengen. Dan het volgende. We gaan Matthias van den Berg een plaat bezorgen. Een blessing bezorgen. Matthias, we mogen dat doen. Namens jouw ooms en tantes, neefs en nichten. En jouw opa en oma van den Berg. Ze zeggen, lieve, dappere Matthias. Je ligt nu al een poosje in het Sophia Kinderziekenhuis, waar je na Koningsdag zo plotseling terecht kwam. Als familie willen wij jou graag bemoedigen met een lied van je favoriete artiest. Jesaja Queen ga je horen, samen met Brandon Lake en Can't Steal My Joy. We vinden het heel bijzonder om te zien hoe dapper je bent, nu je allerlei onderzoeken en behandelingen moet ondergaan. En wij bidden voor jou en je broertje en je papa en mama. We bidden om genezing en vrede. Onze God is machtig, hij is altijd bij je en hij zorgt voor je. Hartelijke groet, veel liefs van je ooms en tantes, neefs en nichten en je opa en oma van den Berg. En dit is een Matthias, Can't Steal My Joy, we draaien hem graag voor je.

0: Matthias, voor jou Can't Steal My Joy. En onze gebeden as we speak voor jou. En we kijken omhoog met elkaar, met de band Lef. Kijk omhoog, zingen ze ook voor Thea. Namens Dorine, ook voor Dorine, zeker. Dorine Bleumink, die laat weten, hey lieve zus, Thea de Weert uit Apeldoorn, dat ben jij. De afgelopen tijd is zwaar geweest en voor de aankomende tijd weten we niet wat het brengt. Maar, zegt Dorine, ik hoop dat je door dit lied vandaag eventjes omhoog mag kijken en dat je mag weten, je bent niet alleen. Hij is erbij. Heel veel kracht voor vandaag en hopelijk mag het snel weer iets beter met je gaan. En ik hou van je, lieve knuffel. Van je zusje, je schoonzusje, Dorine.
1: Als we soms de moed verliezen,

0: is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: De band Lef met een hoopvol geluid. Kijk omhoog. En Ank Zelderust uit Hilversum, goedemorgen. Een hoopvol geluid ook voor jou vandaag op de radio. Ik weet dat je veel luistert, maar vandaag is toch even extra speciaal als we de volgende plaat voor jou draaien. Namens Mirjam. Mirjam Bart zegt: lieve Ank, het gaat de laatste tijd niet lekker met je. Ondanks dat bemoedig jij heel veel mensen. En nu wil ik jou bemoedigen met een lied. Ik wil hiermee laten blijken dat ik voor jou bid. En van jou en van Sjerp hou. Veel genezing toegebeden door mij. En Battle Music met No Longer Slaves voor jou vandaag op de radio. Ja, deze plaat over Gods liefde. Door Gods liefde wordt ons leven niet langer bepaald door angsten, door je verleden. Je bent vrij, want je bent een kind van God.

No Longer Slaves, Battle Music hier voor je op Grootnieuws Radio. En we draaien voor je de stad met paardenpoorten. Joke Buijs komt eraan. Wiebren de Vries uit Stavoren. We mogen een lied draaien met een warme groet van Botti, Rennie en Henriette. Want Wiebren, 9 mei word je 84 jaar. En samen met jouw vrouw Marta zijn jullie een grote inspiratiebron voor onze kerkgemeente in Stavoren. Jullie zijn trouwe luisteraars van Grootnieuws Radio. Wiebren, Marta, we wensen jullie een gezegende dag samen met jullie dierbaren.

Joke kunnen we niet kijken. Ik bedoel niet Joke Buis. Ik bedoel de Joke die op dit moment in de Normandië is. Het strand achter je, het zonnetje. En wat zie ik daar? Twee baguettes onder de arm. Dat ziet er goed uit. Je zegt broodjes voor het ontbijt gehaald in Normandië. Heerlijk dat jullie daar zo genieten en meeluisteren. Een goede tijd, jongens. Dan even een berichtje van Hans de Groot. Hans zegt, onze zoon Herbe Adriaan, vandaag alweer 47 jaar. Wat zijn we blij. Ook kleinzoon Jonathan viert zijn 16e verjaardag. Dus gefeliciteerd Herbe. Hey Jonathan, heel veel liefs van Hans en Gerda. Dan de Marion, die wil even iets belangrijks zeggen tegen haar dochter Amélie. Lieve Amélie, we willen je heel veel succes en rust toewensen tijdens het leren en volgende week je schoolexamens. God zelf gaat met je mee, vertrouwen op hem. Liefs en een dikke kus van papa en mama. Dan naar Sassenheim met het lied The Goodness of God. Cici Winans die gaat het tegen horen brengen. En Helene Kersten uit Sassenheim. Ik hoop dat dit alles jou als muziek in de oren klinkt. Wil en Wim van Dorp. Ze zeggen, lieve Helene, van harte gefeliciteerd met je 70ste verjaardag. Geniet van deze dag. Dankbaar en gelukkig mag je zijn om deze mijlpaal te vieren met jouw kinderen en kleinkinderen. God zegen in jouw nieuwe levensjaar. Blessings van Wim en Wil. Met Cici Winans en Goodness of God voor je op Groot Nieuws Radio.

John die doet het gewoon old school op een blaadje. Op een blaadje hier, een paar krabbels, gewoon met pen. Opwekking 32 zie ik staan. Opwekking 603. Prachtige God, 626. Zojuist toegevoegd aan het lijstje. Leuk, John lekker bezig. Is bezig voor de opwekking top 100. Ja, dat is hard werken. Nee, maar dat is toch leuk. De mooiste opwekkingnummers volgens jou even voor jezelf op een rijtje zetten. En dan invullen, je stemlijstje inleveren via grootnieuwsradio.nl/stem. Doe lekker mee. En dan richting opwekking met het uitzenden van de opwekking top 100. Lekker de hele dag achterover en genieten van de mooie opwekkingnummers. En je laten inspireren. Een hoopvol geluid ook met de opwekking top 100 weer op deze radiozender. Want dat is waar we voor gaan. Nou, ik voeg er nog een mooi opwekkingnummer aan toe voor vandaag. Opwekking 827. Zie onze God, aangevraagd door Gerbrand Bokma. En Gerbrand, je hebt een goede reden. Je hebt een hele goede reden. Die zegt, ik zou graag een blessing willen doorgeven aan mijn vrouw Lianne. Lianne en ik zijn vandaag 10 jaar getrouwd. En we zijn God dankbaar dat hij ons gedragen heeft in deze afgelopen 10 jaar. Lieve Lianne, we zijn alweer 10 jaar getrouwd. We hebben mooie en moeilijke tijden meegemaakt. Maar bovenal zijn we enorm gezegend met ons prachtige gezin. En daarom ook dit lied voor jou. Zie onze God van de opwekking bent. Ik hou heel erg veel van je. Liefs, Gerbrand.

Opwekking Band met Zie Onze God, opwekking 827. Ja, dit waren de blessings van vandaag. Zometeen een nieuwe Thijs en Jorieke. Blijf er lekker bij. Ik ga nog een hele mooie plaat voor je draaien. Mocht je na de blessings van vandaag nog enige spanning in je lijf ontdekken, laat het los. Ontspan. Laat deze song van Matthew West eens even goed op je inwerken. Het is namelijk goed. Het is goed. Niet als ik dit of als ik dat doe. Als ik dan... Nee, geen ladder die je hoeft te beklimmen. Geen latten waar je onderdoor hoeft. Het is goed, want God is goed. Matthew West zingt hier over de genade en de liefde van God. Het nummer Good. En daarmee zeg ik tot morgen.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvang Koala. Groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvang Koala.

0: is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
3: Amsterdam!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton Half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Amster.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het Hantavirus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Het is een bemanningslid met symptomen van het Hantavirus. Meerdere ambulances stonden te wachten. De twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen liggen in het ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. Rusland waarschuwt buitenlanders in Kiev dat een dreigement om de stad aan te vallen serieus genomen moet worden. President Poetin heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Valt Oekraïne toch aan, dan slaat hij keihard terug op Kiev. Dit weekend herdenkt Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
8: Het aantal files neemt vlug af, maar op de A12 Duitse grens richting Arnhem is nog steeds veel vertraging. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek in 10 kilometer file. Bijna 40 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is tot zaterdag dicht vanwege de IJsselbrug. En er waren al 2 rijstroken dicht. Op de A28, als we richting Zwolle, is de weg weer vrij. Bij Strand Nulden staat het nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Van Assen naar Zwolle, tussen Assen-Zuid en Afrit Westerbork, 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N338 Doesburg-Westervoort staat het stil bij de A12 in 3 kilometer file.
6: Zometeen
9: Thijs en Jorieke.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
17: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
16: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
17: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
16: Echte aanpakkers.
17: Vakmensen.
16: Net als jij.
15: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
18: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
21: Op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Wee!

0: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
2: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: Grootnieuws. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Kent en Die Word.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen, wat leuk dat je erbij bent.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben helemaal in de weerwar welke dag het is, waar we leven.
2: Woensdag.
0: Ik ga nog twijfelen ook.
2: Oh ja?
0: Oh, wat erg.
2: Je bent helemaal niet in de weerwar.
0: Ja, wel dus. Ik dacht me nog van mijn stuk. Ja, maar ook gisteren dacht ik juist weer van, oh, het is weekend. Toen ik dacht, het slaat nergens op, ik op één dag gewerkt. En vandaag denk ik weer inderdaad, het is een andere dag. Maar heel veel mensen, merk ik, ja, die hebben daar een beetje last van.
2: Ja, en het gaat nog even door, hè?
0: Terwijl we eigenlijk heel erg behoefte hebben weer aan eigenlijk even weer de structuur van het leven.
2: Ja.
0: Maar die zitten voorlopig nog niet in.
2: Hey,
0: dat
2: ja.
0: ik ook. Heel veel zijn gisteren weer de kinderen naar school gegaan.
2: Oh, ja.
0: Denk je, nou, we moeten dan weer even helemaal in die structuur komen. Ja, volgende week is maar 3 dagen. Want ik schrok me dus een hoedje. Volgende week donderdag is het alweer hemelvaart.
2: Ja, dat komt snel dit jaar voor mijn gevoel.
0: Ja, heel snel.
2: Ja. Ja, ik kan er ook weinig anders van maken. Ja, je mag natuurlijk gewoon doorwerken.
0: Daarna is het alweer opwekking, toch? Is het de week daarna al opwekking?
2: Bijna.
0: Nee joh, doe normaal.
2: Er zit nog 1 weekje tussen. Voor mij is het nu nog, hierna nog 2 volle weken en dan begint de opwekking.
0: Ja, volgende week hemelvaart. En dan nog de week daarna. Ik zit toch vandaag...
2: Dat is niet te geloven, hè?
0: Ik ben toch vandaag over 2 weken op het veld.
2: Ja.
0: Ik moet op donderdag al naar... Ik mag...
2: Verslag doen.
0: Dat is toch vandaag over 2 weken al?
2: Dat is zo.
0: Nou, joh, het is allemaal... het is me allemaal wat...
2: Het is in ieder geval donderdag en we gaan een mooie uitzending maken.
0: Nou, een hele mooie uitzending. Want wij zijn als radiomakers natuurlijk altijd op zoek naar thema's die we tegenkomen om daar in uitzendingen aandacht aan te besteden. En dit keer viel ons namelijk iets op websites van kerken, in aanbeveling van boeken, maar ook in reacties van luisteraars omschrijven mensen of kerken zichzelf als bijbelgetrouw. En dat bracht ons bij de gedachte, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Want je komt nooit een christen tegen die zegt, ik ben niet bijbelgetrouw. Of een kerk die op de website staat, we zijn een kerk, maar niet bijbelgetrouw. Tenminste, meld je gerust in de app als jij dat wel bent. Maar dus wat bedoelen we daar nou mee? En wat zeggen we daar natuurlijk? Wat zeggen we daar nou eigenlijk mee?
2: Ja, we hebben een aantal zeer bijbelgetrouwe mensen gevonden die we daarover kunnen spreken. Mark de Jager, Arie Derover, Martin Kornstra, die gaan we hier in ieder geval over horen. Maar we zijn natuurlijk ook vooral heel erg benieuwd, hoe kijk jij hierna? Zie jij jezelf inderdaad als een bijbelgetrouw christen? En wat bedoel je daar dan mee? Ja, we hebben een leuk onderzoekje klaargezet. grootnieuwsradio.nl/peiling. Als je dat even voor ons wil invullen, zou enorm helpen. Kun je lekker meepraten, maar je mag natuurlijk ook gewoon in de WhatsApp reageren.
0: Maar eerst brengen we zo een opwekkingslied in de schijnwerpers, die nog nooit, maar echt nog nooit in de opwekking top 100 heeft gestaan.
2: Het is echt een schande wat dit betreft. Nou, ongelooflijk. Met dit nummer.
0: We zeggen dat niet vaak, dat iets een schande is, maar dat dit nummer er niet in staat, is zo ontzettend raar. Je hoort zometeen welk nummer dat is.

0: Martijn Bewalde en het leven. Ja, de stembussen voor de opwekking top 100 zijn geopend. Zoveel mooie nummers om uit te kiezen. Je kunt op maximaal 20 nummers stemmen. En wij hebben er dit jaar voor gekozen om wat aandacht te vragen voor nummers die onderbelicht zijn. Vorige week vonden we al een ambassadeur voor het lied 853. Zingt zijn lied opnieuw. Vandaag willen we een ander lied onder de aandacht brengen. En misschien dat jij dat wel wil adopteren. Thijs, wat moet een ambassadeur doen?
1: Ja, dat mag je echt wel zelf invullen. We hebben daar veel vrijheid voor. Maar minimaal verwacht ik dat een ambassadeur van een lied ook degene is die daar in ieder geval zelf op stemt. Nou ja, met 20 nummers moet er natuurlijk wel een plekje voor zijn. Een beetje reclame maken in je omgeving. Mensen aansporen. En ik dacht, misschien kan je het zelf veel zingen, aanvragen in je kerk of misschien een blessing aanvragen met dit lied.
0: Ja, precies. Dus adopteer het volgende nummer. Vandaag willen we de aandacht vestigen op een prachtig lied met ook nog eens een prachtig nummer in een bundel, waardoor ik dacht, hoe kan dit nummer nog nooit in de opwekking top 100 hebben gestaan?
1: Schandalig.
0: Ja, maar echt toch?
1: Ja, vind ik echt niet kunnen.
0: Het is namelijk het nummer 777.
1: Ik geef u alle eer.
0: En dat wordt gezongen door vriendin van de show, Talita Nawijn. Talita, goedemorgen.
2: Goedemorgen alle twee.
0: Heb jij al die opwekkingnummers gewoon standaard in je hoofd zitten? Of moet je nog wel eens opzoeken hoe zo'n lied eigenlijk ook weer ging?
2: Nou, toen jullie zeiden 777, dacht ik, dat zoeken we op.
0: Je begon niet meteen met ik geef u alle eer te zingen.
2: Nee, met die niet. Nee, ik heb het met andere, sommigen wel. Bijvoorbeeld als je zegt 717, weet ik, stil mijn ziel, wees stil. Die zit er helemaal in gebakken.
0: Ja.
2: En 720 is God maakt vrij.
0: Oh, ja.
2: En 399 is Vader God, ik vraag me af.
1: Netjes.
0: Zo.
2: Maar dat heb ik dus niet met alles, hè?
0: Dat heb je dus niet met 777.
2: Nee, dat moest ik even opzoeken.
0: En toen je me ook ging opzoeken, kwam het toen weer boven, het nummer? Dat je dacht, oh ja.
2: Ja, dacht ik, oh ja, ja, ja.
0: Want wat voor lied is nummer 777?
2: Nou, als ik het zou omschrijven, dan zou ik zeggen, het is een geweldig lied om de dienst mee te beginnen. Want het is een proclamerend lied. Het zegt wie God is. En dan geef je er in het refrein een reactie op. Ik geef u alle eer, ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Dus het is acties van God bekijk je en zijn persoonlijkheid. Dan komt jouw reactie van het prijzen. En de tekst is helemaal niet hogere wiskunde of heel poëtisch.
0: Mm-hmm.
2: Het zijn echte waarheden die we vaker bezingen. Maar de muzikale vatting is heel vrolijk en wakkermakend en meenemend. Dus ik zou zeggen, als je hem in de zangdienst stopt, doe hem lekker voorin. Word je wakker van.
0: Oh ja, gewoon zo.
1: Dat is ook echt een typisch opwekkingslied, toch?
2: Ja, ja.
0: Wat maakt iets dan typisch opwekking?
2: Nou, dat het makkelijk meezingbaar is. Dat geldt niet voor alle opwekking. Soms moet je er iets langer op studeren. Maar als je deze hoort, dan die zing je zo mee.
0: En is die een beetje ook niet te hoog en zo? Soms zijn liedjes dat zo hoog, vind ik.
2: Nee, volgens mij is die goed te doen.
1: Eigenlijk alle randvoorwaarden.
2: Ik hoorde mijzelf er wel heel bovenuit. Ik heb hem ingezongen. Op een gegeven moment zat ik te improviseren. Dat ging wel knetterhoog. Ik dacht, oh, dat heb ik eigenlijk best wel leuk gedaan.
1: Goed.
0: Je stond even van jezelf versteld. Van, nou, die heb ik goed lekker ingezongen.
2: Ja, ik dacht, oh, dat is best wel lekker, Nawijn.
1: Ja. Lekker gewerkt.
0: Ja, dus het heeft gewoon eigenlijk alle randvoorwaarden voor een heerlijk opwekkingsnummer. Om heerlijk mee te zingen. Het is een lekkere binnenkomer voor de dienst.
2: Ja.
0: En het heeft ook nog een prachtige plek in de bundel. 777. Ja, Thijs.
1: Ja, bij deze dus de oproep. Wil jij, lieve luisteraar, dit lied adopteren? Ik geef u alle eer. Ja, tijdens deze stemperiode meld je dan even in de app. Ja, je hoeft dus helemaal niet zo heel veel te doen. In ieder geval zelf ervoor stemmen. Zorgen dat het lied wat aandacht krijgt. En dan hopen wij natuurlijk dat we 777, ik geef u alle eer, terugvinden in de opwekking top 100.
0: Mocht je nog niet wakker zijn, we gaan hem natuurlijk draaien. Zing vooral lekker mee, want iedereen kan meezingen. Het is niet te hoog, niet te laag. Heerlijk nummer.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
1: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
4: In uw nabijheid wil ik zijn.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God?
6: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
7: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
8: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Van King Country en 40 en daarvoor, ja, die hit, die knijter, die knaller.
1: Nou.
0: Nummer 777, ik geef u alle eer.
1: Hartstikke mooi, er komen leuke reacties binnen. Iemand zegt, hey, wat leuk om Talietje te horen op de radio. Marjolein die zegt dat. Ze zijn allebei op 7 juni 1986 samen tot bekering gekomen. Dus die hebben een mooie lijn samen. Maar toch is zij niet degene die het lied gaat adopteren voor ons. Dat is namelijk Renske geworden. Die zegt, bij deze adopteer ik 777. En ik kan jullie vertellen, ik zal het nooit meer vergeten dankzij ons kenteken. Ik geef u alle eer. Nou, bij deze, dit lied wordt gepromoot door onder andere Renske.
0: Dan moet hij toch nu in de Opwek de Bonnet komen.
1: Ik
0: 777, jongens.
1: Iedereen die dit gehoord heeft en nog niet heeft gestemd, neem hem alsjeblieft mee. Wat een heerlijk lied.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Ben jij een bijbelgetrouw christen? Ja, iedereen krijgt nu volgens mij een plaatje in zijn hoofd, een idee daarvan, van wat dat dan zou moeten zijn, of je dat wel bent of niet, of je buurvrouw dat wel of niet is. Maar wat is nou eigenlijk bijbelgetrouw? En zegt elke christen niet dat hij bijbelgetrouw is, terwijl we toch weten dat we allemaal de Bijbel op onze eigen manier ook wel weer lezen en interpreteren. Want anders zouden we wel één soort uniforme mening zijn. Of
1: ergens
0: zo.
1: Proberen we ons met die term, denk ik, te onderscheiden of duidelijk te maken waar we staan. Maar ja, wat het dan weer betekent, dat betekent voor iedereen wat anders. En daarom hebben we gelukkig mensen die ons daar wat duiding in kunnen geven.
0: Ja, deze uitzending gaan we in gesprek met Arie de Rover en Martin Koortstra. Maar eerst praten we erover met Mark de Jager. Hij was een jonge theoloog des Vaderlands, lange tijd in Dwingelo predikant geweest en nu in de PKN in Heerden. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, Mark, ben jij een bijbelgetrouw christen?
4: Ja, ik vind het heel geruststellend dat ik hiervoor gebeld word. Want het voelt me gelijk een beetje alsof je bijbelgetrouw genoeg bent in elk geval. Ik vind het een rotwoord, bijbelgetrouw. Dat is niet omdat ik niet van de Bijbel hou. Integendeel, ik geloof helemaal dat de Bijbel Gods woord is en dat je daarmee wil leven. Maar als je jezelf bijbelgetrouw noemt, dan zeg je vooral iets over andere mensen. Hè? Ik ben wel bijbelgetrouw, maar die ander, die is dat niet. Ook al zou die ander van zichzelf zeggen dat ook voor hem de Bijbel helemaal Gods woord is. Dus het is vooral een soort van positie om jezelf van andere mensen te onderscheiden.
0: Je neemt jezelf eigenlijk, je bent zelf een beetje de waarheid, heb je eigenlijk.
4: Ja, precies. Ik lees de Bijbel wel goed en de ander leest de Bijbel niet goed. Of zelfs de ander gelooft dat de Bijbel niet helemaal waar is of zo. Terwijl een ander dat misschien van zichzelf helemaal niet zo zou vinden.
1: Dat is interessant. Hey Mark, we hebben heel wat websites van kerken opgezocht en heel vaak kwamen we die term tegen. Wij zijn een bijbelgetrouwe gemeente. Ik maakte me een beetje zorgen, want bij de PKN Heerden ben ik het woord niet tegengekomen. Betekent dat jullie geen bijbelgetrouwe kerk zijn?
4: Nee, helemaal niet, maar ik ga er een beetje uit dat je, als je kerk bent, dat je helemaal per definitie bijbelgetrouw bent natuurlijk. Hè? Tenminste, ik ken geen kerk die zegt van ja, die Bijbel, daar heb ik helemaal niks mee. En ook bijvoorbeeld de PKN, waar je heel veel diversiteit hebt. Dus daar staat gewoon in de kerkorde dat de Bijbel de norm is van alles wat we doen. Hm. Dus ook veel die verschillende PKN-kerken zullen de Bijbel bloedserieus nemen en ook als woord van God zien. Kijk, er zit wel een verschil in. Je hebt wel christenen die zeggen

0: van nou, ik neem niet de hele Bijbel serieus. Of sommige Bijbelteksten vind ik minder relevant. En dan wordt het spannend. Ik vind wel dat je als christen en als kerk moet zeggen, de hele Bijbel is Gods woord. En door de hele Bijbel heen spreekt God ook zijn waarheid tot ons. En dat is wat het betekent om bijbelgetrouw te zijn. Dat je de hele Bijbel serieus neemt. Maar daarmee heb je nog niet zoveel gezegd. Want je kan de Bijbel ook op heel veel verschillende manieren lezen. De Bijbel bestaat uit heel veel verschillende teksten. Je moet de Bijbel ook toepassen in deze tijd. En daar verschillen kerken heel erg in. Maar dat maakt je niet meer of minder bijbelgetrouw, zolang je die Bijbel maar als basis en als uitgangspunt neemt.
1: Dus jij zegt, als je de Bijbel als uitgangspunt neemt, van dat je met elkaar over hebt, ja, wij zien de Bijbel als Gods woord. Alleen dat is bijbelgetrouw.
0: Nou, nog één stapje moeilijker. Ik zou eerder zeggen, als je de Bijbel gebruikt alleen maar als een soort van bron, hè, of als van dit is ons wetboek als kerk of zo, dan ben je juist niet bijbelgetrouw. Bijbelgetrouw betekent dat je de Bijbel ook neemt en leest en gebruikt als Gods woord. Trouw zijn aan de Bijbel betekent dat je ook met die Bijbel bezig bent, dat je hem onderzoekt, dat je ernaar luistert, dat je er samen uit leest, dat je mensen eruit onderwijst. En vaak gebruiken we het woord bijbelgetrouw zo van kijk, de Bijbel was een beetje onze grondwet, zeg maar, en daar zijn we op gebouwd. Maar je kan de hele Bijbel uit je hoofd kennen en er toch niet uit leven. En dan ben je niet trouw aan de Bijbel. Het trouw, dat betekent dat je ook iets doet met wat je gelooft, zeg maar. Snap je? Dus bijbelgetrouw zijn als kerk betekent inderdaad dat je zegt, de Bijbel is Gods woord en juist daarom wil ik met die Bijbel aan de slag gaan, wil ik mijn leven daarop bouwen.
1: En wij willen dan het liefst natuurlijk ook, want daardoor is het ook wel een lastig onderwerp. Wij willen het liefst, je zegt dan zoek je naar de waarheid, maar wij hebben dan, wij lezen met een bepaalde bril, dat is dan onze waarheid. En we vinden het gewoon lekker als dat dan, ja, bijbelgetrouw is. Ja. Onze waarheid.
0: Ja, maar onze waarheid is vanuit de Bijbel gezien een hele rare term. Want de waarheid in de Bijbel is niet iets statisch, niet iets passiefs, niet iets wat helemaal vast verankerd ligt in een tekst bijvoorbeeld. Nee, de waarheid is een persoon. Jezus zegt, ik ben de waarheid. En de Bijbel leert ons wie Jezus is en wat hij heeft gedaan en dat hij Gods zoon is. He, dus, en dat nodig je dus uit voor een relatie. Want Jezus is een persoon, daar kan je contact mee hebben. Dus op het moment dat wij zeggen, de Bijbel is een soort telefoonboek waarin je achterin het register kijkt van welk puntje moet ik vandaag lezen, zeg maar, om toe te passen op mijn leven, dan gebruik je de Bijbel als een dood voorwerp. En dat is niet bijbelgetrouw. Je moet de Bijbel lezen alsof God daardoorheen tot jou spreekt. Alsof het een brief is waarin God jou aanspreekt, zeg maar. Dat is bijbelgetrouw. Want de Bijbel is Gods woord. En dat is een levend woord.
2: Dat is heel mooi dat je dat zegt. Want dat komt ook wel naar boven als er conflicten zijn in kerken. Waar de ene kant tegenover de andere kant komt te staan. Allebei met de Bijbel in de hand. En allebei denken dat zij het meest bijbelgetrouw zijn. Heb jij gedurende je geloofsleven ook standpunten die je hebt moeten aanpassen? Of je dacht, hey, eerst dacht ik dit. En nu ben ik door allerlei onderzoek of wat dan ook, ben ik op een ander standpunt gekomen?
0: Ja, vooral, het is misschien een beetje algemeen gezegd, maar vooral dat ik vaak veel minder weet dan ik denk. Ik ben afgestudeerd als bijbelwetenschapper, dus ik heb veel onderzoek gedaan naar de historische achtergrond van de Bijbel. En dan leer je steeds weer opnieuw dat de Bijbel zoveel rijker is dan ik verwacht. En dat je de Bijbel ook in elke tijd opnieuw weer mensen inspireert en aanspreekt. En dat God elke keer weer opnieuw blijft spreken. En heel vaak dus als ik denk van, oh, en zo moet ik deze tekst uitleggen, of zo zit het precies, dat ik er dan toch weer achter kom dat er andere opties zijn die ook heel legitiem kunnen zijn. Heel concreet voorbeeld. Dus er is bijvoorbeeld heel veel discussie over geloof en wetenschap met de scheppingsverhalen uit Genesis 1 tot en met 11. Mm-hmm. En het is heel erg legitiem, heel goed om te zeggen van, nou, ik wil dat lezen als een verslag over hoe God deze wereld letterlijk heeft gemaakt. En het is ook heel goed om te kijken naar wat zijn nou de diepere lagen die daaronder zitten. Moet je het niet meer symbolisch of poëtisch lezen? En al vanaf de vroegste tijd dat de Bijbel werd uitgelegd, hebben die verschillende manieren om de Bijbel uit te leggen, hebben naast elkaar bestaan. En je hoeft dus niet keihard te kiezen van, ik weet 100% zeker dat ik het op deze manier moet uitleggen. Nee, je kan juist ook leren van, hoe legt iemand anders nou die Bijbel uit? En wat zit daarin ook van Gods wil? En ik vind een goede oefening daarin, als je bijbelgetrouw wil zijn, is dus juist kijken naar, hoe legt degene de Bijbel nou uit die precies anders denkt dan ik? Dus probeer je nou eens te laten corrigeren door hoe mensen anders denken dan jij. Want als je de Bijbel gaat lezen, vooral om je eigen standpunt te bevestigen, vooral om te zoeken waar de Bijbel jou gelijk geeft, dan ben je vaak heel erg vanuit jezelf aan het denken in plaats van uit de Bijbel. Dus je moet juist op zoek naar waar word jij nou gecorrigeerd, zeg maar, door mensen die anders denken dan jijzelf.
2: Zo. Dat is een mooie zoektocht. En kan die ander die het dan zo anders uitlegt net zo goed bijbelgetrouw zijn als dat jij dat bent?
0: Zeker, want de Heilige Geest is gelukkig niet beperkt tot alleen maar dominee de Jager. Oh. De Heilige Geest werkt in de geschiedenis. De Heilige Geest werkt in andere kerken heen. En de Heilige Geest werkt in vrijheid. En het is heel, heel gevaarlijk en heel egoïstisch om te denken dat ik in mijn eentje in staat ben om alle rijkdom van God te begrijpen. En de rijkdom van de Heilige Geest werkt in de geschiedenis, werkt door andere kerken, door andere christenen. En juist door met andere mensen dan jij in gesprek te gaan, samen te lezen, samen te bidden, maak je ook ruimte om de rijkdom van God ook verder te ontdekken. Het staat in Efeze dat je de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte van Jezus' liefde steeds verder mag ontdekken als christen. En dat kan dus niet in je eentje. Het is niet zo dat ik op mijn eilandje de Bijbel kan begrijpen. Daar heb ik andere mensen voor nodig.
1: Maar dan merk je nog wel, ook een beetje aan de reacties, dat mensen uiteindelijk willen, ja, maar dan willen we uiteindelijk dat er wel één waarheid is hoe we het moeten lezen.
0: Ja, ik was een paar weken geleden in Afrika. En dan stap je een kerk binnen. En in zo'n kerk gaat alles totaal anders dan in de hervormde gemeente van Heerden. Mm-hmm. En toch herken ik, dit zijn broers en zussen die dus vanuit de Bijbel tot een heel ander soort kerkdienst komen dan ik gewend ben, en die toch heel duidelijk in dezelfde God geloven. Dat is iets van die rijkdom. En je ziet dus dat de Bijbel op verschillende plekken ook verschillende effecten heeft. En het kan dus niet zo dat je één specifieke toepassing van de Bijbel die universeel op alle plekken en tijden toepasbaar is. Zo werkt God niet. God is veel rijker dan dat. God veel groter is dan wij. Dus dat verlangen inderdaad van ik wil één vaste, definitieve uitleg. Ja, dat kan gewoon niet. Dan doe je de rijkdom van God, denk ik, tekort.
2: Zo,
1: dat is even iets waarop we echt wel even kunnen kouwen, Mark. Heel erg bedankt.
0: Ja, het hogere thema in de vroege ochtend.
1: Ja, precies. Gewoon, hoppa, dat doen we gewoon hier, hoor, bij Thijs en Ulrike. Mag er gewoon allemaal zijn. Nee, Mark, heel erg bedankt dat we hier echt even flink over kunnen nadenken hoe we ons door anderen, onder andere door anderen, juist kunnen laten corrigeren. Het vraagt wel wat van jezelf en je eikpuntjes, je standpunten, maar dat is ook wel heel waardevol.
2: En praat lekker met ons mee, ja, als je thuis denkt, ik heb hier ook wel een mening over. Grootnieuwsradio.nl/peiling kun je laten weten hoe bijbelgetrouw jij bent en wat het dan voor jou betekent.
1: Mark, dankjewel. Dit is Marcel en Lydia Ziemer en de vreugde van u is mijn kracht. En na dit nummer horen we hoe Arie de Rover zichzelf als een bijbelgetrouwe christen ziet, herkent.
2: Oh, vast ook heel bijbelgetrouw. Denk het wel.
1: Absoluut. Ja, iedereen toch?
2: Iedereen, ja. Allemaal.

0: Wij zijn als radiomakers natuurlijk altijd op zoek naar thema's die we tegenkomen om daar in uitzendingen aandacht aan te besteden. En dit keer viel ons dus iets op websites van kerken, in aanbeveling van boeken, maar ook in reacties van luisteraars. Omschrijven mensen of kerken zichzelf als bijbelgetrouw? En dat bracht ons dus bij de gedachte, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Want je komt eigenlijk nooit een christen tegen die zegt, ja, ik ben niet bijbelgetrouw. We praten dus met verschillende christenen over, die wat ons betreft natuurlijk genoeg bijbelgetrouw zijn. We gaan nu luisteren naar spreker, coach en schrijver Arie erover. We spraken hem net voor de uitzending en ook aan hem vroegen we, ja, ben jij zelf een bijbelgetrouwe christen, Arie?
1: Ja, ik vind dat als je pretendeert christen te zijn, dat je sowieso moet stellen dat je bijbelgetrouw bent. En tegelijkertijd zeg je er eigenlijk nog helemaal niets mee.
0: Oké, dus even eerst de eerste. Waarom moet je als christen zeggen dat je bijbelgetrouw bent?
1: Ja, omdat het christendom is gebaseerd op datgene wat de Bijbel heeft overgedragen, zou je kunnen zeggen. Dus de geschiedenis die je aantreft in de Bijbelse verhalen, in de Bijbelse boeken. Want de Bijbel is zelf natuurlijk geen boek, maar een bibliotheek van boeken. 66 verschillende boeken. Ja, het hele christendom is daarop gebaseerd. Dus het is het fundament, zou je kunnen zeggen. Nou, het fundament is misschien iets te zwaar, maar het is in ieder geval de belangrijkste richtingaanwijzer om jezelf christen te noemen.
0: En tegelijk zeg je, dat zegt helemaal niets.
1: Klopt, ja. Want dat blijkt wel uit alle kerken. En terecht zeggen jullie, hè, dat je nog geen kerk bent tegengekomen. Ik trouwens ook niet, die niet zegt bijbelgetrouwd te zijn. Maar het feit alleen al dat heel veel kerken de Bijbel verschillend interpreteren, laat staan jij als persoon, maakt dat op zich bijbelgetrouw nog niet zegt. Waar het om gaat is, hoe lees je de Bijbel of hoe interpreteer je hem?
2: En waarom denk je dat we de neiging hebben om het soort keurmerk bijbelgetrouw op onszelf en op onze kerken te plakken?
1: Ja, dan kom je een beetje in de serie die wij natuurlijk al met elkaar gemaakt hebben. Ik vind de Bijbel wel eens een van de allergrootste afgoden die we hebben. Omdat je uit je bijbelgetrouwheid je zekerheid haalt of je wel een goede christen bent.
0: Jij noemt hier even eigenlijk een hele nieuwe afgod.
1: Ja, ik vroeg me eigenlijk af of we deze al een keertje gehad hebben in de serie.
0: Nee.
1: Ik ben natuurlijk al een man op leeftijd, dus mijn herinneringen waren er nog best over.
2: Dat is mooi, we kunnen gewoon weer opnieuw beginnen.
0: Ja. Nee, maar Thijs en ik kijken elkaar ook echt even aan van wat zegt Arie nu?
1: Ja, kijk, ik heb het natuurlijk uit mijn eigen leven ervaren. Ik was tot mijn 33ste ervan overtuigd dat ik de Bijbel op de goede manier las. En toen ik in de forse identiteitscrisis op een volstrekt andere manier een Bijbeluitleg hoorde, in een eerste preek die ik toen meemaakte, bij Tim Keller. Ja, toen ging er voor mij een compleet andere wereld open. Voor mij was de Bijbel ineens nieuw. Ik heb bladzij voor bladzij echt met verbazing daarna gekeken van, stond dit er altijd al? En ik wist dat er de letters er stonden en de zinnen. Maar die kregen een heel andere betekenis. Dus voor mij, ik noem het wel eens dat verschil tussen 2D en 3D. Er zijn wel van die platen, daar moet je doorheen kijken. Als je het gewoon plat ziet, dan denk je, wat is dit voor een chaos? Maar als je er doorheen kijkt, dan komt er een soort 3D naar voren. Stereogrammen, geloof ik dat heet.
0: Ja, dat vond ik altijd heel leuk.
1: Ja, het is altijd leuk om dan te ontdekken welk plaatje zit hierin verborgen.
0: Ja.
1: Nou, dat is mijzelf overkomen als het gaat over de Bijbelse inhoud. En daarin ben ik trouwens niet nieuw. Dat maakte Jezus natuurlijk ook mee.
0: Hoe dan?
1: Ja, een tekst die ik daar heel vaak voor gebruik. En zeker als ik wel eens gevraagd word om een soort bemiddeling te hebben als mensen de Bijbel verschillend interpreteren. Vooral pastoraal. En haal ik heel vaak aan Johannes 5. Daar vanaf vers 39, daar hebben de schriftgeleerden weer een discussie met Jezus. En dan zegt Jezus tegen ze, u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu, de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, maar ik ken u. U hebt geen liefde voor God in u. Ah, die vind ik fascinerend. Dus we hebben hier schriftgeleerden te pakken die, je zou kunnen zeggen, het Oude Testament, de boeken van Mozes en de profeten op hun duimpje kennen.
0: Mm-hmm.
1: Maar volstrekt niet doorhebben waar ze eigenlijk over gaan. Nou, dat kan je dus overkomen. En de wereld gaat pas open, denk ik inderdaad. Dat is een van de allerbelangrijkste voorwaarden. Dat je eerst getroffen moet worden door de liefde van God. En dan pas gaat er een andere wereld voor je open als je een Bijbelstudie doet.
0: En kan je dan, zeg je dan nu van, oh ja, maar nu lees ik de Bijbel meer in 3D, dus ben ik heel Bijbelgetrouw?
2: Nog Bijbelgetrouw?
1: Ja, dat heb je niet meer nodig. Want nogmaals, dat etiket gebruiken heel veel mensen om daarmee hun erkenning te halen of hun zekerheid. He, wij zijn Bijbelgetrouw, dus hier moet je komen voor het ware, het eeuwige leven. He, dan is jouw Bijbelinterpretatie je manier om je te redden. Terwijl als dit open voor je gaat, als je gaat beseffen dat de liefde van God pure genade is, dat jij niet zozeer kennis over God hoeft te hebben, maar door God gekend bent, ja, dan heb je het etiket Bijbelgetrouw niet meer nodig.
2: Is het risico misschien ook dat als je pretendeert Bijbelgetrouw te zijn, dat iemand die iets anders gaat geloven, dat je die dan snel als een afvallige moet zien?
1: Ja, klopt. Dat zie je ook heel vaak gebeuren. Daar zijn alle kerkscheuringen bijna op gebaseerd. Door een verschillende interpretatie van de schrift, zeggen we dan. Ja, ik kan met jou echt niet verder, want jij hebt een andere interpretatie van de Bijbel dan ik. Terwijl als de genade van God je redding is, dan kun je zelfs met je vijanden verder.
0: Maar ik weet
1: het niet met elkaar eens, maar dat hoeft ook niet.
0: Maar ik weet zeker dat nu mensen ook luisteren en denken, ja, dit klinkt heel mooi, maar dit gaat wel heel ver. Want het is toch ook gewoon, het is het woord van God. En daar openbaart hij zich. En nu lijkt het net of het allemaal niet uitmaakt wat en hoe we het lezen.
1: Ja, nou ja, dat is de klassieke reactie die ik heel vaak krijg, Jorieke. Mm-hmm. En mijn antwoord is buitengewoon schrijnend dan. Want ik begrijp die reactie heel goed. En ik kan me daar ook niet tegen verweren in die zin. Want ja, die mensen die suggereren iets wat absoluut niet aan de orde is. He, want het klinkt als gemakzuchtig. Zo van, ja, maar goed, als je de liefde van God hebt, dan doet het er niet meer toe. Hoe je de Bijbel interpreteert. Nee, dat is niet waar. Als je geraakt bent door de liefde van God, wil je niets liever dan de Bijbel juist te interpreteren. Maar het is niet meer je redding. Dus je mag het ook fout hebben. En daar heb ik jou een keertje in de uitzending ook op zien stuiteren. Dat hebben we al eens een keer besproken. Ik mag het ook fout hebben.
0: Ja. Ja, over de waarheid ging dat, ja.
1: Ja. Ja.
2: En Arie, dan heb je...
1: Ik wil het niet. Sorry, Thijs, ja.
2: Ja, nou, je hebt dan die rol van bemiddelaar soms, hè, bij van die conflicten. En ik denk, ja, hoe kun je nou... Kom je dan wel eens op zo'n punt dat het dan lukt om te accepteren, oh ja, je leest die Bijbel helemaal anders dan dat ik hem lees, en toch zie ik je weer als broeder of zuster. Lukt dat om die verbinding weer te leggen?
1: Nee, dat lukt echt... Nou ja, ik zeg nu nee. Dat lukt echt alleen maar als daar overheen mensen getroffen worden door het feit dat hun interpretatie van de Bijbel niet hun redding meer hoeft te zijn, maar dat het pure genade van God is. Dat ook als jij sommige gedeelten van de Bijbel of wat dan ook verkeerd interpreteert, of je leven nog niet op orde hebt, wat voor ons eigenlijk allemaal geldt, als je dan toch ontdekt op een diep zielsniveau, maar de liefde van God raak ik daar niet door kwijt. God houdt zelfs van me, terwijl ik nog een vette zondaar ben, ook als het gaat over Bijbelinterpretatie. Ja, dan komt het in een heel ander krachtenveld te staan. Dan gaat de relatie boven de kennis. Ik gebruik ook heel vaak 1 Korinthe 8 dan. Een ander Bijbelvers even. Dat is een hoofdstukje dat gaat over een ruzie in Korinthe, blijkbaar over het wel of niet eten van heidens offervlees. En dan zegt Paulus dit. Dan nu over heidens offervlees. Zeker. Het is waar dat wij alle kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. Dat is een hele diepe dit. In een andere vertaling staat, kennis maakt verwaand. Nou, dat kom je heel veel tegen. Dat je trots bent op jouw buienuitleg. Je moet het ook wel zijn, want dat is jouw redding. Het waarheidsstempel. Ja, dat maakt verwaand. Trots, dat brengt scheiding. Maar als je doorhebt dat de liefde van God jou redt, ja, dan dat je gekend bent, dan krijgt jouw kennis een lagere status.
0: Ja. Hoe zou jij het, tot slot, hoe zou jij het, hoe zouden kerken of scholen of... radiostations. Hoe zou je een andere woorden, een andere taal ervoor kunnen gebruiken in plaats van wij zijn een Bijbelgetrouwe kerk?
1: Ja, maar je moet weer uitkijken dat een ander etiket ook weer niet hol en leeg klinkt. Hè? Want ja, het feit dat ik vertel over de genade van God, dat is ook bijbelgetrouw. Want daar gaat de hele Bijbel over. Dus ik vind dat ontzettend moeilijk. Want ja, ik kan nu natuurlijk gesproken zeggen, wij zijn een kerk vol genade. Ja, dat kan ook weer een hele holle frase zijn.
0: Ja.
1: Eigenlijk moet je helemaal wegblijven van etiketten laten staan. Het etiket waar je jezelf mee manifesteert, laat een ander maar een etiket op je plakken.
2: Ik zou dan zelf...
1: Je bent ontzettend krachtig, denk ik, bezig voor het Koninkrijk van God. Als anderen tegen jou als kerk zeggen, joh, wat zijn jullie rare mensen, joh. Jullie zijn altijd maar vol van genade en waarheid. Lijkt wel of jullie christenen zijn.
2: Dat zou mooi zijn. Ik vind altijd van die verwoordingen zoals Martijn Bewalde en dat lied struikelend achter Jezus aan. Dat proberen wij met elkaar te doen. Ook omdat je daar al hebt ingebouwd dat het niet volledig is. En dat je ook wel fouten maakt en dingen weer anders kunt gaan zien.
1: Ja, nou dat is al een mooie. Struikelend achter Jezus aan. Als dat je motto van je kerkgemeenschap is.
0: Zal het zijn als al die websites daarin veranderen. Arie, ik wil je enorm bedanken voor dit moment. En dat we eigenlijk gewoon een begin hebben gemaakt van een nieuw afgodje. Dit vraagt waarschijnlijk wel om een langer gesprek.
1: Je bent toch ook weer zo commercieel bezig.
2: Bij deze
0: Arie, dankjewel. Fijne dag.
3: Bye, bye. Bye, bye.

0: Lorne Daigle, Turn Your Eyes Up on Jesus. We gaan er even uit.
1: Het past zo mooi bij het gesprek dat we met Arie hadden.
0: Het stond gewoon gepland.
1: Dat is toch een cadeautje.
0: Het had zo moeten zijn.
1: Grootnieuwsradio.nl/peiling. We willen graag van jou horen hoe bijbelgetrouw ben je en hoe ga je dat dan precies invullen.
0: Dus grootnieuwsradio.nl/peiling. We zouden zeggen blijf erbij. Heel graag. Tot zo. Je mag mee zeggen, Keren.
1: Tot zo.
0: Tot zo.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
6: Wat heb jij nou aan?
7: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
6: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
7: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
4: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
8: Kijk, in de zomer als de zon schijnt is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. heeft een hoger beroep een zwaardere straf gekregen in de verkrachtingszaak tegen hem. Hij moet 3 jaar de gevangenis in. Volgens het Hof is Ali B. schuldig aan de verkrachting van 2 vrouwen... onder wie zangeres Ellen ten Damme. Ali B. kreeg eerder nog 2 jaar cel. Hij was zelf niet bij de uitspraak. Een stewardess van KLM wordt getest op het Hantavirus. Ze ligt met milde klachten in het UMC Amsterdam. De vrouw uit Haarlem had contact met een Nederlandse vrouw die in Zuid-Afrika overleed aan het virus. Zij was uit een vliegtuig gezet omdat ze te ziek was. Of de stewardess in dat vliegtuig werkte, is niet bekend. Bij Almere is een grote brand uitgebroken in een datacentrum vlakbij de snelweg A6. Mensen in de omgeving zijn met een NL-alert gewaarschuwd voor de rookwolken. Die zijn al van ver te zien. Of er door de brand in het Almeerse datacentrum gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Zometeen meer Thijs en Jorieke.
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
17: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Nog een keer! Papa, sneller!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
21: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Ga de uitdaging aan en cycle for hope. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van De Hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
24: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
25: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
28: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
29: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
30: Grootnieuws.
31: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: nummer geeft mij dus echt...
1: Verwacht hoor, ze klappen nog.
0: Ja. Ja? Dat doen ze altijd heel lang. Nou. Dit nummer, ook mede door dat harde geklap, geeft mij dus echt de opwekking vibes.
2: Oh ja.
0: Dit nummer, dan zie je zelf in die grote tent staan.
2: Weet je wel dat ik meedeed aan dit nummer? Ik zat bij dat applaus. Oh. Zo.
0: Ik denk opeens, ben je ooit bij dat zangfestijn geweest?
2: Nou,
0: ik
2: dacht, leuk dat je luistert.
0: Dan hadden we dat wel gehoord als jij ertussen had gezeten.
3: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen, welkom terug. Uur 2.
2: Hallo, leuk dat je erbij bent.
0: Jij gaat het druk krijgen trouwens op opwekkingen, hè?
2: Ja, een beetje, ja.
0: Ik helemaal niet, maar jij wel.
2: Ja, jij mag wel werken, geloof ik. Wanneer kunnen we je ontmoeten?
0: Op donderdag.
2: De meet and greet komt allen. Oh ja, donderdag.
0: Helemaal geen meet and greet.
2: Als de camping wordt opgebouwd.
0: Als de camping wordt opgebouwd, dan ben ik daar als, weet ik veel.
2: Dat ze jou daar nou heen sturen om mensen te helpen een tent op te zetten, dat snap ik niet hoor.
0: Nou, het is wel goed, want ik wil eigenlijk wel weer gaan kamperen. Dus een keer. Dus dan kan ik misschien een beetje oefenen.
2: Oh, ja.
0: Ja, ik word inderdaad lang geleden. Ik mag even als razende reporter, dan mag ik dan zijn. En ik ben er pas maandag weer. Ik ben, het is met een groot gat ertussen.
2: Dus jij bent eigenlijk het voorprogramma en het naprogramma.
0: Het naprogramma, dat is wat ik ga zijn op opwekking. En jij bent...
2: ik zit daar tussenin. Ja.
0: Jij bent weer het hoofdprogramma.
2: Ik ben weer het hoofdprogramma.
0: Oh, joh, het zal wel niet.
2: Inderdaad lekker veel werken. Maar je duidt ook op de nevenactiviteiten, denk
0: ik. Jij gaat me daar wat nevenactiviteiten doen.
2: Ja, ik mag twee hele toffe workshops geven. Op zaterdagavond bij het Kinderplein, de kindertent. Een ouder-kind workshop over de opblijfavond. Ja, hoe zorg je nou voor de meest fantastische opblijfavonden voor je gezin?
0: Naar aanleiding natuurlijk van je... Nieuwe boek die bijna uit is.
2: Het grote opblijfavondboek. Zondagavond doen we dat nog eens dunnetjes over. Dan gaan we ook een opblijfavondje meemaken bij Compassion. Daar ben ik er ook ambassadeur van.
0: Je gaat echt een opblijfavond creëren.
2: Ja, we gaan de kinderen nemen het op tegen de ouders. Ja, wat is er leuker dan dat? Ja.
0: Leuk zeg. Maar goed, dit is allemaal over 2 weken meer. Dat nummer, Wij Geloven, dat brengt dat gewoon helemaal bij mij naar boven. Dus ik denk dat die bij mij wel in mijn opwekking top 100 gaat komen.
2: Oh.
0: Of niet in mijn top 100, in mijn top 20.
2: 20 mag je stemmen.
0: Maar zeg, het wordt niet de lijst van Jorieke.
2: Nee.
0: Het wordt natuurlijk de lijst van ons allemaal. Hey, los van opwekkingen zitten wij natuurlijk in een zeer boeiend thema. Wij zijn altijd op zoek naar thema's waarvan we denken... dit horen we nu meer gasten zeggen. We horen luisteraars dit vaker benoemen. We zien het veel om ons heen. Dat hadden wij nu met de term bijbelgetrouw. Wat betekent het nou eigenlijk als iemand zegt of een kerk zegt... ik of we zijn bijbelgetrouw? Daar hebben we het vandaag over. We gaan zo meteen nog in gesprek met Martin Koornstra.
2: En we hebben ook aan jou thuis gevraagd... voel jij jezelf een bijbelgetrouw christen? Nou, ik kan je vertellen, Jorieke... er is niemand die zegt in onze peiling... ik ben geen bijbelgetrouw christen. 70% zegt ja, volmondig. En 30% zegt ik denk dat ik er ergens tussenin zit. Dus enige nuance... is er wel bij aanwezig.
0: Dan ben ik heel benieuwd van die mensen van... waarom zeg je dat? Is dat omdat je een bepaald beeld hebt... van wat bijbelgetrouw dus is? We horen al, bij bijbelgetrouw denken we vaak aan mensen... die de Bijbel alles heel letterlijk, toch? Een beetje letterlijk, meer letterlijk lezen.
2: Ja.
0: Dat hoor je dan. En is het dan dat je zegt... oh nee, want ik doe niet zo letterlijk, dus dan ben ik dat niet? Of zeg je, wat we al gehoord hebben van Arie en Mark... Dan ben je ook nog steeds bijbelgetrouw.
2: Ja, dat is interessant. Ja, die vraag hebben we niet gesteld, maar wel wat versta je eronder. En ik denk dat dat wel wat richting geeft. Want iemand zegt bijvoorbeeld dat je bij en met de Bijbel leeft. Ja, dat kan natuurlijk zijn dat je naar je eigen leven kijkt... en je denkt, dat lukt me nog niet volledig. Ik denk dat ik dat zelf ook al zou beamen.
0: Jij
2: ziet het helemaal bij mij. Dankjewel voor deze liefdevolle correctie. Iemand anders die zegt, ik denk dat het betekent, bijbelgetrouw... dat je leven probeert... te leven op basis van de Bijbelse principes. En dat je probeert om Gods wijsheid in plaats van de wereld te volgen. Ja, en ook daarbij kan je natuurlijk altijd groeien. Dus kan ik me voorstellen dat je zegt... ik zeg niet 100% ja nog daartegen.
0: Ja maar dan wordt het weer bijna een soort zo'n wetboek... of je daar wel of niet aan houdt.
2: Ik zie dit niet als een wetboek, meer de Bijbelse principes. Dat je denkt, ik probeer Jezus na te volgen. Ja. En dat lukt de ene keer beter dan de andere keer.
0: Ja. Interessant.
2: Nou, we vinden het heel leuk om hier natuurlijk van te horen. Leven naar de geest van wat er geschreven staat, dat is voor mij bijbelgetrouw. Maar altijd blijven bedenken dat de Bijbel uiteindelijk wel door mensen is geschreven, ook al zijn ze geïnspireerd door God. Ik vind het leuk om ook van jou te horen. Je mag een reactie achterlaten in de WhatsApp. Of je gaat even meedoen aan die peiling. grootnieuwsradio.nl/peiling.

0: Mozaïek, Worship, Kees Krijdoort en één heer.
1: Ja, we zijn natuurlijk even bezig met zo'n prachtige uitzending over de Bijbel getrouwd zijn. We zouden ook nog even bellen met Martin Koornstra. Die krijgen we even niet te pakken. Maar wat we wel te pakken krijgen zijn onze luisteraars. En daar draait het uiteindelijk om bij de radio. En er wordt lekker meegepraat vanochtend. Onder andere door Joke. Ik wil graag laten weten dat ik een Bijbelstudie doe met mensen uit verschillende kerken. En ook de Bijbel lezen we dan in verschillende vertalingen. We vinden dat super mooi om te doen. We zijn in Genesis begonnen en het is zo mooi, zo verrijkend. En tof om samen lekker onderzoek te doen en uit te zoeken waar het allemaal vandaan komt. Janette die haakt nog even aan bij wat Arie erover zei. Ze zegt, ja, in mijn oude kerk werd het heel belangrijk gevonden dat je veel kleuren, veel aantekeningen had in je Bijbel. En sommige mensen die vertelden dat ze dan extra vroeg opstonden om stille tijd te kunnen houden. En op die manier probeerden de beste christen te worden. Maar ik denk dat het een kwestie is dat de Heilige Geest in je woont. Dat hij je leven mag beheersen. En dat je op die manier de genade van God in je leven zichtbaar mag maken. Kijk naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen.
0: Hoe is dat voor jou eigenlijk? Want we kennen jou natuurlijk als iemand die in ieder geval heel veel Bijbelkennis heeft.
1: Ja.
0: Hoe zie jij jezelf?
1: Nou, ik vind
0: hoe
1: mezelf,
0: denk jij hierover?
1: Ik denk wel dat ik bijbelgetrouw ben en jij inderdaad. Want dat was je vraag niet.
0: Je hebt zo niet geluisterd naar Mark en naar Arie.
1: Ik denk wel dat dat heel veel mensen dat herkennen, dat je zo'n verandering in je leven doormaakt. Dat je ergens begint en ook een opgroeit in de kerk. En dat je gaandeweg natuurlijk zelf ontdekt van ja, hoe verhoud ik me daar nou toe? Ik denk dat ik best wel veel in mijn jeugd op zoek ben geweest naar de waarheid. Echt van, ik wil het uitpluizen, ik wil
0: wat
1: weten.
0: Wat is dan de waar, ben je dan naar op zoek?
1: Ja, dat je dus denkt van, ik ga nu dit stuk Bijbel bestuderen en ik ga ontdekken hoe dit bedoeld is, alsof er één uitleg mogelijk is. En dat ik dus gaandeweg ontdek van, ja, er zitten zoveel lagen in, dat het kan zijn dat ik nu A eruit haal en dat God me daardoor iets wil zeggen. En dat ik, als ik het morgen weer lees, dat ik dan een B, een C of een D tegenkom.
0: Maar dan zeggen mensen natuurlijk mooi dat tot jou dat wil zeggen, maar vaak gaat het natuurlijk ook meer over ons. Hoe werkt dat dan? Als A opeens B of C
1: wordt. Je wilt voor het collectief.
0: Ja,
1: maar dat werkt eigenlijk hetzelfde. Want dan, je kunt een preek hebben. Denk aan Arjan Mulder, dat we de zoveelste uitleg van de verloren zoon kregen. Dat je denkt, dan gaan we het nou weer over het verloren schaap of over dit. En dat je elke keer toch weer iets anders eruit kunt halen. Dus ik denk dat het voor het collectief niet anders werkt. Maar dat het juist boeiend is om dat bij elkaar te brengen. En elke keer weer ook met elkaar iets nieuws van God te mogen leren.
0: En was dat proces voor jou? Hè? Dat is wel een verandering dus bij jou geweest. Voelde dat als een spannend proces? Of welke gevoelens kwamen daarbij kijken? Omdat als jij zo op zoek bent, eerst naar de waarheid, en denkt, oh, misschien ligt het iets genuanceerd.

0: kracht. Want daar ligt wel de basis van dat ik nog steeds veel uit de Bijbel kan oplepelen.
1: Ja, dus jij ziet daar ook wel iets moois van in.
0: Absoluut. En ook dat je kunt begrijpen hoe je aan verschillende kanten kan staan. Als je zelf op verschillende plekken bent geweest en je hebt met heel veel verschillende argumenten, verschillende interpretaties te maken gehad, dan kan je die ook gaan waarderen.
1: Dat is wat je nu, waar je nu staat.
0: Ja, ik denk dat ik dat trouwens even bedankt, Martin, dat je deze ruimte aan mij gaf. Dat ik hier een diepte interview mag geven.
1: Sorry, ja. Nee, ik moet opeens even aan denken, omdat je dat vanochtend, je zei namelijk vanochtend van, en zo kennen we jou ook gewoon, dat iemand die, ja, je bent best wel gewoon van met het woord opgevoed en waar je gewoon heel veel
0: van kaf tot kaf.
1: Van kaf tot kaf. Ja. Ja.
0: Nee, absoluut. En ik denk dat dat dus voor een deel ook nog steeds zo is. Maar dat ik wel. En ik denk dat daarom ook dat ik zo blij ben met Groot Nieuws. Waar je al die verschillende stromingen mag verbinden. En mag zien, er is zoveel dat ons samenbindt. En zoveel waarin we elkaar in de kern vinden. En hoeft echt niet iedereen te geloven zoals ik geloof.
1: Nee, en het kan volgens mij ook bijna niet. Iemand refereerde ook wel mooi aan het gesprek van gisteren, wat met Michelle hebben gehad over de theologie van het lijden. En dat eigenlijk wel, nou ja, ze hebben, we noemden al 6 theologieën van het lijden. Dat ze allemaal een stukje van de olifant hebben.
0: Ja.
1: Maar geen één is volkomen. Want dan loop je dan eigenlijk gewoon spaak. En dat is waarschijnlijk ook met Bijbelgetrouw. We pakken allemaal een stukje ervan. En je kan allemaal van elkaar er weer daarvan leren. Maar als één stukje voor jou de hele olifant is, het loopt ergens spaak. Maar als dat jou vast is, dan moet je daar wel heel erg voor op gaan komen. En dan moeten anderen natuurlijk wel, ja, verkeerd eigenlijk, ja, zitten. Omdat hij zelf natuurlijk ook een veilig gevoel geeft. En dat snap ik dan ergens ook. Alleen het brengt ons niet echt nader tot elkaar.
0: Ik denk eigenlijk dat je in Christelijk Nederland 2 tendensen ziet. Dat je aan de ene kant ziet dat we elkaars stromingen meer gaan waarderen. Dat de orthodoxere kerken ook meer van de charismatische kerken aan het leren zijn. Van het werk van de geest weer proberen op te pakken. En aan de andere kant dat de charismatische kerken ook die Bijbel en de wijsheid en de diepte die erin zit ook meer tot zich nemen. En aan de andere kant zie je ook meer polarisatie, dat je ons terugtrekt. Dus ik denk dat een van die twee bewegingen, dat je die een beetje ziet gebeuren. Ja, en ik denk dat we als medewerker van Groot Nieuws zeggen, ja, wij zoeken die verbinding. Wij willen graag dat we van elkaar leren, want overal is zoveel van God te vinden.
1: En dat is dan weer het voorrecht. Als we al die mensen natuurlijk mogen spreken en ook al die reacties van luisteraars nemen, die nemen wij allemaal mee in onze bagage. We laten ons veel corrigeren.
0: Laten ons graag corrigeren. En Martin Kornstra, mocht je binnenkort een spreekbeurt hebben, je kan niet, je hebt mijn nummer, je kunt me gewoon bereiken.

0: Blessing Offer en Lift Me Up. Thijs, als jij nu ergens ziet staan, dit is een bijbelgetrouwe kerk, een bijbelgetrouwe radioprogramma,
1: ja.
0: een bijbelgetrouwe aanbeveling voor een bijbelgetrouw boek, een bijbelgetrouwe school, een bijbelgetrouwe politieke partij, een krant.
1: Een bijbelgetrouwe groenteboer.
0: Groenteboer, ja. Wat voor gedachten ga jij nu daarbij krijgen?
1: Nou, wel dat ik denk, wat mooi, deze mensen willen zoeken woorden, zoeken taal eigenlijk, om aan te geven dat ze de Heer Jezus willen volgen. Dat de invulling daarvan, dat leert me dan nog niet zoveel. Maar ik denk dat ik het probeer zo te vertalen voor mezelf.
0: Oh ja, ja.
1: En jij?
0: Ja, hetzelfde, maar ook wel dat al het andere net zo bijbelgetrouw is.
1: Hmm. Ook als je het niet het labeltje op jezelf plakt.
0: Ja.
1: Mooi. We hebben ook alleen maar bijbelgetrouwe luisteraars. Dat is toch mooi om te horen.
0: Ja,
1: niemand die zegt ik ben niet bijbelgetrouw. Wat wel leuk was, we hadden nog een stelling neergelegd. Die wou ik toch nog even meepakken. Welke stelling past het beste bij je? 56% zegt de Bijbel is van kaf tot kaf waar. En 33% zegt de Bijbel is een boek vol met wijsheid van God. Om ons richting te geven voor ons leven. En een wat lagere percentage, het zijn hele kleine lettertjes. Het grootste deel van de Bijbel is geschiedenis. Maar bepaalde boeken of verhalen mag je als metafoor lezen. En ook 5% zegt, het gaat er in de Bijbel vooral om goed naar Jezus te kijken en te leren van hoe hij leefde.
0: Nog een mooie reactie van Annemiek. Ze zegt, ooit leerde ik van een wijze dominee bij de psychopastorale opleiding deze wijsheid. Hij vroeg aan onze interkerkelijke klas, welke namen van God ken je? Er kwamen heel veel verschillende antwoorden vanuit al die denominaties. Toornig, liefde en zoveel meer. De dominee schreef deze kriskras door elkaar op een bord. En toen er veel namen opstonden, pakte hij een andere kleurstift en tekende kerkjes rondom groepjes woorden. Zijn les, in iedere kerk is iets van God te vinden. Denk niet dat jouw kerk de enige juiste is, maar besef dat God volkomen leren kennen voor ons onmogelijk is. Ga eens bij een andere kerk binnen of kijk mee door het raam. Daarmee verbreek je godsbeeld. Dat geldt natuurlijk ook voor hoe de ander de Bijbel leest, hoe de ander de Bijbel interpreteert.
1: Dat is heel mooi. Dat is ook weer dat verbindende waar we zo naar op zoek zijn. Dat is mooi dat we dit onderwerp eens aangekaart hebben. En ongetwijfeld komen er nog allemaal nabranders binnen. Voel je vrij om die in te sturen. Maar we ronden het hier voor nu af. En ongetwijfeld komt de bijbelgetrouwheid misschien wel met Ari binnenkort nog een keertje terug.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Jawel,
0: ik denk het wel. Ik denk het wel. Zometeen horen we wat Wilma Veen heeft meegemaakt.
1: Eerst gaan we luisteren naar een bijbelgetrouwe band.
0: Nee, ga je nu anders? Daarna horen we de bijbelgetrouwe Wilma Veen.
1: En straks de Bijbelgetrouwe Daan Hartges.
0: Wat zijn we toch. En dat allemaal hier bij je Bijbelgetrouwe Groot Nieuws Radio.
2: Stil maar mijn ziel, de Heer is heel dichtbij je.

0: Til maar mijn ziel.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Wilma Veen, kunstenares. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jurieke.
0: Jurieke,
2: moet ik zeggen.
0: Wat zeg je?
2: Ik moet vanaf nu zeggen bijbelgetrouw, Jurieke.
0: Zeker. Het zou ik wel heel fijn vinden, inderdaad.
2: Ik vind het Wilma. Titel je goed staan.
0: Maakt toch ook bijbelgetrouwe kunst?
2: Iedereen, alleen maar. Ja. Dus gewoon, het Wacht komt het. Uit het hart, hè? Ja. En uit het hoofd. Die combinatie, we hebben het gehoord vanochtend van Mark en... Nee, dat is hartstikke mooi wat ze ook zeiden. Echt top.
0: Hey, Wilma, ik moet een beetje tempo maken, want jij hebt een hele waslijst wat jij met ons wilt bespreken in deze paar minuten. Ja. Dus we moeten er rapido doorheen.
2: Rapido.
0: Wat wil je allemaal bespreken? Wat wil je allemaal
2: ik ga natuurlijk naar jullie kijken. Of tenminste, ik ga Thijs ontmoeten bij opwekking. Want ik zal daar zaterdag en zondag zijn. Dus dat vind ik heel leuk.
3: Gezellig.
2: Misschien gooi ik er nog wel eens een mailtje uit van... ik wil jou verzamelen bij het kruis dan en dan. Ik heb er nog geen idee. Maar wat ik heel leuk vind... Ik ga bij het jongerenterrein op zaterdagochtend schilderen. Met meer dan 50 jongeren die dat leuk vinden. Samen met mijn zoon Boas.
0: Vet, wat leuk.
2: Ja, dat wordt echt heel leuk. Dat worden hele lange tafels. En dan gaan we met elkaar... schilderen en dan ga ik ze leren van hoe doe je dat nou? Schilderen vanuit je hart, zo heet het ook, schilderen vanuit je hart. En dan gaan ze met gemengde technieken aan de gang en dan knallen met die verf. Heerlijk man, samen met Boas.
0: Wow.
2: Dus daar heb ik zin in. Dat vind ik leuk. Dus dan ga ik Thijs natuurlijk ook verwachten, want hij is heel jong van geest, toch? Thijs?
3: Absoluut, absoluut.
2: Zo'n jonge kerel.
3: Hoe laat is dat?
2: En dat weet ik nog niet.
3: Dan moet ik werken.
2: Ja, het is zaterdagochtend. Jij wel, ja hoor, hij moet weg.
0: Zaterdag ga je schilderen met jongeren en op zondag?
2: Zondag ben ik er gewoon. Dus dan kan ik Thijs lastig gaan vallen. Nee, dan ga ik gewoon heerlijk mensen ontmoeten, hoop ik. En dat vind ik helemaal leuk. Dan ben ik daar.
0: Wat leuk. We kunnen jou dus daar ontmoeten, daar op de persconferentie opwekking. Ja. Wat dus al vet snel is. Dit was één ding van je lijstje. Wat wil je nog meer bespreken?
2: Ja, weet je, ik heb er gewoon een avontuur beleefd. Want ik ging namelijk onze hond Saar ging ik fietsen. Dat is een bruine Australian Labradoodle hond. Zo'n hip hondje, die iedereen nu wil, weet je wel? Met van die krullen, waarvan je denkt...
0: Ja, Thijs heeft ook zo'n soort exemplaar.
2: Ja, precies, we hebben het al eerder over gehad, Thijs. Nou, André had een bakje getimmerd achterop mijn fiets. Hond erin, Saar erin. Nou, ik over die fietspaden, echt mijn rug, die protesteert al bijna. En mijn knieën ook, over dat hobbelige bospad. Dus wij denken op een gegeven moment, wij stoppen even. Ik til Saar uit het kistje. En voordat ik ook maar echt kan zeggen, blijf hier... Ziet ze verderop koeien in een weiland. Nou, als een speer daar naartoe. Op die zware, zwarte gevaartes. En van die beesten, waarvan je denkt... die moet je eigenlijk te vriend houden. Dat, hè? En Saar, die schiet zo onder het schrikdraad door.
0: Nee!
2: Echt alsof ze dacht... hè, eindelijk, mijn familie. Nou, en ik zie daar een zo klein bruin krullend bolletje... tussen allemaal van die enorme koeien... En zij huppelen, joh, kwispelen, helemaal blij... alsof ze op een soort kinderfeestje terecht was gekomen. Of natuurlijk, of beter gezegd, dat opblijfavondje van Thijs.
3: Nou, zo.
2: Die vind ik heel goed trouwens voor jou, Thijs. Dat wordt echt leuk. Ja. En die koei met die grote ogen, joh. Dus die Saarverwond, die wordt echt steeds enthousiast... en ze scheurt langs ze heen, maakt van die scherpe bochten. Toen vonden wij het nog grappig. Dat we dachten, oh, wat leuk, ons Saartje. Nou, en dan... maar. Dan op een gegeven moment gaat één koe die trapt met zijn achterpoten. Dus ik denk, wacht even, dit gaat helemaal fout, joh. Die staarten gaan omhoog. Ik denk, wij nog harder roepen. En dan maar die Saar komt gewoon niet meer terug. En ik ga dan helemaal, ik sta daar dan helemaal al in de toekomst. Ik denk, ik zie haar dan vliegen in gedachten door de lucht. Ik zie haar dan haar oprapen. En dan als een goede herder haar terugbrengen naar dat houten kistje. Maar dan voorgoed, weet je wel. Dat gebeurt allemaal in mijn hoofd. Ja, en weet je wat ik nou bijzonder vind? Saar, die hond, keek totaal niet naar hoe groot die koeien waren. Ze renden gewoon vrij rond. En toen dacht ik ergens van, ja, zo lopen wij soms ook ons weiland van de dag in. Alsof wij, alleen wij doen precies vaak het tegenovergestelde. We zien één groot koe, oftewel één groot klus, een moeilijk gesprek... spanning in een relatie bijvoorbeeld, of financiële zorgen... of iets waar je tegenop ziet. En dan meteen voelen die koeien enorm groot. Je gaat helemaal in de toekomst al denken. Maar vrijheid en echte genade, waar Arie het ook over had... maakt dat je gewoon niet de hele dag leeft onder het indruk van... alles wat groter lijkt dan jij. En ik vind dat mooi, dat je kunt zeggen, oké, bijbelgetrouw zijn gaat niet alleen over regels en correctheid, hè, en hoe het hoort, maar dat je hart even uitleeft vanuit genade en die vrijheid. Dat is het dus vandaag.
0: We kunnen gewoon hartstikke veel van Saar leren.
4: De moraal van dit verhaal.
2: Geen koe is te groot voor jou vandaag.

0: Kane en Friend in Jesus. En daar is ze weer hoor.
1: Goedemorgen.
2: Zo, goedemorgen, Daan.
0: Iets andere energie dan wij.
2: Je moet weer werken vandaag, hè?
0: Je moet, het is bedoeld dat je weer een beetje aanstaat, Daan.
2: Opgeladen van de vakantie.
3: 5 mei was ik er ook.
0: Oh, sorry.
3: Ja. Heb je niet geluisterd?
0: Nee. Het was al heel leuk.
3: Ja, was een mooie dag, hè?
0: Een hele mooie dag. Nou,
3: ja.
2: Prachtig raad.
3: Ja, heerlijk. Heerlijk.
0: Ja.
4: De moraal van dit.
0: Oh,
3: welke moraal?
2: Ja, dat wil ik.
3: Luister altijd.
4: Voor Daan.
2: Ja, dilemmaatje. Oh, ik ging net ophalen. Ik deed de deur open. Er vloog een enorme bromvlieg naar binnen.
3: Hij zit achter je.
2: Ja, dus ik ben even benieuwd. Dilemmaatje voor Daan. Mag je een vlieg zo even plat mappen?
3: Ja.
2: Kan dat?
3: Ja.
2: Oh.
3: Ja. Zijn er nog heel veel.
2: Ja, zijn er genoeg. Nou, succes.
3: Maak ik geen vrienden nu?
2: Succes met de vliegenjacht, zou ik zeggen. Ja. Nee, ik denk
3: opgelost.
2: Dat is een heel makkelijk ding.
3: En we moeten door.
2: Nou.
0: Het klopt een beetje hard over, maar ik doe het eigenlijk ook. Ik probeer soms wel dan mijn kinderen te leren van... je moet ze
3: even
0: weer naar buiten.
3: Ja, je probeert.
2: Doe met spinnen wel, maar vliegen is eigenlijk niet te doen.
0: Nee, gewoon zo'n... Ik heb zo'n apparaat.
2: Ik ga er een paar loslaten zo.
3: Rondvliegen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Voor Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. Voor Me Machines.nl.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Voor Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. Voor Me Machines.nl.
4: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op politiekereclame.nl.
10: Een kind is geen afspraak. De politiek denkt na over een nieuwe wet over draagmoederschap. Een wet die toestaat dat een pasgeboren kind wordt weggehaald bij de enige moeder die het kent. Een kinderwens is begrijpelijk, maar een kind krijgen is geen recht. Geef het kind een stem en teken de petitie tegen het wetsvoorstel op npvzorg.nl/draagmoederschap.
2: Grootnieuwsradio.
11: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De advocaat van Ali B. stapt naar de hoogste rechter, nu de rapper ook in hoger beroep is veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Hij vindt het volgens een advocaat onrechtvaardig en daarom gaat hij in cassatie. Ali B. kreeg van het Hof 3 jaar cel. Dat is hoger dan de straf van de rechtbank en de eis van justitie. Het aantal bevestigde gevallen van het Hantavirus door de uitbraak op het cruiseschip is opgelopen van 3 naar 5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze waren allemaal aan boord. 3 anderen worden nog getest, net zoals een Nederlandse stewardess. Die ligt in het UMC in Amsterdam en is nog niet meegeteld. Een datacentrum bij Almere is ontruimd vanwege een grote brand. Het bedrijf zegt dat iedereen op tijd buiten was en dat er niemand gewond is. Door de brand in het datacentrum is er ook een storing en daardoor kan bijvoorbeeld de gemeente Dronten niet meer mailen en ook geen mailtjes ontvangen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Dit is in Gelderland op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten vertraging door de grenscontrole. En door de werkzaamheden op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. 8 kilometer file. Tot zaterdag is maar 1 rijstrook open en de vertraging daardoor is 20 minuten.
15: Trouw zijn, dat is niet altijd onze sterkste kant, toch? Dit lied hier gaat straks over iemand die dat altijd wel is.
16: Great is your faithfulness to me.
17: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Spreek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
18: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
24: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
27: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
28: Grootnieuws.
29: De Lunchroom.
27: Met Daan Hartgers.
29: Het christelijke radiostation.
28: Grootnieuws.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Maverick City Music. Goedemiddag. Ik mocht de afgelopen dagen af en toe even genieten van een dagje vrij. Nou, dat genieten is me volop gelukt. Ja, heerlijk was het. Natuurlijk bleef de lunchroom gewoon geopend. Zeer prima bemand door mijn vaste krachten. Uiterst vriendelijke Tom en Lucas. Dank nog, mannen. En alsof er niets aan de hand is, zijn we natuurlijk ook gewoon vandaag weer tot 2 uur geopend. En gevuld met, ja, misschien wel jouw verhaal van jouw dag. Waarover dan ook. Misschien wel een sportief verhaal op deze sportieve dag. Nou, daar kom ik straks op terug. Maar misschien vind je het ook wel heerlijk om een beetje te ontspannen, hè? Voetjes op de tafel. Lekker relaxed, achteroverhangend. Te genieten van deze lunchroom. Nou, doe wat je niet laten kunt. En geniet dus.

0: Toby Mac, daarvoor Eline.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit Jeremia 29, vers 12, waar staat: jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Dus jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden, en ik zal naar jullie luisteren.

zijn veel mensen die niet op een podium staan, hè, die niet in de schijnwerpers staan, die geen applaus krijgen en die het eigenlijk toch allemaal wel verdienen, die onzichtbare en onmisbare dingen doen, zoals een vader dat doet, hè, of een moeder, een thuiszorgmedewerker, verpleegkundige, noem maar op. Het zijn de dingen die je doet, die niemand ziet, die zeggen wie je bent. Je hoorde Martijn Buwalda. Aansluitend Martin Smith. Vandaag, precies over 4 weken, staat hij en onder andere ook Michael W. Smith in Ahoy in Rotterdam.

Thank you, Jesus, for the blood. Je hoorde Charity Gale. En het is inmiddels 12:30. Op dit moment wordt er in de keuken keihard gewerkt aan de muzikale lunchkaart. Die krijg je zo dadelijk, over een minuutje of 4.

0: De originele tekst van dit lied komt al uit 1752... en het leek de muzikanten van Lef mooi om deze eens te herschrijven. Nou, ze vroegen Harold ten Kate daarvoor. Dat zijn wel toevertrouwd, dat heeft hij mooi gedaan. Staat op hun nieuwe album Kleine Sprankjes Hoop, brachten ze vorig jaar uit. En goed nieuws, volgend jaar brengen ze weer een nieuw album uit... en daar houden we je natuurlijk van op de hoogte. Eens even kijken naar het weer voor vandaag en morgen. Door buienradar. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Aan de kust blijft het meest zonnig. Temperaturen lopen uiteen van 13 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden van het land. Dan morgen droger, zonniger. 17 graden in het noorden tot maximaal 20 in het zuiden.
1: De lunchkaart
0: ligt hier voor me, vers gemaakt. Even kijken, ik heb twee menu's. Klopt dat voor deze 7e mei, jongens? 7 mei? Ja, hè? Beetje in de war met al die dagen. Ja, dit is hem. Voor vandaag, daar gaan we. Even een klein voorproefje.
2: Menu A.
0: Hear the call of the kingdom. Love me

0: En dat waren ze alle twee.
1: Daan Hartgers.
0: Kom maar door met je bestelling. Dat kan vanaf nu. En dat gebeurt ook al vanaf nu. Ja, kom maar door. A of B. Zo simpel is het, hè. Dus A of B.

0: Kane Anymore en daarvoor Shout to the Lord.
1: De lunchkaart.
0: En nu de uitslag daarvan. Dank voor het massale stemmen. Goeiedag. Er kwam weer heel veel binnen. Er werd onder andere gestemd door Inge en Harry en Anne en Judith en Ida en Henk-Jan en Peter. En ook door vader Emmanuel, door Robin en door de 12-jarige Elena. En Elena is vandaag jarig. Hoera, hoera, hoera. Dit lijkt me een mooi verjaardagscadeautje voor jou, Elena. Geniet ervan. Dit is menu A.
2: De lunchkaart.
0: Met daarin Hear the Call of the Kingdom. Love Me Good en deze zangeres. Dat is Joke Buijs. Komt de koor bij G-Roots in alles. Geniet ervan.

0: Dank voor het stemmen op menu A. Met als voorgerecht in alles. Hoofdgerecht, love me good. En dit was een nagerecht. Hear the call of the kingdom. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt...
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl hij volgens de advocaat

0: straat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Vertraging gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Delft staat een vrachtwagen met pech. Hou rekening met een kwartier oponthoud. A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is opgelopen tot een klein half uur.
4: Hier in onze lunchroom hebben we altijd Grootnieuws Radio aanstaan. Dat bevalt ons zeer prima. Ik kan jou vast een beginnetje laten horen van een lied dat we straks hier over een paar minuten helemaal draaien. Het is bijna klassiek. Luister maar eens.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
4: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
11: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
10: Grootnieuws. De Lunchroom.
11: Met Daan Hartgers.
10: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cela en Maranatha. De een heeft het wat meer in zich dan een ander. De een kost het alle energie, terwijl een ander er juist energie van krijgt. Hè? Iets met het aanmaken van endorfine. Ik doel op bewegen, sporten. Nou, daar wil ik het vandaag met je over hebben. Op deze Wereld Atletiekdag. Hier in onze lunchroom hoor ik deze week regelmatig gesprekken over het lichaam zomer klaarmaken. Er moeten voor de zomer nog wat pondjes af, of wat kilo's, of meerdere kilo's. Maar ja, dat gaat niet altijd voor iedereen even makkelijk. Het is allemaal gedoe en zo. Sporten. Is het jouw lust en jouw leven? En welke sport dan wel? Welke sport kun je onze lunchroombezoekers aanbevelen? Misschien heb je vandaag al gesport. Nou, laat het ons weten. Dat kan via onze Grootnieuwsradio-app. Dus sporten. Is het jouw lust en jouw leven? Welke sport dan wel? Wat zou je anderen kunnen aanbevelen? We horen het graag via onze Grootnieuwsradio-app.

0: kent ze wel van die teksten, hè, die op posters en op tegeltjes worden gezet. En er worden natuurlijk ook teksten op muziek gezet. Ook wel bijbelteksten, hè, zoals dit gebed. Het Onze Vader, dat deed Mattmar.
1: Opwekking top 100.
0: Wat is nou het mooiste en het beste opwekkingslied volgens jou? Welk opwekkingslied brengt jou dichter bij God? Jouw keuze kun je kenbaar maken via onze site grootnieuwsradio.nl/stem. Zetten wij al die keuzes op een rijtje, maken daar een prachtige top 100 van, en die is dan binnenkort te horen tijdens Pinksteren. Je kunt maximaal op 20 geliefde opwekkingsliederen stemmen. Dat deed onder andere ook Hilda. 20 stuks. 20 prachtige liederen allemaal. En ja, het lukt me niet om al die 20 liederen te draaien, maar pak er eentje bij. En wel opwekkingslied 520. Waarover Hilda ons het volgende laat weten. We kunnen druk zijn in ons leven, afgeleid worden door van alles en nog wat. En dan kan muziek ons helpen ons onze gedachten en onze verlangens op God te richten. En dat doet dit lied bij mij. Wees mijn verlangen.

0: Refiner's Fire, Brian Dirksen en Mission House daarvoor, Wees Mijn Verlangen. Komt uit Opwekking, 520, om precies te zijn. Hilda die stemde daarop. En zij was niet de enige, heb ik zojuist gezien. Mocht al even in de stembussen kijken. Nou, mocht je daarop willen stemmen, of op een ander lied natuurlijk, hè. Welk opwekkingslied brengt jou dichter bij God? Laat het ons weten, dat kan via onze site grootnieuwsradio.nl/stem. Daarmee werd het 13:30 precies. En precies een mooi tijdstip om eens even te kijken naar het weer. Voor vandaag en morgen door Buienradar. Het is vanmiddag zonnig en er zijn ook stapelwolken te zien. Aan de kust blijft het meest zonnig. Temperaturen die lopen uiteen van 13 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden van het land. Morgen dan wordt het droger en zonniger. 17 in het noorden tot 20 in het zuiden.
1: Daan Hartgers.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zeg, het is vandaag Wereldatletiekdag en ik was even benieuwd naar jouw sportprestaties. Ben je een beetje sporter? Wat kun je aanbevelen?

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Film, muziek of muziek die in series te horen is, die kan nog wel eens naar de achtergrond een beetje verdwijnen. Maar deze van zojuist die zetten we heel graag op ons hoofdpodium. You Lead Me komt uit de serie House of David. Goedemiddag, wat is dat wonderschoon. Lauren Daigle en Wonder Project. Aansluitend de Lize.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Het is vandaag Wereldatletiekdag. Ik was even benieuwd naar jouw sporten. Is dat jouw lust en jouw leven? Welke sport dan wel? Nou, Imola zegt, ja, wij squashen met de hele familie. Dat doen we dan elke vrijdag. De kinderen hebben dan eerst les. En tijdens die les squashen mijn man en ik samen. Heel gezellig. Jacco, dat is een wielrenner. Jantine die zegt, toen ik op de basisschool zat, heb ik eerst op turnen gezeten. Daarna een paar jaar op duiken met perslucht. En ook nog op Krav Maga, als ik het goed uitspreek. Dat is een Israëlische zelfverdedigingssport. Ineke die zegt, als MS- en hartpatiënt, dan ken ik het belang van bewegen om weer fit te zijn. Ik probeer van die hele kleine dingen dagelijks toe te passen. De fiets te pakken in plaats van de auto, kleine wandelingetjes te maken, even een half uurtje een huishoudelijk klusje of in de tuin werken. Alle beetjes die helpen mij en ik geniet ervan. Voor Robert is het wielrennen en met name baanwielrennen. Daar gaat hij echt Europa in om die wielrenners te bekijken en in actie te zien. Akke die zegt, ja, gemak die de mens, wat is het gevolg? We pakken vaak de lift in plaats van de trap. Er zijn allerlei apparaten die met één knop te bedienen zijn in plaats van dat we uit de stoel komen. Fietsen met ondersteuning in plaats van zonder. De robot, grasmaaier, nou, enzovoort. Dat gaat nog wel even door. Aniek, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben jij een beetje sporter?
2: Nou, vroeger niet. Was ik echt een couch potato. Maar sinds een paar jaar ben ik ook gepakt door het sportvieren.
0: Wat is er gebeurd, Aniek?
2: Nou, ik had heel veel lichamelijke klachten. En ik was veel te zwaar, ik had obesitas. En dan moet je wel aan de bak. Mm-hmm. Maar inmiddels zou ik niet meer zonder willen. Zonder alle beweging.
0: Ja, ja. Je zegt heel makkelijk, dat moet je wel. Maar dat lukt niet iedereen, hè?
2: Nee, zeker niet. Nee. Dan die knop vinden om dat te gaan doen, dat is vaak ingewikkeld.
0: Ja, waar zat dat bij jou? Hoe heb jij dat gefixt?
2: De klachten werden zo groot dat dat ongemak daarvan groter werd dan het niet willen of geen zin hebben of andere dingen leuker en interessanter vinden dan te gaan bewegen. Ja. Dus ja, die balans ging de verkeerde kant op. En toen dacht ik, nou moet ik echt wel wat gaan doen. Ja.
0: Ja. Zelfs je vak geworden.
2: Die, uiteindelijk, zeker. Ja. En ik geef ook beweeglessen inmiddels. Tikpa en slow sport. Ik beweeg de hele week inmiddels.
0: Vanmorgen nog gesport, Aniek?
2: Ja, voor mijn plezier. Met mijn in de winter schaatsclubje en in de zomer skielerclubje. Doen we altijd op donderdagochtend vaste prik. Lekker naar buiten vanochtend. Ja.
0: Is dat een beetje gelukt, Aniek?
2: Het was een heel leuk rondje. En een van mijn andere skielercollega's die had een handdoek mee. Die zegt, zullen we even een frisse duik nemen in de kanobaan? Dus ik sprong erachteraan in mijn ondergoed. En daarna gingen we nog koffie drinken. Maar ik had even met dat natte spul uitgedaan op de auto gelegd. Op het dak, om te drogen.
0: Ik zei tegen
2: een collega, ik moet het straks niet vergeten. Maar ja, ik kwam thuis en ik dacht, oh nee.
0: Oh joh.
2: Die sport BH en die onderbroek dat is toch op mijn autodak. Nou, ergens op de snelweg denk ik verloren.
0: In de omgeving van Haarlem ligt jouw ondergoed.
2: Ja. Dus mensen in de Spaarnwoude, kijk uit naar landsport ondergoed.
0: Oh, Aniek. Je hebt wel lol gehad.
2: En we hebben heel veel plezier. Maar dat is ook het leuke van sport als je het samen doet.
0: Mooi.
2: Hè?
0: Dankjewel, hè.
2: Joe.
1: Doei. Met Daan Hartgers.

0: Here I Am to Worship en Veilig in Mijn Armen. Een lied dat gaat over dat je niet alleen hoeft te doen in dit leven. Dat er altijd iemand is bij wie je kunt schuilen. Wellicht is dat God voor jou. En hopelijk zijn dat ook kostbare mensen om jou heen. Gezongen door Anne Michel en ook door Maaike van Putten. Ik zie ineens dat het al bijna 2 uur is.
1: Ja.
0: Tijd gaat snel, hè? Als je het mooi hebt en gezellig samen. Dit was de lunchroom voor vandaag, althans bijna. Straks natuurlijk backstage met Hans, goede collega Hans. Mooie muziekverhalen. Bijvoorbeeld straks het verhaal van countryzangeres Kirsten Alting. Ze heeft nieuwe muziek opgenomen. Morgen wordt in Emmen haar album gepresenteerd. En straks hoor je daar al meer van. Dus nou, gewoon lekker blijven luisteren. Tot besluit van dit uur. Jesus Does, We the Kingdom. Mooie middag verder. En tot morgen bij een nieuwe lunchroom. 12 uur zijn we weer geopend. Doeg.

0: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
11: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl hij volgens de advocaat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem door werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel staat het stil over 7 kilometer. De vertraging is 3 kwartier.
16: Morgen verschijnt Tell It Like It Is, een album van countryzangeres Kirsten Alting. Vandaag alvast een voorproefje. Rond 2:30 ga ik met haar in gesprek. De Backstage Classic wordt straks verzorgd door Sarah Groves. We horen CeCe Winans en zangeres Priska, maar eerst Chris Tomlin. Forever.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
23: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
24: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
25: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
24: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
25: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
24: Stap je ook in?
23: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
26: Schuren, afplakken, lakken.
27: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
28: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
29: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
32: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
33: Grootnieuws.
34: Backstage.
35: Met Hans van Vuren.
36: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Chris Tomlin.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze donderdagmiddag. Tof dat je erbij bent en mee gaat genieten van mooie muziek. We horen muziek van Nederlandse bodem. Ik noem bijvoorbeeld Reni en Elisa, maar ook zangeres Priska, die vorige week haar EP presenteerde. Vandaag opnieuw een lied daarvan. En zoals gezegd, rond 2:30 een gesprek met countryzangeres Kirsten Alting. Want morgen verschijnt haar lang verwachte nieuwe album. Eerst gaan we maar eens even lekker meezingen. Tenminste, als je daartoe in de gelegenheid bent. Wij horen Cici Winans, dit is Wordy.

0: Wordy, dat was CC Winans. Nog meer worship muziek horen we over een aantal minuten. Want dan is daar I Want To Be Where You Are van Don Moen. Maar eerst gaan we naar een lied van zangeres Priska. Vorige week donderdag op voormalig Koninginnedag, 30 april... werd in de theaterbakkerij van Gouda haar EP Iemand Dichtbij gepresenteerd. Volledige band daarbij, inclusief Wim Reeberg en Ralf van Manen. Maandag aanstaande is Priska hier, spreken we over de liederen. Vandaag gaan we luisteren naar Het Wonder van de Liefde.
1: Nieuw uit Nederland.

0: onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: want to be where you are. I just want to be with you.
1: I want to be where you are. Don Moen hoorden we en daarvoor het wonder van de liefde van Priska.
2: Backstage Classic.
1: Hoe classic moet een lied zijn om een Backstage Classic te worden? 2015 is niet helemaal de dag van gisteren, maar het is ook niet heel erg lang geleden. Wel een goede reden om eens even naar dat jaar te kijken, want toen kwam het album Floodplain uit. En dat is een album van Sarah Gross en daarop staat het pareltje I've Been Here Before. En dat lied beschrijft eigenlijk de cirkels van het leven. Het zijn pieken en dalen. En het is ook een vraag die Sarah Gross zichzelf steeds stelt als ze weer eens worstelde met bepaalde emoties. Als ze zich boos voelde of leeg of twijfelde over hoe dingen gingen in het leven, dan stelde ze zichzelf de vraag: ben ik hier al eerder geweest? Heb ik dit al eerder meegemaakt? Ja, is vaak ook het antwoord. En het geeft iets van relativiteit. Het komt gewoon in pieken en in dalen. I've been here before.
2: Backstage Classic.

0: Reni en Elisa. Kom tot de vader.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Morgen komt het nieuwe album van Kirsten Altink. En we zijn bij Backstage graag een dagje te vroeg. En met dank aan Kirsten mag dat ook. Kirsten, een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hoe is je week? Want het is altijd spannend, hè, zo'n release week.
2: Ja, lekker druk.
0: Lekker druk? Ja,
2: lekker druk. Die laatste dingetjes allemaal. Nog even puntjes op de i. En voorbereiden.
0: Neem ons eens mee. Wat zijn de laatste puntjes op een i?
2: Even lijstjes, wat moet ik zaterdag allemaal mee? Heb ik het eten geregeld? Alles nog even doorlopen met de laatste dingen ook voor de band. Promotie nog even. Hè? Dus dat
0: Allemaal druk. Allemaal die dingen. Ja, want laten we dat gelijk ook maar even noemen. Morgen komt het album uit. Tel het lekker is. En de dag erna ga je hem officieel presenteren in Emmen.
2: Klopt.
0: Ja, en dat is in de Stadskerk.
2: In het gebouw van de Stadskerk, inderdaad, evenementenlocatie De Hondsrug. En een hele mooie zaal waar we lekker met de full band mogen staan die avond. En het album mogen presenteren. Ook wat oude nummers, bekende meezingers. Dus het gaat echt een mooie avond worden, denk ik.
0: Bekende meezingers, geef eens een voorbeeld.
2: Nou, bijvoorbeeld Dolly Parton, Randy Travis. Dus echt de gouden oude uit de countrywereld.
0: Ja.
2: We hebben geprobeerd een mooie mix te maken tussen zowel gospel als seculiere nummers.
0: Mm-hmm.
2: En niet alleen maar nieuwe nummers, dat mensen een hele avond zitten te luisteren, wat natuurlijk ook prachtig is, maar dat ze ook zelf lekker mee kunnen doen.
0: Ja, want laten we dat gelijk even benoemen. Jouw nieuwe album is nog meer country eigenlijk dan je vorige. Die had wel een, ik wil daar geen afbreuk aan doen, maar die had natuurlijk wel zo'n country pop feel. Deze neigt nog veel meer naar de oorspronkelijke country.
2: Ja, ik vind zelf wat meer moderne de country.
0: Ja, maar wel met zo'n honky tonk gevoel erbij.
2: Ja.
0: Zeg maar.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: En dat zeg ik met alle liefde hoor, maar hebben we even een beeld daarbij. We hebben elkaar door de jaren heen natuurlijk vaker gesproken. En steeds was daar die onderhuidse wens van op een dag hoop ik dat die plaat nog gaat komen. Nu gaat die dus echt komen. Voelt dit als een droom die eindelijk uitkomt?
2: Nou, om heel eerlijk te zijn, ja en nee. Want mijn weg was natuurlijk ook niet helemaal zonder hobbels en stoten. Dus ik had eigenlijk die droom ook al opgegeven.
0: Mm.
2: He, want ook in mijn ziekte zijn, dan was ik gewoon op een gegeven moment ook echt niet meer met muziek bezig. En toch uiteindelijk gaf God wel uiteindelijk signalen. En liet hij ook de situatie zo komen dat het dus uiteindelijk wel weer naar voren kwam, maar ook echt als een opdracht in die zin. Dus in het begin was het nog niet eens mijn droom. En nu is het uiteindelijk natuurlijk wel mijn droom dat het uitkomt. En een heel bijzonder moment, ook een emotioneel moment, dat het nu dan toch eindelijk zover is. En dat ik ook de mensen gewoon kan laten horen wat voor muziek ik gewoon echt heel graag maak.
0: En lijkt dat wat je nu hebt gemaakt op dat waar je jaren geleden een crowdfunding voor hebt geprobeerd? Of is het album toch ook anders geworden omdat het leven voor jou anders is geweest?
2: Ja, dat laatste inderdaad. En achteraf gezien ben ik toen ook blij dat die crowdfunding niet gelukt is, want dit album was er anders misschien niet geweest en dit overstijgt alles wat wij toen hadden in alle opzichten. Dus dat is een leerweg geweest waar we alleen maar de goede dingen uit hebben kunnen leren. En ik denk dat dit nu, wat we nu hebben, dat gewoon een veel mooier, beter plaatje geeft van hey, dit is waar we heen gaan en tell it like it is.
0: Mm. Je pakt daar even de titel, tell it like it is. Kun je daar een toelichting op geven?
2: Ja, ik merkte in het hele leven soms dat we soms heel voorzichtig zijn in hoe we dingen zeggen. En ik heb geleerd van jongens, je moet gewoon de waarheid vertellen zoals het is. Met mooie muziek, maar soms ook gewoon letterlijk een rauw randje eraan. En je hoeft niet altijd mooi weer te spelen. Je,

0: kunt ook zwaardere onderwerpen of je gevoel bijvoorbeeld heel goed in muziek uiten.
1: Mm-hmm.
0: En ja, vertel ook gewoon de waarheid, ook gewoon zoals die is.
1: Ja, en welke waarheid is het dan, zeg maar, het belangrijkste in dit verhaal?
0: Dat er altijd hoop is. De boodschap van hoop, hoe je verhaal ook eindigt.
1: Mm. Hoort dat ook niet een beetje bij country? Dat er altijd wel iets van hoop in een verhaal zit?
0: Ja, en country is natuurlijk ook gewoon verhalen over het leven.
1: Mm.
0: Met alle mooie punten, met alle dieptepunten, zware dingen. En dat is natuurlijk gewoon een hele lifestyle van country.
1: Ja.
0: Zonder opsmuk en gewoon het verhaal. Hè? Denk aan die nou ja, kampvuurtjes, lekker met de gitaar erbij, lekker samen zijn.
1: Mm.
0: En gewoon het leven vieren en het leven delen.
1: Ja. Zit er op dit album een nummer wat echt specifiek ook over jouw leven gaat? Of heb je liederen meer bijgezocht bij het plaatje wat je wil schetsen?
0: Nou, er zijn meerdere die speciaal over mij gaan. Er zijn ook speciaal die ik zelf, zoals Empty Promise, dus heb ik natuurlijk zelf ook geschreven.
1: Mm-hmm.
0: Maar bijvoorbeeld ook Window of Opportunity, die is ook speciaal voor mij en over mijn verhaal geschreven. En zo zijn er ook meerdere nummers die ook echt raakvlakken hebben over mijn verhaal. Of ja, die hun input en, hoe zeg je dat, ik kom even niet tot het woord.
1: Mm.
0: Waarvan mijn bevriende songwriters dus een inspiratie uit mijn verhaal hebben gehaald.
1: Ja, even, we hebben het steeds over jouw verhaal en we kennen elkaar wat langer, dus dan weet ik wat je bedoelt. Er zijn ook luisteraars die denken, ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel van Kirsten gehoord. Kun jij in, het is een vreselijke vraag, want ik weet hoe groot jouw verhaal is, maar kun jij in 3 of 4 zinnen schetsen wat jouw verhaal is?
0: Ja, nou mijn verhaal, het leek een hele mooie toekomst in de muziek te gaan. Totdat een ziekte alles on hold zette en ik jaren bedlegerig ben geweest. En het was medisch gezien niet de verwachting dat ik zou blijven leven, kunnen lopen of überhaupt nog 1 noot zou kunnen zingen. En nou ja, kijk waar ik vandaag ben. Dat is mijn verhaal in het heel kort.
1: Nou, dat heb je keurig gedaan in een paar zinnen. Nou, en jouw verhaal brengt je dan zaterdag aanstaande in Emmen. Dat is nou, redelijk in je eigen regio. Maar ja, ik begrijp dat de Verenigde Staten jou ook in de gaten heeft. Wat gaat er gebeuren?
0: Ja, van het zomer dan mogen we een maand lang door Amerika heen toeren. Dus dat is wel een heel gaaf vooruitzicht.
1: Ja, en wat voor locaties hebben we het dan over? Wat voor soort tour wordt dat?
0: Het wordt een tour van ruim een maand, waarin we echt van kerken tot grote festivals tot aan gevangenissen bij langs gaan. Dus heel divers.
1: Hmm.
0: Ook wat schrijversafspraken natuurlijk nog tussendoor en wat interviews en dat soort dingen. Maar inderdaad, echt nou ja, hele diverse optredens.
1: Ja.
0: We gaan in ieder geval 4 staten bij langs en misschien nog een 5e.
1: Okay.
0: Dat is nog niet helemaal zeker.
1: Ja. Dus allemaal leuke nieuwe avonturen, want je bent daar natuurlijk wel eerder geweest ook.
0: Ja, ja, maar deze regio waar we nu heen gaan, zitten nu bijvoorbeeld Californië en Iowa zitten bij.
1: Hmm.
0: Daar ben ik ook nog niet eerder geweest.
1: Nee, okay, dat zijn van nieuwe dingen.
0: Ja.
1: Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Ik kan me ook voorstellen dat het wel heel veel energie kost. Is dat iets waar je tussen aanhalingstekens zorgen over maakt?
0: Ik maak me daar geen zorgen over, want ik ga ervan uit dat we genoeg hebben geleerd om die balans heel goed te bewaren.
1: Mm-hmm.
0: En het gaat gewoon supergoed. En ik heb natuurlijk mijn lieve hulphond ook mee, die ook daar heel goed bij helpt.
1: Oh, die mag ook mee?
0: Ja, die mag ook zelfs gewoon mee in het vliegtuig. En wij zijn 24 uur per dag samen, dus wij zijn kop en kont, om zo
1: ja,
0: te zeggen.
1: Oh, dus dat wordt ook voor jullie een gezamenlijk avontuur.
0: Hey,
1: ja. Even terug naar de feiten. De feiten is dat er morgen dan een nieuw album verschijnt. Tell It Like It Is. Zaterdag wordt je gepresenteerd. Stel dat mensen zeggen, hey, maar wacht even, country en ook nog wat de participatie daarbij. Daar ben ik helemaal voor in. Zijn er nog kaarten? Kunnen mensen er nog bij?
0: Ja, zeker. We hebben een hele grote zaal, dus er zijn genoeg plekken. En dan kunnen de mensen natuurlijk op de website van Events for Christ kunnen ze meer informatie en tickets vinden. Dus
1: ja.
0: Wees welkom.
1: Wees welkom. Nou, we gaan een van de nieuwe liederen horen, Keep On Moving. Ik begrijp dat Country Radio hier ook al enthousiast over is geraakt.
0: Ja, ja, we hadden hem inderdaad op de radio geleased. En eigenlijk binnen een dag kreeg ik de ene naar de andere bevestiging van radiostations wereldwijd. Van wij gaan hem draaien, geweldig. Dus die doet het supergoed.
1: Nou, leuk. Gefeliciteerd.
0: Dank je.
1: Succes ook voor zaterdag. In Emmen. En informatie vind je dus op de website van Events for Christ. Dus kijk even als je erbij wil zijn. Wij gaan luisteren naar muziek van dit album. Morgen verschijnt die Tell It Like It Is. Wij gaan vandaag luisteren naar Keep On Moving. Kirsten, dank je wel.
0: Jullie ook bedankt.

Ook weer zo'n lied waarop gestemd kan worden. De Opwekking Top 100 moet nog samengesteld worden. En jouw ideeën zijn daarin welkom. Grootnieuwsradio.nl/stem. Geef daar je favoriete opwekkingslied door. En help mee met de samenstelling. Dit was de Opwekking Band. Gebed om zegen 710. Dit zijn de mannen van For King Country.

0: Dat was Lef, nog altijd wie u was.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag in Jeremia 29, vers 12. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jeremia 29, vers 12. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Wij gaan luisteren naar Phil Wickham, Homesick for Heaven.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
5: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
4: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl hij volgens de advocaat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Het oponthoud is hier een klein half uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over.
16: In Backstage zo dadelijk aandacht voor een lied over Lucas 15. Het verhaal van de verloren zoon, The Father's Heart, is een single van Matthias Wolthuis. En rond 4:30 ga ik met hem in gesprek. We gaan ook muziek horen van Matt Rapman, Jamie McDonald en allereerst Casting Crowns, Praise You in the Storm.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
22: Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
23: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
24: Laat het zeer zijn.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Odido. Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van De Hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
27: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
28: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
29: Grootnieuws.
30: Backstage.
31: Met Hans van Vuren.
32: Het christelijke radiostation.

0: Praise You in This Storm. Dat was Casting Crowns.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Bij deze verklap ik alvast dat het Oslo Gospel Choir voor een Backstage Classic zal zorgen in deze uitzending. Maar we hebben ook muziek van Reijer. We horen Sarah Benhamida en Jamie McDonald. We hebben Matthias Molthuis aan de telefoon. Hij heeft een single gemaakt over het verhaal van Lucas 15, The Father's Heart. En er is nieuwe muziek van Marielle Modern. Wij gaan luisteren naar haar nieuwste single, Kijk eens waar je nu staat.
8: Nieuw uit Nederland.

You Never Let Go, dat was Matt Rapman. We gaan straks naar Reijer en Sarah Benemina en het lied Wij aanbidden u, Jezus. Nu naar Jamie McDonald, dit is Desperate.

0: Hier is ons hart, woorden wij aanbidden u Jezus. Met Reijer en Sarah Benamida.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Wij gaan vandaag kennis maken met het lied The Father's Heart. Het is een single van Matthias Wolthuis en het verscheen een aantal weken geleden. En Matthias, die is momenteel aan de telefoon. Matthias, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
0: Hey, tof dat ik je even kan bereiken, want ik begrijp dat jij momenteel in Roemenië zit. Dat gebeurt natuurlijk niet elke dag. Ik ben eigenlijk heel benieuwd en nieuwsgierig. Wat doe je daar?
2: Ja, ik ben even op bezoek bij mijn ouders. Die hebben daar een humanitaire stichting. Ze zetten zich vooral in voor de armen en hebben een kerk hier in Roemenië, zendingswerk.
0: Oké.
2: Dus zo nu en dan ga ik nog wel eens heen en weer. 1 keer of 2 keer in het jaar. Dus toevallig zit ik daar ook nu ook. Hè.
0: Want zij wonen in Roemenië?
2: Ja, klopt, ja.
0: Oké. En jij hebt op een gegeven moment gedacht, ik ga toch terug naar Nederland.
2: Ja, ik heb zelf 1 jaar lang in Roemenië gewoond. En vanaf mijn 9e eigenlijk. En rond mijn 21ste ben ik weer terug naar Nederland.
0: Je bent dus nu weer terug in Nederland en je hebt nu een single gemaakt. Is muziek iets wat je in de komende tijd verder wil uitbreiden of was dit een tussendoor verhaal?
2: Ja, muziek dat is zeker wel iets wat ik wel ga uitbreiden. Dat heb ik mijn leven lang ook wel gedaan. Dit is wel een bijzonder project voor mij. Het is een lied wat ik eigenlijk in 2007 al heb geschreven. Maar ik ben eigenlijk altijd veel meer met worship bezig geweest. Ik ben worshipleider altijd geweest. En worship heeft eigenlijk ook veel meer mijn hart. Alleen dit lied The Father's Heart, dat is wel echt de tekst. Dat komt echt vanuit het hart van de Vader, van God de Vader, voor zijn kinderen, voor de gebrokenen, voor de mensen die hem misschien soms zelfs afwijzen. Mm-hmm. Maar waarbij God gewoon zegt van, ik sta hier klaar voor je, ik ben er voor je. En ik sta op je te wachten. Eigenlijk een beetje het verhaal van Lucas 15 van de verloren zoon.
0: Ja.
2: Dat komt er een beetje ook wel in terug, zeg maar, die kenmerken.
0: Als je zegt, de worship was eigenlijk mijn eerste liefde. Waarom wilde je deze dan juist opnemen?

0: eerst te gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: En hoewel het niet per se de muziekstijl is die in de toekomst veel meer van mij naar voren gekomen, is het wel iets wat ik echt op mijn hart kreeg om naar buiten te brengen.
1: Ja, oké. Okay. Laten we dat dan gelijk even benoemen. Jij zegt in de toekomst gaat het wat anders klinken. Dit is vooral met productie eronder. Niet echt een live band, maar meer productie. Dat wil je in de toekomst dus anders?
0: Ja, dat gaat ook wel anders worden. Ik denk dat er ook best wel twee kanten zullen blijven. Misschien. Maar de worship zal vooral de voorhand krijgen. Het heeft vooral mijn hart om mensen dicht bij het hart van de Vader te brengen.
1: Ja.
0: Zeg maar, en dat met name door worship natuurlijk.
1: Wat kun je uitleggen hoe worship nu een rol in je leven heeft? Kijk, nu ben je natuurlijk in Roemenië, maar als je straks weer terug in Nederland bent, ben je dan dienst bij in je gemeente? Of doe je worship in de omgeving? Hoe werkt dat voor jou?
0: Hoeveel tijd heb je ervoor?
1: probeer het in een paar zinnen.
0: Ja, op dit moment doe ik ook in worship even niet zo heel veel. Ik heb mijn leven lang bijna wekelijks in de kerk gestaan vooraan.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb bijna wekelijks altijd worship geleid. En ik ben op een gegeven moment op een punt gekomen dat ik even stop heb gezegd tegen alles. Ik heb me even teruggetrokken en ik ben eigenlijk weer even teruggekomen bij mezelf. Teruggekomen bij de kern van waarom doe ik dit nou eigenlijk? Waar ben ik nou echt mee bezig? En ik wilde eigenlijk af van de vorm. Van we gaan maar weer even worshipen met z'n allen. Maar echt terugkomen bij de kern van weet je, het gaat echt om jouw relatie met God. En niet om de liederen te zingen in de kerk. En niet om zelfs al kom je in de aanwezigheid van de Heilige Geest, kan ze ook dat een bepaalde vorm krijgen, zeg maar.
1: Mm.
0: En ik ben nog steeds op dit moment op het punt dat ik niet meer vooraan sta in de kerk. Wijze van, maar ik heb wel mijn plek gevonden in mijn eigen binnenkamer met God. Waar ik ook gewoon opnames begin te maken met gewoon dat ik één op één met God aan het worshipen ben. Daar zijn nu twee van, zijn ook te vinden op YouTube onder andere. En ik voel ook daar wel meer een richting dat ik daar ook wel meer mee wil gaan doen.
1: Ja, want verwacht je dat je uiteindelijk wel weer vooraan op het podium staat? Of zeg je nou nee, doe mij maar lekker vanuit die binnenkamer muziek delen?
0: Ja, dat is een goede vraag. En voor mij hoeft dat niet per se. Maar dat laat ik ook. Ik vind het ook gewoon fijn om het gewoon een beetje aan God over te laten. Van we zien wel waar het schip strandt, zeg maar. Als God mij weer roept om weer vooraan te gaan staan, dan sta ik er open voor om het te doen. Maar waarschijnlijk zal ik dan wel op een andere manier daar gaan staan dan ik tot nu toe heb gedaan.
1: Hoe bedoel je dat? Wat voor andere manier?
0: Ja, goede vraag.
1: Je voelt een beetje alsof je ook een waardeoordeel geeft op hoe je er eerst stond. Terwijl ik ook proef dat je daar ook heel lang het idee had dat je daar moest zijn.
0: Ja. Nou, wat ik heel belangrijk vind vooral is authenticiteit. En echtheid.
1: Mm.
0: En ik geloof ook vanuit mijn hart dat God daar ook naar op zoek is. Meer dan alles wat wij ook maar doen, is God ten eerste op zoek naar ons hart.
1: Ja.
0: En ik denk ook dat het geen is wanneer ik vooraan sta om de worship te leiden, bij wijze van, of mensen in aanbidding te brengen. Je kunt er zo makkelijk een vorm van maken. Zo makkelijk een show of een spektakel. Of een vorm van oké, we beginnen met even wat vlot liederen.
1: Ja.
0: En later dan gaan we over naar wat zachtere, wat diepere muziek. En dan hebben we allemaal een hele fijne atmosfeer en hebben we allemaal een goede tijd. Maar draait het echt om, weet je wel? Mm. Dus
1: ben je ook voor jezelf nog wel een nieuwe weg in aan het vinden.
0: Ik denk vooral in de vorm van hoe je daarmee omgaat in de kerk, ben ik nog zeker nog wel aan het ontdekken wat daar de juiste weg in is.
1: Ja,
0: dat denk ik wel.
1: dank voor dat stuk authenticiteit daar dan ook in. Laten we toch even naar de single gaan.

0: die is er nu. The Father's Heart, jij zei, die is toch ook wel licht gebaseerd op Lucas 15. Is dat verhaal met het maken van dit lied voor jou op een andere manier gaan leven?
1: Ja, het is The Father's Heart. En dat verhaal, eigenlijk het hart van de vader. Dat leefde al in 2007 ook al, toen was ik zelf nog tiener, was ik vrij jong. Leefde dat al best wel in mij. Van, ik was altijd heel erg onder de indruk van de liefde van de vader voor de mensen en voor ons allemaal. En op een gegeven moment ben ik in mijn eigen kamer gaan zitten, ben ik gaan schrijven. En ik was aan het bidden en ik zei van, Heer, ik wil echt graag een lied schrijven wat uw hart, waarin uw hart spreekt tot de mensen, zeg maar.
0: Hmm.
1: En toen kwam dit eigenlijk naar voren. En het ging eigenlijk bijna helemaal vanzelf. Het was ook een lied wat eigenlijk gewoon vloeide en zo opgeschreven werd. En, ja.
0: Ja. En bijna 20 jaar later besluit je dan dat hij de wereld in moet.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, zo kunnen dingen soms gaan. Maar geeft ook aan hoe waardevol dit lied voor jou is.
1: Jazeker, ja. Zeker.
0: Wij gaan hem beluisteren. Ondertussen zijn we natuurlijk ook benieuwd hoe jij muzikaal verder ontwikkelt. Zeker als je zegt, de volgende liederen zullen anders zijn. Vandaag gaan wij luisteren naar The Father's Heart. Matthias Wolthuis, succes nog even een paar dagen in Roemenië. Mooie tijd met je familie en goede terugreis gewenst.
1: Dankjewel.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

Lauren Daigle, met deze plaat begon het allemaal. Oh Lord. En ja, sindsdien niet meer weg te denken op Groot Nieuwsradio. En gelukkig maar. Daarvoor hoorden we Matthias Wolthuis met zijn single The Father's Heart. Dan gaan we nu bladeren in de bundel van Johannes de Heer. We gaan naar het lied 585. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Is een vertaling van een Engelse melodie. All to Jesus I surrender. En dat werd al geschreven om en nabij 1896. Dat is even geleden. Dat is pas een backstage classic. Wij gaan luisteren naar een nieuwe uitvoering van Laudate. We horen Arjen Vink. Ik geef mijzelf aan u volkomen.

0: Gary Joop en de Belonging Co. in Hosanna. En daarvoor uit de bundel van Johannes de Heer, maar hier en daar hertaald. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Laudate was dat. Dan nu een backstage classic. Eentje uit het begin van de jaren 90. Maar ik moet toch ook steeds aan dit lied denken als ik weer mededelingen zie dat het Oslo Gospel Choir weer naar Nederland komt. En dat komen ze. 23 en 24 oktober zullen zij te gast zijn in Veenendaal. Duurt dus nog even. Maar je kunt jezelf alvast even informeren op de website van eventsforchrist.nl. En anders gewoon lekker genieten van deze klassieker. Save the Children.
1: Backstage Classic.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
2: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Voordelig veel kleuren in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC, heeft het hantavirus. De patiënt kwam vanochtend in Nederland aan en is toen naar Nijmegen gebracht. Hij of zij ligt in isolatie. In Amsterdam is de stewardess van KLM opgenomen. Zij wordt ook getest op het virus. Steeds meer organisaties hebben last van de brand in een datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken, mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer lagen even plat. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In Drenthe is een oud-politieagent opgepakt. Ze wordt verdacht van omkoping en het schenden van haar ambtsgeheim. Ook zou ze zonder toestemming in de systemen van de politie hebben gekeken en die informatie hebben doorgespeeld aan anderen. Het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348. 10 minuten vertraging.
5: Zo, we mogen weer. Een nieuwe middagshow zo meteen op je radio. Luc.
12: Ja.
5: Is dan vandaag de dag?
12: Vandaag is wel een grote dag, zeker.
5: Er is zojuist al het een en ander gedeeld op social media. Op het kanaal van Groot Nieuws Radio. Er is een klein fragment van de videoclip gedeeld.
12: Ik kan me wel goed voorstellen dat niet iedereen social media heeft natuurlijk.
5: Nee, dat is een goed punt. En sommige mensen denken, waar hebben ze het over? Nou, we hebben een parodie gemaakt op Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. Wordt maandag om 16:15 gereleased hier op dit station natuurlijk. Maar we kunnen wel even iets laten horen zo, want hij is af.
12: Klein stukje
5: zo dan. Dat gaan we zo doen. En Michael W. Smith komt er ook aan. The King of
16: Mars. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
22: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
23: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
26: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
25: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
26: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
25: Echte aanpakkers.
26: Vakmensen.
25: Net als jij.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
28: Amsterdam! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
29: Yes!
28: Met deze week in de bonus, alle MelkUnie Protein, tweede gratis!
29: Play.
28: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
29: Lekker hoor!
28: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis!
29: Zoé!
28: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
29: Yes!
28: De meeste en de beste aanbiedingen!
29: Amsterdam!
30: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
31: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
32: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
33: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
32: Grootnieuws. De dag van vandaag.
33: Met Laurens van der Kraats.
32: Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smit over de koning van ons hart. Je hoort de King of My Heart. En daarmee is een nieuwe middagshow begonnen. 4:11. Goed dat je erbij bent.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Ja, inderdaad goed, want er komt een primeur hier op de radio. Want het is op dit moment, we zitten er middenin, de release van onze videoclip. Misschien heb je helemaal niet meegekregen. We zijn dit jaar weer van start gegaan met een parodie. We hebben het afgelopen 3 jaar ook gedaan. Eerst deden we het in het kader van het Songfestival. En we hebben een paar keer een clip gemaakt ook. We hadden 3 jaar terug Europapa van Joost Klein hebben we op King King van gemaakt. We hebben vorig jaar C'est la vie van Cloud onder handen genomen. Dat werd Hemelvaart. Hemelvaart. En dit jaar geen Songfestival hit. Dus we gingen voor Samuel Welten en Echte Liefde is te koop. Die hoorden we overal. Ik denk, ja, die kan wel een andere tekst gebruiken. Vandaag is er een videoteaser op onze social media gedeeld. En ja, het is ook wel leuk om even op de radio iets te doen, toch?
2: Ik vind het dan wel leuk, speciaal als een soort van cadeautje voor de mensen die nu luisteren, dus op dit moment, om het nog exclusiever te maken. Dus niet alleen wat we op Instagram al hebben geteased, hebben de mensen echt al wel gezien.
0: Ja.
2: Iets langer.
0: Iets langer. Okay.
2: Maar,
0: ik heb hier wel een
2: stukje. Wel, dan ben ik wel benieuwd wat mensen ervan vinden. Dus dat vind ik het ook leuk om alvast te horen. Als je dit leuk vindt, doe dan even een berichtje naar de Groot Nieuws Radio.
0: Nou, wij dachten bij het lied Echte Liefde is te koop. Ja, het is een lekker liedje. Gaat vrolijk en zo. Maar qua inhoud dachten we, het staat al een beetje van ons af. En het leven draait niet alleen maar om succes, om geld en dat allemaal. Dus we dachten, laten we die tekst nou eens even veranderen en daar een mooie christelijke boodschap van maken. Waar wij echte liefde en hoop kunnen vinden. Dat is wat er centraal staat. Nou, dames en heren, hier komt een fragmentje van Echte Liefde geeft je hoop.

de aanvragen komen hier al binnen in de mail. Opwekking belt al, telefoon staat roodgloeiend. Geen idee, ik ben benieuwd. Wat vind je ervan? Even een klein fragmentje. Maandag, dan is de officiële release om 16:45. Dan ga je hem helemaal horen op Groot Nieuws Radio. Tot die tijd, nog even geduld.

0: Amen.
1: En de Rip en I Do It Again.
2: 1 uit 1008.
1: Zo, dat kwam er echt lekker uit, hè? I Will Do It Again. Goedemiddag. Ja, heb jij het wel eens meegemaakt dat je iets overkwam waarvan je echt dacht, nou, volgens mij is dit net te toevallig. Dit is een knipoog uit de hemel. Nou, op Groot Nieuws Radio heb ik heel vaak momenten dat ik denk van ja, dit is wel heel bijzonder hoe dit net samenvalt. Maar ik vind het ook wel heel moeilijk. Ik ben niet iemand die dan meteen zegt van nee, maar dit is God in actie. Maar dat soort momenten, knipoogjes, ja, dat kan ik wel onderschrijven. Martijn Welda heeft er een lied over gemaakt van zijn album Auto met Chauffeur uit 2013. Vinden we ook in de top 1008 op 624. Knipoog uit de hemel. Ik ben

0: Geef mijzelf aan u volkomen.
1: Geef mijzelf aan u. Geef mijzelf aan u.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Nog één keer dan? Nou ja, dan niet. Het is bijna 4:30. Vergelijk het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De patiënt die vanochtend is opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen heeft inderdaad het hantavirus. Hij of zij komt ook van het cruiseschip Hondius bij Afrika. Andere patiënten lopen geen gevaar, zegt het ziekenhuis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstof de oorzaak is van de grote natuurbrand in het Harde vorige week. Dat niet mogen gebeuren, zegt hij. En het blussen van de brand in een datacentrum in Almere gaat nog een paar uur duren, zegt de eigenaar. Het vuur brak vanochtend uit en woedt aan de achterkant van het gebouw. Meerdere instellingen en organisaties kunnen daardoor niet werken.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht klaart het op. Al komen er in het westen wel nog wat wolkenvelden voor. Het koelt af naar maximaal 2 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken en het wordt maximaal 20 graden. Lekker. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De avondspits komt op gang. Er staat al 345 kilometer file verspreid over het land. Er staan met name files in de Randstad en in Gelderland. Op de A12 richting Duitsland, tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Ook 20 minuten extra bij je kwijt op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. 25 minuten vertraging door bergingswerk. Linkerrijstrook is afgesloten. De A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout 10 minuten extra. En op de N325 Nijmegen-Arnhem ben je ook 10 minuten langer onderweg. Tussen Westervoort en knooppunt Velperbroek.
0: Dankjewel, een sterkte onderweg.
3: Laurens van de Kraat.
0: Maar lekker veel muziek om het gewoon mee vol te houden. Ook in de file, bijvoorbeeld Gateway Worship en Martin Smith zometeen met Joy, What the World Calls Foolish. Na Keith en Kristen Getty, The Lord Almighty Reigns.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Gateway Worship en Martin Smith. En Joy in de middagshow.
1: Mijn woord van lenteweer. Olifanten safari.
2: Zuurdeesem.
3: Woord van vandaag.
0: We vragen elke keer in dit programma wat jouw woord van vandaag is. Dat betekent iets waarvan jij zegt, nou, dit is echt, dit heeft mijn dag helemaal gemaakt of gekraakt. Iets waarvan jij denkt, nou, dit was echt wel iets typerends voor vandaag. Misschien een rode draad. Iets waar je vanmorgen mee wakker werd en wat je de hele dag een beetje achtervolgd heeft. Nou, laat van je horen. Deel jouw woord van vandaag met de studio van Groot Nieuwsradio. Schrijf ik ondertussen hier wat woorden op de pagina van vandaag alvast die ook het nieuws hebben gehaald. Ali B. bijvoorbeeld, die heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen.
4: Dan komt het Hof dus tot de conclusie dat zowel de verkrachting van Naomi als die van Ellen kunnen worden bewezen, verklaard.
0: Ja, en hij moet nu een 3 jaar de cel in voor die 2 verkrachtingen. Hij gaat nog wel in cassatie, zoals dat dan heet, bij de Hoge Raad. De hoogste rechter in Nederland. Maar die procedure die mag hij nog in vrijheid gaan afwachten. En dan het Hantavirus. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt een patiënt met dat virus, afkomstig van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Op dat schip zijn inmiddels 5 besmettingen bevestigd en mogelijk zijn er nog 3 mensen ziek. Het ziekenhuis heeft de patiënt in isolatie gelegd, maar zegt dat bezoekers en andere patiënten geen extra risico lopen. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die noemt het een serieus incident, maar denkt dat het gevaar voor de algemene gezondheid verder klein is. Laat van je horen welk woord typeert jouw dag. En wie weet kunnen we het zo meenemen in de uitzending. Dit is Kees Kruijnoord en dezelfde Jezus.

0: Darlene Check. En de Padder's Hand. Daarvoor een lied van Kees Kreinhoort. Even kijken, dit is... wie is dit eigenlijk, Luc?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Anoniem, meneer Anoniem.
1: Anoniem.
0: Met een mooie oranje polo, dat dan wel weer. Dat lied van Kees Kreinhoort helemaal niet op Spotify is.
1: Nee, ik zat even te fact-checken, zoals we dat noemen.
0: Ja.
1: Te controleren, maar het klopt.
0: Maar dat maakt het niet uit. Daarom draaien wij hem ook natuurlijk.
1: Ja. Ja,
0: dat is een mooie mooie. Ja, exclusief bij Groot Nieuws Radio. Het is zijn cover van het origineel van Met Rapman. Het is Same Jesus inderdaad in de middagshow. Piet, die laat weten dat zijn woord van vandaag appelruggen is. Dat woord kende ik eerlijk gezegd nog niet voor vandaag. Maar dat is hij aan het vrezen geweest. Dat doe ik al 3 dagen. Hij stuurt ook een mooie foto mee vanuit de trekker. Goed bezig. En Remmelt die zegt, ik heb een kleine botsing met de auto gehad vandaag. Maar het is volgens mij allemaal weer goed gekomen. We gaan naar het woord van vandaag uit de Bijbel. En die vinden vandaag in Jeremia 29, vers 12.
2: De dagtekst.
0: Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jeremia 29, vers 12.

0: plek je bent. En vandaag is de dag. Met een hele bak energie. Zo meteen na vijf hoor je muziek van Rent Collective. Over energie gesproken.
1: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
8: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
7: Werken? In deze drukte?
8: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
7: Stap je ook in?
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
11: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
13: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek? Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum? Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Aan boord van cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Tenerife zijn geen andere mensen die symptomen hebben van het Hanta-virus, zegt de WHO. Er zijn maatregelen genomen tegen mogelijke verspreiding. Een van de opvarenden ligt in het Radboud UMC in Nijmegen en kreeg vanmiddag te horen het Hanta-virus te hebben. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstoffen de oorzaak is van de dagenlange natuurbrand in het Harde. Het had niet mogen gebeuren, zegt hij. Ook zegt hij dat de oefeningen voorlopig worden aangepast als het erg droog is. Het blussen van de brand van het datacentrum in Almere gaat nog uren duren. De brandweer krijgt hulp van blusvoertuigen van Schiphol en Lelystad Airport en kan het pand nog niet in. Het vuur is aan de achterkant van het gebouw. Verschillende bedrijven hebben er last van, onder meer de Universiteit Utrecht en het CBS. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het is een drukke avondspits. Er staat al ruim 500 kilometer file. Zoals gebruikelijk op donderdag is het druk. Er zijn een aantal files die opvallen. De A2 richting Utrecht. Dan loopt het vast bij Den Bosch. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderheide. 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. een 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En de A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook hier dicht. En op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen heb je tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50 een half uur vertraging.
0: Leuk dat je luistert naar de middagshow van Groot Nieuws Radio. Volgende week, vrijdag, dan zijn ze in Oud-Beijerland, Rent Collective. En zometeen op je radio.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: For Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. ForMeMachines.nl.
20: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op politiekereclame.nl.
21: Een kind is geen afspraak. De politiek denkt na over een nieuwe wet over draagmoederschap. Een wet die toestaat dat een pasgeboren kind wordt weggehaald bij de enige moeder die het kent. Een kinderwens is begrijpelijk, maar een kind krijgen is geen recht. Geef het kind een stem en teken de petitie tegen het wetsvoorstel op npvzorg.nl/draagmoederschap.
19: For Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. ForMeMachines.nl.
22: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
23: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Hoi van Ethos.
25: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
26: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
27: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
28: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
29: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
30: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
31: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
30: Grootnieuws. De dag van vandaag.
31: Met Laurens van der Kraats.
30: Het christelijke radiostation.

Trent Collective. En Build Your Kingdom Here. De dag van vandaag. Het gaat vrijdag gebeuren. Volgende week vrijdag dan zijn ze in Nederland, in Oud-Beijerland. En een dag later op het Strandheemfestival in het noorden van het land. Rent Collective dus. Ja, en wat er ook alweer aan zit te komen is opwekking. Traditiegetrouw, dan de aftrap daarvan, de opwekking top 100. Ja, zo zie ik het toch wel een beetje, de muzikale aftrap elk jaar met de opwekking top 100. Het stemlijstje mag je indienen en we gaan je daar hulp bij geven in de opwekking top 100 stemservice. Als je wel wat hulp kan gebruiken, app dan even het woord help naar de studio. Dan word je misschien zo meteen wel gebeld en dan krijg je wat op maat gemaakt stemadvies voor het lijstje. Zo direct even een beetje naar het nieuws van vandaag kijken. Onder andere nieuws over het Graceland Festival en hoopvol nieuws over de kerk in Frankrijk.

Leland en Waymaker. Ik neem je graag even mee door het nieuws wat me afgelopen dag opviel in de media. Sinds 2021 werd het christelijk geïnspireerde festival Graceland gehouden op het scoutingterrein in Zeewolde. Maar begin dit jaar ontstond ruzie over het gebruik van de locatie. En ze zouden daar dan niet meer welkom zijn dit jaar vanwege een ander evenement wat er zou zijn. Maar wat blijkt nou? Het christelijke festival Graceland hoefde achteraf misschien helemaal niet weg uit Zeewolde. Want het dancefestival dat de plek op het scoutingterrein zou overnemen is namelijk afgeblazen omdat de organisatie het financieel niet rondkreeg, schrijft het ND. De gemeente gaf geen toestemming om meer bezoekers toe te laten en daardoor werd het te duur. Graceland zelf verhuisde deze zomer wel gewoon naar Liempte, waar de organisatie inmiddels alles al geregeld heeft. En een mooi hoopvol bericht in het Reformatorisch Dagblad vandaag. Terwijl veel traditionele kerken in Frankrijk leeglopen, groeien evangelische gemeenten juist opvallend snel. Het aantal evangelische christenen steeg in ruim 70 jaar van zo'n 50.000 naar bijna 750.000 mensen. Volgens onderzoekers ontstaat er inmiddels gemiddeld elke 10 dagen een nieuwe evangelische kerk in Frankrijk. Vooral jongeren en mensen die op zoek zijn naar zingeving voelen zich aangesproken door de persoonlijke en toegankelijke manier van geloven. Tegelijkertijd maken kennis zich wel zorgen dat de snelle groei soms ten koste gaat van verdieping en theologische kennis. Ik kwam vandaag iets tegen op Instagram. Ja, ik had dit helemaal gemist, maar ik wil het wel even heel graag met je delen. Afgelopen dinsdag was namelijk de Jossie Band één van de ambassadeurs van het Bevrijdingsfestival. Ze mochten optreden op verschillende steden door heel het land en daar moesten ze natuurlijk ook goed voor oefenen. Maar dat werd wel op een heel bijzonder nummer ook gedaan. Een nummer van Sela. Die droegen zij op aan het overlijden van de 19-jarige Jade Kops. Het lied Ik zal er zijn.

mooi dat ze dat lied uitkozen. Als je de hele video erbij wil zien, moet je even gaan naar het Instagram-kanaal van de Jostie Band. Zo direct Chris Tomlin en I Will Follow. En eerst de jazzy sounds van Talita Nabijn in de middagshow. Dit is de Sageus.

0: Ik wil Jezus volgen. Je hoorde Chris Tomlin met I Will Follow. Dat maakt het 5:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Ook de opvarende van cruiseschip Hondius, die in Leiden in het ziekenhuis ligt, heeft het hantavirus. De patiënt in het Radboud UMC heeft dat ook. Op het schip zelf zijn geen nieuwe gevallen bekend. Het is nog niet duidelijk hoe vuurwerkverkopers worden gecompenseerd voor het vuurwerkverbod dat dit jaar moet ingaan. Er zou begin vorige maand al een plan moeten zijn, maar er lopen nog steeds gesprekken tussen de branche en Den Haag. En koning Willem-Alexander heeft vandaag voor het laatst als co-piloot met het regeringstoestel gevlogen. Hij laat zich omscholen van Boeing naar Airbus-piloot. En dan mag hij niet meer met het regeringsvliegtuig vliegen.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht klaart het op. Er komen er in het westen nog wel wat wolkenvelden voor. Het koelt af naar maximaal 2 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken en het wordt maximaal 20 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Zoals altijd is het druk op donderdag. Er staat nu bijna 550 kilometer file. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Amsterdam, ja. Dus Rijswijk Plaspoepolder en knooppunt Hofvliet. 12 kilometer en 20 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 16 kilometer. Door het slechte wegdek is de spitsstrook daar dicht. En dat kost je 40 minuten extra. A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden, een kwartier vertraging. Er komt nog een kapotte vrachtwagen. Dan de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam over 6 kilometer. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. En dat levert op de N325 ruim een half uur vertraging op.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: En zo direct weer een nieuw consult. Ja, in het kader van de opwekking top 100. Dus we gaan iemand uit de brand helpen. Ook hier zeker op traan van Lauren Degel naar de opwekkement. We houden van u op.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: Lauren Daigle en You Say op Groot Nieuws Radio. Ja, en voor nu gaat het er eigenlijk even om wat jij zou willen zeggen. En dan in het kader van de Opwekking Top 100. Je wordt uitgedaagd namelijk om een stemlijstje in te dienen. Maar ja, dat valt natuurlijk niet mee.
1: De Opwekking Top 100 Stemservice.
0: Maar gelukkig hebben we daar iets voor bedacht en in het leven geroepen. Namelijk de Stemservice, de plek waar je terecht kan voor hulp. Om ja, je stemlijstje toch ingevuld te krijgen. Aan de telefoon heb ik iemand als het goed is. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Wirianne.
0: Hi Wirianne, hallo. Welkom bij de Stemservice. Hoe was je dag?
2: Goed.
0: Ja, wat heb je gedaan?
2: Vanochtend was ik naar de handwerkclub geweest.
0: Handwerkclub, wat doe je dan precies voor handwerk?
2: Van alles. Ik kan haken, ik kan breien, ik kan borduren.
0: Ja, gezellig. Ja. En doe je dat allemaal voor jezelf? Maak je dan dingen voor anderen?
2: Ik maak voornamelijk veel opdrachten.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja.
0: Ja, gaaf joh. Hey, welkom bij de Stemservice. We zijn al begonnen met een beetje kennis maken en hopen zo een beter beeld van jou te krijgen. Om zo wat nummers aan jou zo meteen voor te stellen. Waarvan wij denken, nou, die passen volgens mij heel goed bij Wirianne. Als je nu thuis zit te luisteren en je bent wel in om ons te helpen. Nou, denk dan gerust mee. En als je een idee hebt van, hey, dit lied past heel goed bij Wirianne. App dan even welk lied van de Opwekking bent jij denkt dat goed bij haar past. Ja, Wirianne, wat waardeer jij zo aan de opwekkingsmuziek? Want je wil graag stemmen, maar je weet dus nog niet zo goed waarop. Wat vind je van de opwekkingsmuziek? Wat spreek je aan?
2: Ja, ik hou zelf heel erg veel van opwekkingsliederen. Meestal in de kerk het liefste dan hoor ik bijna alleen maar opwekkingsliederen in de kerk. Als we die gaan zingen, ja, dat vind ik heel erg fijn om te,
0: wat zit er in? Wat zit er in die liederen wat jou zo aanspreekt?
2: Oh, dat is een hele goeie. Ik denk ook wel dat het contact met God dat je dan hebt.
0: Mm-hmm.
2: Ja,
0: dan ben je wel dichter bij God, de liederen.
2: Ja.
0: En
2: ja, zeker.
0: Zijn er bepaalde instrumenten, bepaalde soort liederen waar je echt van aangaat? Is het bijvoorbeeld als er een toeter in zit of een snel ritme? Ja, Luc begint te lachen nu, een toeter. Ik bedoel, er zijn heel veel liederen. Klinkt dat een beetje carnavalesk?
3: Een trompet of een...
0: Ja, precies. Ja, ik bedoel wel meer inderdaad.
3: Je zit niet in de auto.
0: Nee, dat is ook zo. Nee, ik bedoel natuurlijk meer die de trompet inderdaad en zo. De wat oudere opwekkingslieden hadden dat heel veel. Ja, maar hou je daarvan eigenlijk of iets minder?
2: Ik denk misschien meer piano, denk ik.
0: Ja, toch wel iets meer. En dan ook wat meer de rustige opwekkingsliederen? Of hou je ook wel van
2: de piano? Ik vind bijvoorbeeld het lied De Zegekroon ook heel erg mooi.
0: Oh ja.
2: En dat denk ik meer.
0: We hadden gisteren iemand in de uitzending die zei van... wanneer er heel veel herhaald wordt in opwekkingsliederen... dan haak ik echt af. Dan gaan op een gegeven moment bij mij de lippen op elkaar. Is dat voor jou een puntje van aandacht waar we op moeten letten in de selectie? Of maakt het voor jou niet uit?
2: Ik denk dat ik me wel heel erg goed kan aansluiten bij de vorige, ja.
0: Ja, jij vindt ook dat er wat te veel herhaling soms in opwekkingsliederen zit?
2: Soms wel.
0: Ja, oké. Okay, nou, nemen we dat ook zeker even mee. Nou, dankjewel, Wirianne. We hebben al aardig een idee zo wat betreft jouw profiel. En ik denk dat we daar wel wat liederen bij kunnen gaan bedenken. Dankjewel. Ik zet je even in de wacht. Niks persoonlijks dus, maar we gaan ons even terugtrekken. En dan komen we zo bij je terug met een paar liederen.
2: Is goed.
0: Tot zo.
2: Ben benieuwd.
0: Hoi, hoi.

0: is well.
1: De opwekking top 100 stemservice.
0: Even kijken, daar ben ik weer. Ben je er nog, Willianne?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Ah, gelukkig. Fijn dat je even bleef hangen. Want we zijn achter de schermen druk bezig geweest met jouw hulpvraag in het kader van de opwekking top 100. Je kon wat hulp gebruiken bij het samenstellen van je stemlijstje. En ja, we hebben het al lekker kennismaken met je gemaakt. En ondertussen hebben wij, denken wij, een heel mooi stemadvies. Heel vrijblijvend voor jou. 3 nummers waarvan wij denken die passen goed bij jou. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ben benieuwd.
0: De eerste kwamen verschillende luisteraars mee, waaronder Els. Zij zegt, de tekst over een vaste basis en vertrouwen past volgens mij heel goed bij haar. En het is rustig en er zit ook wat energie in. Een mooie combinatie. Het is fundament. Ja, ik hoor het al. Je begint al mee te zingen gewoon. Dus dat is een spijker op zijn kop. En deze komt Naomi mee. Vond ik ook een hele leuke. Ik moest er zelf aan denken. En exact op dat moment begon Naomi dit ook te appen naar de studio. Dus dat was leuk. We hoorden jou namelijk vertellen dat jij vanmorgen naar de handwerkclub bent geweest. Dat je echt lekker creatief graag bezig bent. En met haken en zo. En dat deed mij denken, en Naomi dus ook, aan het lied over de grote creator. Die ons ook als het ware wil bewerken. Neem mij, kneed mij. Het gaat om opwekking 598. Uw sterke hand.

0: Ja, ja, wat zeg je hiervan?
1: Ja, die is ook heel erg mooi.
0: Ook
1: ja,
0: een schot in de roos? Gelukkig. Ja. Nou, mooi. Dan mag je die ook noteren. En de laatste, die gaan we helemaal draaien. Esther kwam er ook mee. Ja, het viel haar op dat jij de opwekkingsmuziek vooral zo mooi vindt, omdat het je dichter bij hem brengt. En daarom moesten we aan deze denken. Dat is een lied waar ook King Urban op te horen is. 616 houdt me dicht bij u.
1: Ja, prachtig lied.
0: Geniet ervan. Deze is voor jou, Willianne. Dankjewel en heel veel succes met het indienen van je stemlijstje. Misschien moet ik deze ook al op jouw lijstje. Het kan, hè? De stembus is nog even open. Grootnieuwsradio.nl/stem.

0: sowieso te vinden op het stemlijstje van Willianne. Onderdeel van haar stemservice Stemadvies. De opwekkement met King Urban. Houd me dicht bij u.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is nog een geval van besmetting met het Hantavirus. Een opvarende van cruiseschip Hondenjust, die is opgenomen in een ziekenhuis in Leiden, heeft het ook. Eerder werd al bekend dat de patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen ligt besmet is. En onduidelijk is nog of een stewardess in het Amsterdam UMC het heeft. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aan zit te komen. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er komt. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Er komt voorlopig geen nieuw seizoen van het SBS-programma Massa is Kassa. Peter Gillis werd eerder vandaag veroordeeld tot een jaar cel en een boete voor belastingfraude, plus een taakstraf voor het mishandelen van zijn ex. Het huidige seizoen wordt niet van de buis gehaald. Dat wordt de komende weken gewoon uitgezonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 390 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. 20 minuten vertraging over 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Een kwartier vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle 35 minuten vertraging. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is daar de linker rijstrook dicht.
0: Welkom op de donderdagavond. Zo direct hoor je hier met Mar.
14: Holy, holy, holy.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
21: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
23: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
24: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
25: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
26: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
25: Grootnieuws. De dag van vandaag.
26: Met Laurens van der Kraats.
25: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Zondagavond in en met Mar op de radio met Holy Holy Holy.
1: De dag van vandaag.
0: Komt hier een berichtje binnen van Anja. Die vraagt zich af, hey, wat leuk dat die hulp zojuist met je opwekkingsstemlijstje. Kan ik me daar ook voor aanmelden? Ja, dat kan zeker. Als je gewoon even help appt naar de studio van Groot Nieuws Radio, word je misschien ergens komende week nog gebeld. Ja, en dan is er nog iets anders. Ja, het kan zomaar zijn dat je het gemist hebt, hè?
2: Ja, we hebben eerder vandaag een klein stukje laten horen van onze nieuwe parodie. Die gaat namelijk komende maandag gaat die uitkomen. Om 16:45 is het grote moment. Zijn we al wekenlang naar aan het toewerken. En nu is wel echt het moment suprême. We hebben afgelopen dag, vandaag hebben we ook een klein fragmentje al gedeeld op ons Instagram.
0: En we dachten, we moeten ook op de radio even iets laten horen. Dus we hebben hier een kort fragment. Hier komt een fragment van onze parodie op Echte Liefde is te koop van Samuel Welten.

0: Ja, zo kan hij wel, hè?
1: Ja, zo kan hij wel. Ik denk dat mensen nu ook heel goed snappen waarom wij altijd zeiden, dit is wel echt een heel erg hoog nummer.
0: Ja, het is niet te doen. We hadden hem gekozen en we dachten, we hadden het op de radio al geroepen dat we dit gingen doen. En toen moest hij nog ingezongen worden. Ik was heel blij dat wij het ondertussen samen doen. En kon ik het beginstukje doen en jij wat meer het refrein. Want jij haalt die hoge noten wat beter.
1: Ja.
0: Maar het is gelukt om het zelf in te zingen allemaal. En afgelopen week is ook de videoclip opgenomen. En luisteraars hebben daarbij fantastisch geholpen ook. En dat is allemaal af. En maandag om 4:15 komt er dus allemaal online. Dus ben benieuwd.
1: Hou het in de gaten.

0: leeft!
1: Insolvation met Sander en Angela en hij leeft op Groot Nieuws Radio. Ja, Insolvation, dat bestaat niet meer. Ze zijn verder gegaan als Zera Worship, Javid en Sifra Bex. En komende vrijdag, dan komt de EP Alles Mogelijk uit. En de titelsong van die EP is Voor U Is Alles Mogelijk dus. En ja, dat is zo'n leuk lied, want dat vindt de dochter van Sifra en Javid ook. Die hebben dat gefilmd op het moment dat die dochter dat aan het zingen is. Schattig, moet je horen.

0: Is dit nou niet waar je enthousiast van wordt? Het is van de Opwekking Band. Misschien wel iets voor je stemlijstje. De stembus is nog even geopend. Grootnieuwsradio.nl, schuinstreep stem. Je hoort de prachtige rot van de Opwekking Band met Kinga Baan. Maakt het 6:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Twee vliegtuigpassagiers die klachten hadden nadat ze in contact waren gekomen met het Hantavirus, hebben het virus niet. Een derde wacht nog op de uitslag. Ze zaten aan boord van het KLM-toestel waarin ook een besmette Nederlandse vrouw zat. Op de Atlantische Oceaan bij Spanje is 30 ton cocaïne onderschept. Er zijn ook 5 Nederlanders opgepakt. De coke is bijna €1 miljard waard. Het is daarmee een van de grootste vangsten ooit. En de Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor liggen alle systemen van de universiteit eruit. Onder meer de toegangspasjes doen het niet.
0: Dat was Groot Nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond vannacht klaart het op. Al komt er in het westen nog wel wat wolkenvelden voor. Het koelt af naar maximaal 2 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. En het wordt dan maximaal 20 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANBB.
2: De files lossen op, maar we zijn nog niet filevrij. Er staat nog 120 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Westervoort nog een kwartier vertraging door de werkzaamheden. A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. En de meeste vertraging heb je op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum staat 14 kilometer. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 25 minuten extra.
0: Dankjewel. Nou, wel fijne muziek voor de file, want dit lied schreef Ellie Holkamp in een lastige periode.
3: Laurens van de Kraat.
0: Maar juist daarin ontdekte ze dat hoop niet iets is waar je jezelf aan moet vasthouden, maar dat het ook iets is dat jou draagt. Je kan vertrouwen op Gods liefde, zelfs wanneer je de krachten niet voor hebt. Hope is gonna find you.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Het unieke stemgeluid van Eddie Hoekamp. Je hoorde Hope's Gonna Find You.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Elke maandag tot en met donderdagavond worden we in de Doorgeefbijbel verrast met een persoon en een tekst die we gaan lezen uit de Bijbel. We gaan bellen en achterkomen waar die is in Nederland.
2: Gelle Wozinga.
0: Hoi Gerlof, goedenavond met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Hey, goedenavond Laurens.
0: Goedenavond, hi. We zijn volgens mij nog in het noorden, hè?
2: Nee, we zijn in Zuid-Limburg.
0: Ho even, zijn we nou helemaal van Friesland naar het zuiden gegaan?
2: Nou, afgelopen dinsdag, toen kwam Jan Willem, die gisteren in de uitzending was, naar me toe met de Doorgeefbijbel. En dat was eigenlijk op het moment dat ik in de auto zou stappen naar Zuid-Limburg.
0: Nou, dit is leuk. Dit is leuk. De Bijbel die kruist het hele land door. En waar precies in Limburg?
2: In Stijn, dat ligt 10 minuutjes, kwartiertje boven Maastricht.
0: Ah, wat leuk zeg. Nou, gaaf. En hoe was je dag vandaag, Gerlof?
2: Nou, vanochtend heb ik een hele mooie dag in Dordrecht gehad. Want ik was van Zuid-Limburg gisteren naar Dordrecht gereden. Want ik had vanochtend een programma in Dordrecht. En vanmiddag ben ik weer naar Zuid-Limburg gereden. Het komt even zo uit. Normaliter ben ik wel een paar dagen in Zuid-Limburg.
0: Wat doe je voor werk, Gerlof, dat je zo mobiel bent?
2: Nou ja, ik ben zelfstandig, inmiddels 27 jaar zelfstandig trainer, coach in het bedrijfsleven, adviseur. Dus ik werk in heel veel verschillende branches en voor heel veel verschillende opdrachtgevers in het land. Maar dat kan betekenen dat ik in Groningen ben of in Den Helder, maar het kan ook zo zijn dat ik in Goes of zoals nu in Zuid-Limburg ben.
0: Ja, nou gaaf. Hey, en dan vandaag ineens een rubriek over de Doorgeefbijbel of over de Bijbel op de radio. Wat heb je met de Bijbel, Gerlof?
2: Oh, veel. Eigenlijk van jongs af aan in de opvoeding heb ik de Bijbel meegekregen. En ook altijd is het door mijn ouders voorgeleefd. En ook veel gelezen rondom het eten in de Bijbel. En ja, zeker de laatste 10, 12 jaar ben ik wat serieuzer met ook de Bijbel en geloof aan de slag gegaan.
0: Ja, en vanwaar dat daar een switch is gekomen 10, 12 jaar geleden om daar wat serieuzer mee aan de slag te gaan?
2: Oh, dat was eigenlijk in een periode dat ik ook meer in contact kwam met Jan Willem. Die gisteren, wat ik al zei, in de uitzending was. Ja. En Jaroulos. En die jongens die hebben mij eigenlijk al wat spiegel voorgehouden. Maar ook meegenomen in hun geloofsleven. En dat was zeer inspirerend.
0: Ja, je zegt spiegels voorgehouden. En dat heeft wat met jou gedaan. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, wat bewuster met het geloofleven en ook vanuit het geloofleven. Dus ook wat bewuster keuzes maken. Maar ook wat meer tijd besteden aan het lezen in de Bijbel.
0: Ja. En wat voor verschil heeft dat gemaakt in je leven?
2: Of veel.
0: Ja?
2: Veel. Maar ook wel een constateer ik dat ik nog veel te leren heb.
0: Ja. Ja. Want wat doe je anders in het leven, denk je, dan daarvoor?
2: Wow, ik ben wat meer vertrouwen op God. Meer vertrouwen op dat waar ik mag zijn, dat ook de bedoeling is dat ik daar mag zijn. Wat meer wat loslaten, dat is wel zeg maar, mijn belangrijkste leerpunt.
0: Ja, ja, je bent wel een beetje een control freak.
2: Oh, die neiging heb ik. Ja, ik wil graag, zeker in mijn werk, dat klanten en opdrachtgevers en deelnemers zeer tevreden zijn. Mm-hmm. En over het algemeen lukt dat heel goed. Maar zeker toen ik ook meer ben gaan vertrouwen op God en wat het plan wat hij voor mij heeft, mag ik daar ook wat ontspanning in gaan ervaren.
0: Nou, wat fijn.
2: Ja.
0: Ja. Nou, Gerlof, dank je wel voor het delen van je verhaal van de afgelopen jaren. En dan mag je nu met ons een tekst delen uit de Bijbel die jou aan het hart gaat. Waar ben je voor gegaan?
2: Ik ben gegaan voor Psalm 91. En ik ben eigenlijk op Psalm 91 gekomen omdat ik vind het ook leuk om wat aanbiddingsmuziek te beluisteren. En Sela, die hebben hele mooie muziek gemaakt. In de tijd ook zeker met King Jabaan. En zij bracht mij eigenlijk op mijn toevlucht. En dat is Psalm 91. En zij hebben een geweldige opname, toch wel 10 jaar geleden in Utrecht gemaakt. En toen ik dat op YouTube zag, heb ik me wat verdiept in Psalm 91. En vooral de eerste 2 versen. Ja, dat is voor mij eigenlijk jawel, de kern van, vanuit waar ik leef. En hoe ik ook wil vertrouwen.
0: Zou je met ons willen lezen?
2: Oké, dat zijn de eerste twee versen van Psalm 91. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de onzachthebbende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.
0: Wat betekent het voor jou om te zijn in de schaduw van de onzagwekkende?
2: Betekent rust. Dat betekent beschutting. En dat geeft me een heel vertrouwd gevoel.
0: Ja. Psalm 91, de eerste twee versen vandaag gearcheerd in de Doorgeefbijbel door Gerlof uit Stijn in het zuiden van het land.
2: Daar ben ik nu. En ik woon in Drachten.
0: En je woont in Drachten, ja. En waar gaat de Bijbel heen? Naar Drachten dan misschien? Of blijft hij hier?
2: Nou, ik neem hem zeker mee, is mijn plan om weer terug naar Drachten. En ik heb wel een idee aan wie ik de Doorgeefbijbel ga geven.
0: Spannend. Nou, we gaan het horen. En dat gebeurt allemaal aanstaande maandag. Dan is er weer een nieuwe aflevering rond deze tijd. Dankjewel, Gerlof.
2: Dankjewel, Laura.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, fijne avond.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: The Sound Project. God van liefde, God van trouw. Zo direct nieuwe muziek van Franny Cash. Maar eerst...
1: De Luisterwijzer.
0: Wat luisteropties? Je kunt bijvoorbeeld naar 7FM. Daar is het volle bak gezelligheid met Joost en Niels en Elevation Rhythm. Je kunt ook naar Groot Nieuws Radio non-stop met continu 24/7 non-stop de mooiste christelijke muziek. Zo direct Jeremy Kemp. Here you are again, forgiving, redeeming my heart again. En hier begint zometeen het programma Wens met Tim Hendricks en Jubilato Deo uit Woudenberg en het christelijk jongerenkoor Deum Fidentis. Die hoor je zometeen. En als je wel zin hebt in wat verdieping, dan wil ik je heel graag verwijzen naar onze website of de Groot Nieuws Radio app. Want er was een heel interessant gesprek bij Thijs en Jorieke. Michelle van Düsseldorp die was te gast over een groot thema, over lijden. Het was het eerste gesprek in een drieluik die zij bij ons kon doen, over de grote levensvragen. En het was een hele interessante uitzending waarin ze de verschillende manieren heeft geschetst waarin door de tijd heen op verschillende theologische manieren naar lijden te kijken is. En hoeveel rijkdom er in alle manieren zit. En dat er ook niet één antwoord op is. Nou, ik vond het heel interessant en een dikke tip om eens terug te gaan luisteren in onze app of onze website. Dit was de middagshow voor deze donderdag 7 mei. Morgen vanaf 4 uur een nieuwe en gaan we samen richting het weekend. Ik wens je een hele fijne avond. Dit is Franny Cash.

0: Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
1: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
0: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
9: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
8: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
9: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Hamster!
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
12: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
11: Play.
12: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
11: Yes!
12: De meeste de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De eerste uitslagen van vliegtuigpassagiers die zich hebben laten testen op het hantavirus zijn er en die zijn negatief. Het gaat om mensen die aan boord waren van het KLM-toestel waar ook de besmette Nederlandse vrouw in zat die later overleed. Een derde passagier wacht nog op de uitslag, de GGD had anderen in de gaten. De Universiteit Utrecht blijft morgen dicht. De systemen liggen eruit door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor doen bijvoorbeeld de toegangspasjes het niet. De universiteit roept medewerkers en studenten op om ook niet in te loggen op de systemen. Ook andere bedrijven en instellingen hebben er last van. Het kabinet hoopt eind deze maand duidelijk te hebben hoe de vuurwerkbranche gecompenseerd wordt voor het aanstaande vuurwerkverbod. Dat had eigenlijk al klaar moeten zijn, maar de gesprekken zijn nog in volle gang. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: Het is bijna gedaan met de avondspits. Op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück heb je voor de grens bij De Lutte nog 10 minuten vertraging. En de N307 van Lelystad naar Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N306 doe je daar ook nog 10 minuten langer over.
15: Zometeen
14: wens.
18: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid.
18: Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
6: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
21: Nee.
20: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
20: Milner.
23: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
26: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
27: Gardenonline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. Gardenonline.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
30: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
29: Elke avond vanaf 7 uur.
30: De mooiste kerk- en koormuziek.
29: Het christelijke radiostation.

0: Ja, dat is toch kippenvel. Dit prachtige muziekstuk uit Oratorium met Nieuw Jeruzalem, de finale, gezongen door jubilate Deo Woudenberg en Deum Fidentes. Samen heffen wij de handen, zien verlangend in geloof, wachtend op die grote morgen als de Heer komt van omhoog.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Laat je vanavond weer heerlijk meevoeren door de muziek. Geniet ervan en word erdoor bemoedigd, word erdoor opgebouwd. En ja, de muziek, je hebt het zelf uitgekozen. Jouw verzoekplaat staat klaar om gedraaid te worden. En koffie en thee, die mag je zelf pakken. Allereerst van harte welkom. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe uitzending van Wens. Op deze donderdagavond 7 mei in het jaar 2026. En terwijl de zon langzaam ondergaat, de avond valt, stijgt het gezang van mannenkoor Eiland Urk ten hemel. Avondzang. Avondzang die ook Jaap Pander bereikt in Burgum vanavond. De mannen van Eiland Urk zingen het op verzoek van Tini, uw vrouw. En Tini zegt: vandaag, op deze 7 mei, vieren we jouw 83ste verjaardag, Jaap. Mijn geliefde man, geliefde vader en opa, omdat je een trouwe luisteraar van dit programma bent, willen we jou op deze manier, op je verjaardag, in het zonnetje zetten. We wensen je nog vele gezonde jaren erbij. Van je vrouw Tine, kinderen, kleinkinderen en overkleinkinderen. Een dikke tuut. En muziek.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
2: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf 35 euro ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De burgemeester van Den Haag noemt de aanval op het D66-kantoor onaanvaardbaar. In een democratie verschil je van mening met woorden, zegt hij op sociale media. Er waren zo'n 30 mensen in het pand toen de vuurwerkbom gisteravond afging. Niemand raakte gewond, iemand is opgepakt. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het Hantavirus roept veel herinnering op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. De grote brand in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer is onder controle. Omwonenden kregen eerder op de avond een NL-alert. Er was hevige rook. Het was de 3e brand in korte tijd in hetzelfde gebouw. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt niet verder af dan 4 graden. En er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig. In de middag komen de stapelwolken. Dan wel wat warmer dan vandaag, 19 graden maximaal. En dat was het ANP-nieuws.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
8: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
9: Grootnieuws.
8: De nacht van Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: mijzelf aan u volkomen.
1: Geef mijzelf aan u. Geef mijzelf aan u.
2: Grootnieuwsradio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een ravage heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar is volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten, waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.